0: Er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. En vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. En de afperser is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die gisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdag. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende dag toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie gemeld aan het ANP. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman.
1: Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten

0: en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan, is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
2: Dank voor het kijken.
3: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: De showtuin van Nudetuin in Wageningen is 6 dagen per week geopend.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee, muziekzomer.nl.
5: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
8: De Vierdaagse.
9: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.
10: Vandaag is het de 3e dag van de Vierdaagse.
11: Het is dag 3 van de Vierdaagse.
12: Het is dag 3 voor de Vierdaagse.

0: Zo, Sir Duke was dat. En weet je wat? Nou, maar gelijk naar Malden gaan, want de eerste rolstoeler is daar al voorbij gekomen. De route van de Vierdaagse. Met verslaggever Rob van der Wart daarbij.
1: Nou, daar is die. De safety car. En daar wordt lekker gerold. De eerste rollers zijn er alweer.
2: Goedemorgen.
1: Je bent helemaal alleen hier. Oh nee, er zijn nog een paar rollers.
2: Ja, inderdaad. Gaat lekker. Gewoon lekker de eerste uur, twee uur achter de safety car aanplakken.
1: En, geen wandelaars mee vandaag?
2: Nee, vandaag niet. Valt me wel op inderdaad. Normaal hebben we man of ja, tussen de 5 en de 10 of zo al gewoon snelle wandelaars die nu nog meelopen. Maar ja, nu niet.
1: Die waren nog niet wakker.
2: Dat zou kunnen.
1: Gisteren waren ze ook al verrast dat hij zo snel weg was.
2: Ja, gisteren was een stukje beter dan de eerste dag. Ik had gehoord dat er ook best wel klachten waren de eerste dag. Maar gisteren en vandaag rijdt hij goed.
1: En hoe laat hoop jij binnen te rollen?
2: Ja, met de 7 heuvelen ga ik wel van tevoren even een half uurtje pauze houden. Gewoon echt goed uitrusten, even rekken en strekken.
1: Ja.
2: En dan 10 minuten klimmen, 1 minuut naar beneden. Keer, ja, ze zeggen 7 heuvelen, maar het zijn er eigenlijk meer.
1: Ja, inderdaad.
2: Want je komt eerst nog een andere weg op voordat je de 7 heuvelen weg op komt. Dus ja, ik denk tussen 11 en 12 hoop ik ergens binnen te zijn wel.
1: Nou, ik ga je weer alleen laten, want ik zit hier mee te rennen. En daar word je toch wel moe van.
2: Ja, ik heb gewoon lekker tempootje, maar ja.
1: Oeh, oh.
2: Dat was een
1: stoeprandje. Opletten.
2: Ja.
1: Hey, fijne rit nog. Tot de volgende keer.
2: Dankjewel, tot de volgende keer.
0: Lekker doorrollen daar. Je hoort het ook. Het is net alsof er blikjes of zo achter die rolstoel zitten. Ja, en ook hij moest natuurlijk langs het start- en finishterrein van de Vierdaagse, de wedren. En daar was het ook weer een drukte van je welste, volgens mij, hoor. Even checken.
3: Dames, goedemorgen. Mag ik jullie wat vragen namens Radio Gelderland, of niet? Kort?
0: Tuurlijk altijd.
3: Het gaat zo beginnen weer.
4: Ja, klopt. Heerlijk.
3: En die 7 heuvelen?
4: Wel. Dat vind ik echt de fijnste dag.
3: Oké, want voor heel veel mensen is de derde dag ook wel een soort doorbijtertje.
4: Nee, ik vind het heel fijn, ja. En ik loop voor het eerst 30. Normaal altijd de 40, maar...
3: Even een stapje terug gedaan. En kun je dan nog meer genieten eigenlijk?
4: Ja, ik mis wel Keuk, want daar komen wij niet. En Linden, dat is een geweldig... We hebben altijd een ander thema. Maar verder is het,
3: En uw wandelmaatje loopt ook
5: mee? Ik kom van Duitsland.
3: Oh, Duitsland. Oké. Maar die lopen toe samen?
5: Nee.
3: Oké. Gewoon een maatje wat je hier bent tegengekomen.
4: Ja, we zitten hier elke morgen.
5: Oh, nee, ja. Morgens treffen we ons.
4: Ja.
3: En dan een beetje kletsen over hoe het is geweest tot nu toe.
4: Ja. Meestal wel, of over Duitsland, die fijne plaatsen. Okay. Of over mij, omdat ik uit Limburg kom.
3: Oh, okay. Ik woon in Duitsland, hier over de grenzen in Kranenburg.
5: Ja, ik ook. Daar ben ik in, af de Jugendherberge.
3: Ah, oké. Ja, ik ben van de brouwerij in Niel. Kennst du vielleicht? Ja, oké. Een cultuuroord is dat, met koffie en koeken. Schönen dag nog, dank je.
5: Schönen dag.
0: En nu ben ik hier in het radio-oord op de wedrennen.

0: Eén groot feest weer hier vanuit Nijmegen. En ja, de Vierdaagse met die Zevenheuvelenweg. En ook met juichende toeschouwers nog.
1: Lekker even aanmoedigen hier.
2: Ik ben hier aan het aanmoedigen, ja.
1: Zo, jouw stem is helemaal weg.
2: Ja, nou, je soort aan het aanmoedigen ben natuurlijk.
1: De derde dag al dat je dat aan het doen bent?
2: De eerste aan dat ik het hier toe heb gered.
1: Oké. En hoe is het met jullie?
3: Het gaat fantastisch. Ik vind het geweldig hier. Echt heel leuk.
4: Maar zij zijn weer aan te moedigen.
1: Oké, loop je niet mee dan? Erachteraan?
3: We hebben een klein stukje gelopen net, maar 1 kilometer was genoeg. Ja. Vonden we wel mooi geweest.
1: Nou, jel nog even. Jel nog even. Dankjewel.
0: Geen stem meer over. Linda Geerdink heeft nog wel een beetje stem. Natuurlijk gaat zij de Vierdaagse feesten checken elke dag.
5: Hey Joost.
0: Hoi,
5: goedemorgen. Ik rij vanuit de Waalbrug nu over de John Frostbrug. Dat mag ik natuurlijk eigenlijk niet zeggen. Maar het is 11:45. Ik kom net uit Nijmegen gereden. Ik moet heel nodig naar de wc. Dat gebeurt wel eens na zo'n draaidag. Wij zijn natuurlijk heel veel onderweg. En dan is het lastig om naar een toilet te gaan. En ik weiger om op een Dixie te gaan. Dat terzijde is niet zo'n heel fijn verhaal voor in de ochtend, denk ik zo. Nu bedenk ik me nu. Maar ik heb een hele geweldige dag gehad. Want het was natuurlijk Roze Woensdag. Dus ik rijd met een big smile op mijn gezicht terug richting mijn hometown. Want dat was het weer mooi in Nijmegen vandaag. Mensen waren zo lief, zo blij. Dat je eigenlijk wil dat het gewoon 365 dagen per jaar zo is. Want het gaat nog te vaak mis dat we elkaar niet accepteren. Haat hebben naar mensen die anders zijn dan anders. Naar drag queens, naar mensen die queer zijn. En dat kan gewoon niet. Dat moet echt veranderen. Dus laten we daar vooral voor zorgen met z'n allen. Kijk naar Linda breekt uit. Morgen om 5:15, 5:15 bij Omroep Gelderland en vanaf 4:00 op YouTube. Ik ben een beetje dronken van de vermoeidheid.
0: Oh.
5: Ik spreek je natuurlijk morgen weer. Want dan gaan we ook de winnaar bekendmaken van de Nijmegenmeter. We hebben mensen gevraagd zo lang mogelijk Nijmegen, Nijmegen te zingen. Ja. En dat wordt natuurlijk spannend wie dat wordt. Want degene die wint een meet and greet. Met of Rutger van Barneveld of Sieneke. Of een van de andere artiesten die mee heeft gewerkt aan het nummer Nijmegen. Wat uitgebracht is door Omroep Gelderland en door mijzelf. Nou, ik wens je een hele fijne en mooie uitzending. En ik spreek je snel. Doei!
0: Linda, dankjewel voor dit verslagje weer. Die ligt nog te slapen. Gaat vanavond zich weer voorbewegen in die horde mensen op de Vierdaagse feesten hier in Nijmegen.

0: Hoppa, dat was Yves Berendsen en Terug in de Tijd op Radio Gelderland. De Vierdaagse is aan. Goedemorgen meneer, met een hele grote vlag, de Nederlandse vlag. Wat staat erop?
1: Best Forever.
0: Best Forever, want dat is de Vierdaagse.
1: Dat is de Vierdaagse, maar wij komen zelf uit Best. En we lopen met z'n vieren, maar we zijn eigenlijk met z'n vijven.
0: Ja.
1: En... Maar de naam klopt eigenlijk niet meer, maar ja, ik loop al een paar jaar met deze vlag rond.
0: Oké. Hou je het nog vol om hem hoog te houden?
1: Ja, we houden vol. Herkenningspunt. We staan nou op één van ons te wachten. En daarom gaat die vlag omhoog. Hè? Ja.
0: Maar tijdens het lopen dan hou je hem bij je?
1: Hou ik hem de hele tijd bij. En in de plaatsen waar we doorkomen, dan gaat hij ook weer omhoog. Hè?
0: Ja. Prima te doen qua gewicht, toch?
1: Ja, heel goed. Heel goed.
0: Ja. En even nog voor de radio beschrijven wat je op je hoofd hebt.
1: Op mijn hoofd. Ik heb van die juich wuppies. Hoe was het? Hoe heette die vroeger?
0: Ja, dat was zo'n WK-actie.
1: Ja, klopt. Dat was een WK-actie. En daar heb ik ze van. Dan heb ik ze maar opgeplakt. Hè?
0: Ja. We kunnen hier meer juichen dan dat we afgelopen WK hebben kunnen doen voor de Oranje.
1: Dat was niet zo best, nee. Dat was niet zo best. Maar goed.
0: Ik wens jullie heel veel plezier vanuit Best.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel. Oude Brabantse gezelligheid hoog, hè?
1: Ja, zeker hoog. Ja, ja.
0: Uit Best. Iedereen loopt de Vierdaagse natuurlijk. Heel Nederland is vertegenwoordigd. Heel de wereld is vertegenwoordigd.

0: was een Rolling Stone. En als we daar Rick Bronkhorst niet hebben. Rick, hoe gaat het toch? We begonnen aan de derde dag, dat sowieso.
1: Ja, dat klopt. Ik ben in ieder geval weer verschenen vanochtend. Dat vond ik al heel wat. En daar was ik ook wel blij mee. Maar ik merk wel dat die derde dag begint zijn tol te eisen. Want mijn kleine teentjes zijn allebei helemaal open. En die voel ik zeer goed tijdens het lopen, helaas. En dan begint eigenlijk de moed die je nog wel een beetje hoog hebt moeten zitten. Die begint dan een beetje naar beneden te zakken. En dan worden die kleine teentjes nog veel dikker van. En nog pijnlijker. Dus dat is een beetje ongemakkelijk. En ongelukkig. Maar goed, zijn het zelf. Ik ben nu ongeveer op een kilometer of 11. Dus dat is heel fijn. Ik hoop dat ik nog een beetje verstaanbaar ben. Want ik loop even langs een box. Dat is op zich wel leuk. Ik zou mensen langs de hand weer vandaag. Het was een dag. Oh, sorry Joost.
0: Nee, ga maar door. Gaat goed.
1: Oké. Er staan een hoop mensen langs de kant van de weg. Dat is leuk om in ieder geval mee te maken. En dat is ook heel fijn. En wat ook wel een beetje relativeert is dat er ook een hoop mensen bij lopen die er veel slechter bij zijn, denk ik, dan die hebben dan kniepijntjes en spierpijntjes en enkelpijntjes en zo. Nou, dat heb ik dan weer niet. Het zijn echt die kleine teentjes. En gewoon stapje voor stapje. En hopelijk aan het eind van de dag weer terug op de wedren.
0: Nou Rick, dat hopen wij ook. Rick Bronkhorst, weg van Omroep Gelderland. Die dit jaar de 50 kilometer loopt. En vorig jaar deed hij de 40 met militair detachement en bepakking. En we horen hoe hij zich er doorheen zwoegt, zou ik maar zeggen.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl. Of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.

0: je outlet Ochtrop Duitsland.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
4: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Half zeven geweest, inmiddels 14,5 graden in Emst. Dat is de gemeente Epe. En in Pannerden, dat is dan weer een zevenaar, 15,9. Je krijgt het belangrijkste nieuws van dit moment voorgeschoteld uit de provincie. De 18-jarige Rotterdammer, die gisteravond is aangehouden voor het schietincident op de Stijnbuisstraat, is door de politie naar huis gestuurd. Hij wordt niet meer aangemerkt als een verdachte. Dat heeft de politie laten weten, ook aan ons, aan de redactie. En een filiaal van de Vibra aan de Stationsstraat in Ermelo is vlak voor sluitingstijd overvallen. De politie kwam met meerdere eenheden op de plek aan en er is nu een onderzoek gestart. Of de overvaller iets buiten heeft gemaakt, dat is niet bekend. Meer nieuws over de Vierdaagse en ook over de provincie vind je natuurlijk op gld.nl of in de Omroep Gelderland-app.
3: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is de specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
8: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.

0: The Street Life, Randy Crawford en de Crusaders. En hoe zit het toch met die mensen die nog aan de start verschenen hier vanochtend? Bijvoorbeeld de 30 kilometer lopers.
1: Goedemorgen Radio Gelderland. Hier wordt een beetje geschuifeld naar de Zevenheuvelen. Gaat goed?
2: Nu al schuifelen, hè? Naar Zevenheuvelen.
1: Straks niet meer, toch?
2: Nou ja, wie weet. Wie weet. Misschien toch wel.
1: Het schuivelende Vierdaagse. Nou ja, maar zometeen mag u lossen. Hè. Dit is nog een beetje in het wachthok, zou ik maar zeggen.
2: Het is echt vervelend, hoor.
1: Ja? Nou ja, u kunt ook later vertrekken en even op een bankje gaan zitten.
2: Dit hebben we nog nooit meegemaakt, zoiets.
1: Echt niet? Ja, ik hoor er vaker reacties over, ja, dit jaar.
2: Ik loop hem nou voor de 38ste keer, dus dan... nee. Oké. Okay. Heel andere ervaringen van de afgelopen jaren, hè.
1: Ja, zometeen kan u los.
2: Ja, zeker weten.
1: Succes.
0: Zeker. En de mensen die al los zijn, die lopen al in Malden. En daar staat dan weer Rob van der Wart langs de route.
3: Nou, Joost, een nieuwe morgen. Een nieuwe dag. En een soort gewoonte van me om dan eventjes zo een beetje om me heen te kijken. Wat er allemaal staat. Kijk, hier langs de weg zitten gewoon mensen. Ik kom zelfs bekenden tegen. Hallo.
4: Ja, toevallig. Morgen.
3: Goedemorgen, je zit er lekker bij.
4: Nou, dat valt tegen, maar...
3: Was vroeg opstaan?
4: Nee, hoor.
3: Oh, oké. Okay. Nou, we gaan lekker door. We lopen hier langs de route. Er lopen hier ook wat mensen mee. Allemaal gezellig. Hallo, hoe staat het erbij?
5: Duitsland, eerste maal.
3: Oh, wie geht's?
5: Goed.
3: Ja?
5: Goed.
3: Eerste maal?
5: Eerste maal, ja.
3: Ja? Heute ist eine schwere Tag, hatte ich sagt man.
5: Nein.
3: Nein?
5: Nein?
3: Nein, alles gut? Alles gut. Nou, hier verder gaan er mensen langs de kant. Hier ziet het er wel gezellig uit. Goedemorgen, Omroep Gelderland.
6: Wat?
3: Omroep Gelderland voor de deur.
6: Ja.
3: Hoe is het ermee?
6: Ja, goed, met jou?
3: Ja, ook. Ja. Is het een beetje feestje hier?
6: Ja, zeker. Heel gezellig.
3: Lekker vroeg begonnen?
6: Ja, zeker.
3: Ik zie alleen nog maar kopjes koffie. Of,
6: We hebben in een tent geslapen in de tuin. Oh. Even geslapen. En nou kunnen we weer.
3: Nou kunnen we weer door.
6: Ja.
3: Ik loop weer even verder, want ik ga gewoon allemaal rondom me heen kijken. We lopen hier weer door. Ik ga weer allemaal wat mensen hier wandelen. Goedemorgen.
7: Goeie.
3: Even de oortjes uit.
7: Ja.
3: Hoe staat het ermee?
7: Goed toch?
3: Ja. Lekker geslapen?
7: Ja. Ja.
3: Blaren, zei u dat?
7: Ja, eentje flink onder de bal van de voet en op de hak.
3: Dus, ai, ai, ai, ai.
7: Gewoon blijven lopen.
3: Gewoon blijven lopen.
7: Ja.
3: Dan
7: komen we er vanzelf.
3: Dan komen we er vanzelf. Helemaal goed. Ik zeg goeiedag nog.
7: Dankjewel.
3: Fijne dag. Nou, kijk, hier, zo gaat het hier lekker door. Deze dag is volgens mij gewoon goed begonnen. Iedereen lacht en zwaait naar me. En als ze niet naar mij zwaaien, dan zwaaien ze nog wel naar de webcam van Omroep Gelderland. Want die staat hier ook in Malden.

0: En dan is The Weeknd daar. Save your tears. Dan kun je ze allemaal wegvegen, mocht dat nodig zijn. Ja. Radio Gelderland en de Vierdaagse.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, dan ga ik vragen aan Berend van Straten. Ook met het wandelweer, wou ik zeggen. Nou ja, dat ga ik niet doen, maar dat gaat Berend ons geven. Het weer voor de komende uren en misschien ook wel voor de finale van de Vierdaagse. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ja, het is vandaag eigenlijk weer ideaal wandelweer voor die tienduizenden loops die vanochtend van start zijn gegaan. Flink wat bewolking wel, maar af en toe schijnt de zon ook door het wolkendek heen. En neerslag, ja, dat staat vandaag niet op. We gaan maar op dit moment temperaturen van een graad of 15. Wat ook echt ideaal is voor te wandelen. En dan vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 21 of 22 graden. Zien we ook af en toe de zon. Maar de wolkenvelden, ja, die blijven nog steeds wat domineren. Maar wel iets anders dan gisteren, want toen hadden we echt te maken met een grotendeels bewolkte dag. En ook af en toe een buitje. De temperatuur valt vandaag ook ietsje hoger uit. Maar desondanks dus gewoon ideaal weer. Morgen tijdens de finale op de Via Gladiola, dan wordt het wel wat warmer. Dan kan het zo'n 24 graden worden. En dan schijnt de zon ook geregeld. Dus dan wordt het ook echt wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Maar gelukkig wordt het niet zinderend heet of zo. Dus alsnog wel ideaal wandelweer. De dagen daarna gaat het nog een stuk warmer worden. Dus dan wordt het gewoon lekker op de bank ploffen voor al die wandelaars. Want zaterdag wordt het een graad of 28 zelfs. Wordt het echt wel warm. Zondag en maandag wordt het wat wisselvalliger. En neemt de buienkans toe.
0: Oké, Berend, dankjewel voor dit moment. Goedemorgen, stuurt Ingrid mij in de app. Ze deed ook mee met het spelletje Langs de Adem. Straks gaan we het weer spelen na 7 uur. In Aalten is het droog en 15 graden. En even kijken, Hans die zegt dat het in Mook nu 15,7 graden is. Nou, nog even wat weeramateurs hier op de zenderraad.

0: Hier zit muziek in, The Kingdom of Fear, op Radio Gelderland. Een mooie titel voor een plaat. Cameron, dankjewel. Dat is de voornaam van de man die het zong. En de voornaam van Rob is gewoon Rob, Rob van der Wart, wel te verstaan. Die is in Malden en er zit muziek in, onder meer.
1: Ik weet niet of jullie het kunnen horen, maar Matt is hier vlak voor ons busje van Omroep Gelderland eieren aan het bakken. Voor wie ben je dat aan het doen?
2: Ja, voor Joris, voor Milan en voor iedereen die met hem meelopen. Joris en Milan zijn mijn beste maatjes.
1: Die komen hier nu voorbij lopen en die doen mee. Jij staat hier een beetje langs de kant.
2: Ja, klopt. Ja. Die doen mee en ik sta hier te supporten. Dus eigenlijk elk jaar. Dus zij lopen ook elk jaar mee.
1: Heb je nooit iets van moet ik ook eens gaan doen?
2: Heb ik gedaan 3 jaar geleden. Ik ben niet zo goed in plannen. Dat is niet mijn ding, want ik ben niet zo goed in trainen. Maar ik heb wel uitgelopen, maar nooit meer.
1: Is
2: niet
1: helemaal... Op je knieën heb je me uitgelopen.
2: Ja, zo ongeveer wel. Ja.
1: Ik ga eens even naar je maten toe, kijken hoe het daar gaat. Hallo jongens, hoe gaat het ermee?
3: Ja, ik heb me goed.
1: Ja, jou ook?
4: Zeker.
1: Ja. Hoe is dat dan vandaag? Is het dan, ik hoor de hele tijd, de derde dag is zo zwaar.
3: Ja, ik vind de derde dag eigenlijk, dit is de derde keer dat ik loop. De derde dag vind ik eigenlijk heel gezellig, leuk, mooi ook. Ik heb een beetje een hekel aan al die weilanden van dag 1, zeg maar. En dan is dag 3 wel een beademing dat je wel een stukje weiland hebt, maar ook een beetje natuur. Dus net zo bij voor Gennep, daar heb ik heel veel zin in.
1: Sorry, wat zei je?
5: Ja, je bent gewoon mentaal al over de helft. Dus stoppen kun je nu niet meer.
1: Stoppen kan niet meer, nee? Nee. Ook niet als er allemaal blaren onder je voeten zitten en het doet pijn.
5: Ik moet zeggen, ik heb het geluk dat ik weinig blaren heb.
1: Is het met jullie allemaal zo? Heeft er iemand problemen onder de voeten?
5: Ja, rugproblemen.
1: Rugproblemen, ja.
3: Ja. Maar... Ja, vanaf dag 1 had ik wat last van mijn rug. Maar dag 2 werd dat al wat minder. Vandaag, het is aanwezig. Maar ja goed, zoals eerder werd verteld, je bent over de helft. Dus... Ja.
1: Maar je kijkt naar je rug en dan hangt daar gewoon een rugzak op.
5: Lekkere diclofenac pleister erop zitten.
3: Die zit er zeker op inderdaad. Ja,
1: ja. Ja, maar je hebt ook een rugzak om, dat is dan toch ook niet handig?
3: Nee, klopt. Maar ja, goed, je moet wel gewoon water bij hebben en zorgen dat je goed bepakt bent met eten en allerlei andere zaken. Poncho zit erin, zonnebrand voor het geval dat, hoed. Dus
1: dat moet dan allemaal mee. En ik lees hier eventjes wat hier achterop staat. Wat staat er bij jou achterop? Battle, 4-daagse, Baila, dag 1, 7 keer, dag 2, 3 keer, dag 3. Nog niet gehoord?
3: Vandaag nog niet inderdaad. Maar we hebben dus met z'n drieën inderdaad de Cheerio, Zwoele Zomernachten en de Baila Battle. Tot nu toe staat Cheerio volgens mij iedere dag voorop. Dus het nummer wat we iedere dag het vaakst
1: horen. Die heb ik vandaag ook al gehoord. Baila niet, maar daar kunnen we misschien wat aan doen. Want we zitten natuurlijk hier op de radio. Dus misschien kunnen we nog een keertje Baila draaien. En dat doen we dan speciaal voor...
3: Tom. En de Vierdaagse natuurlijk.
1: Tom en alle mensen van de Vierdaagse. Nou, ik zie al dat jullie er vandoor moeten. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
1: Hoi. Nou Joost, je weet wat het je doen staat. Baila draaien.
0: Ik heb het gehoord, Rob. Ze worden op hun wenken bediend hier bij Radio Gelderland.

0: Corso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote Dahlia-wagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
1: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet meer rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
8: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. En voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
9: En jij werd opgehaald met de helikopter?
8: Ja, bijna iedereen.
7: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef, omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement, maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
10: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
7: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dit is Radio Gelderland. Met de verkeerscheck de A50, Zwolle richting Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn Noord. Kwartiertje oponthoud, het wegdek is daar in slechte toestand. De rechter rijstrook is ook dicht daar.
12: Schrijf wel een nieuwe prijs van een bed. Bislieber in Wuibis in Vorden kopen je al een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet al? Slaap slimmer. Sleeperinwuibis.com.
13: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
14: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
15: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
16: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
15: En bedankt, hè?
17: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
18: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gas.

0: Bol.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouw.

0: Iets meer gitaar, iets meer luchtgitaarspel misschien ook in de Vierdaagse. Dat zeg ik, je bent erbij van de start tot de finish. En de Vierdaagse zelf is ook altijd druk aan het kijken. Hoe kunnen we die wandelaars nou zo goed mogelijk dat parcours opsturen zonder dat er opstoppingen komen? De 30 kilometer wandelaars staan hier weer klaar in Nijmegen bij het start- en finishterrein waar wij ook zijn met de studio. Nou, en dan kunnen ze los. En de Vierdaagse die checkt ook altijd met drones even hoe die wandelaars hun weg dan vervolgen.
1: Ja, langs de route is het gezellig druk. En als je dan iets van die route afstapt, dan zie ik een gigantische bus van Drone Visual. En naast mij staat ook Scott de Jong. En jij hebt een gigantisch scherm eigenlijk in je handen. En daarop zie ik dus een drone boven de route hangen. Wat zijn jullie aan het doen vandaag?
2: Wij zijn vandaag de efficiëntie aan het meten, een soort telling aan het doen. En dat doen we met de DJI M30. Daarmee kunnen we eigenlijk alles mooi in kaart brengen en uiteindelijk een soort van heatmap opleveren.
1: Een DJI M30, dat is volgens mij een hele grote drone.
2: Voor ons valt dat nog wel mee, maar het is groter dan je huistuin en keuken drone.
1: Ja. Ja, en je zegt dan maken we een heatmap. Waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk om de Vierdaagse vanuit de lucht in kaart te brengen?
2: Nou, we willen natuurlijk dat de ervaring voor de mensen die meedoen en de omstanders zo goed mogelijk is. Dus als er knelpunten zijn en je moet wachten op de wc, dat is vervelend. Dus het ook is een stukje verbetering voor volgend jaar.
1: Ja, dus je bent eigenlijk nu al de verbetering van volgend jaar aan het monitoren.
2: Exact, en daar zijn we trots op.
1: Ja, ja is de, want wat zie je zoal? Want als ik nu even kijk op het scherm, moet ik even kijken hoor. Want wat we zien nu, de drone hangt boven de verzorgingspost en je ziet heel veel mensen lopen.
2: Correct. En we gaan dus kijken waar stopt het op. Waar loopt het juist goed door? Dus ook de positieve aspecten ervan meepakken. En zo proberen we het altijd een stukje beter te maken.
1: Ja, ja, en heb je toevallig nu al vandaag al iets gezien waarvan je denkt van oh, nou dat valt op?
2: De militaire posten daar rusten ze lekker uit, laten we het zo zeggen.
1: Kijk, dat is helemaal goed. Ja, want ik vind het is ook heel leuk om te zien. Ja, dat is lastig om uit te leggen op de radio, want de drone die hangt echt boven de post. En je ziet dus ook duidelijk de tenten, je ziet de toiletten. Dus je kan, de privacy is allemaal gewaarborgd, daar gaat het niet om. Maar ja. Je ziet gewoon nu op dit moment hoe de toiletten eigenlijk doorlopen.
2: Ja, nou, we willen natuurlijk dat iedereen een goede plaservaring heeft. Ik heb zelf ook een hekel om te wachten op de wc. Dus als we daar iets aan kunnen verbeteren, dan graag.
1: Ja, nou, nu gaat het even om de toiletten. Straks hang je gewoon weer op de route. En dan zie je dus ook, hè, en uiteindelijk heb je allemaal gegevens aan het einde van de dag. Die zeg je, hè, die stop je in AI en daar komt een rekensom uit.
2: Ja, ja, en we valideren dat natuurlijk nog wel met de hand. Maar we laten het gewoon verwerkt doen door AI. Daarnaast kijken we ook waar illegaal geparkeerde campers en auto's langs de weg staan. Wat wel en niet mag. Ja, dan kunnen ze daar misschien volgend jaar iets beter op letten.
1: Nou, helemaal goed. Ik zou zeggen, zet hem op.
2: Dank u wel.
0: Ah, een betere plaservaring tijdens de Vierdaagse. En lekker is dat. Ja. Zo, het spel De Langste Adem komt eraan. En deze klassieker komt ook weer voorbij.

0: van je leven, de Dire Straits, The Walk of Life. Afkikken geblazen echt komend weekend. En alles eventjes verwerken. Ook de prijswinnaars die bij Omroep Gelderland tickets hebben gewonnen voor de Vierdaagse. Rob van der Wart komt ze tegen in Malden.
1: Ja, Joost, net als gisteren word ik weer door mensen aangesproken die zeggen... Hey, jij bent van Omroep Gelderland. Wist je dat wij kaarten hebben gewonnen? Wij doen mee dankzij Omroep Gelderland. Wij hebben die kaarten gewonnen. En nou, die lopen nu naast mij. Hallo, wie ben je?
2: Goedemorgen, ja, Peter Fransen.
1: Peter Fransen, en aan de andere kant?
3: Kevin Fransen.
1: Dat is uw zoon?
2: Ja, is mijn zoon, ja.
1: Hoe oud ben je?
3: 22.
1: 22, en dit is dan de eerste keer dat je meeloopt?
3: Ja, de eerste keer, ja.
1: En hoeveel blaren heb je inmiddels op je voeten of onder je voeten?
3: Nog helemaal niks.
1: Helemaal niks. Nee. En hoe gaat het met vaders?
2: Ja, ook goed. Ja? Ook nog nul blaren, gelukkig.
1: Nul blaren. Ja. Hoe doen jullie dat? Hebben jullie een speciale geheim daarvoor?
2: Ja, ik denk heel veel geluk hebben.
1: Oh ja, oké. Okay. Ja, dat kan, hè. Ja, jullie hebben meegedaan, de kaarten gewonnen. Hadden jullie nog wel genoeg tijd om te trainen en te oefenen?
2: Ja, we zijn gelijk eigenlijk begonnen. Vrijdags de kaarten gewonnen en zondag gelijk een mars ingeschreven en meegelopen.
1: Kijk eens aan. En dat stemt vrolijk? Of denken jullie, het wordt vandaag een zware dag?
2: Nee, het gaat eigenlijk boven verwachting goed. Ja, met te veel voorbereidingen wel iets meer last van de bevoeten gehad. En nou gaat het eigenlijk wel goed.
1: Ik denk dat het, als ik dat zo met jullie meeloop, dat het inderdaad vrij goed gaat. Want tempo zit er lekker in.
2: Ja, dat is ons normale tempo, zeg maar.
1: Hoe kijken jullie naar deze dag? Even wordt er altijd gezegd, die derde dag, dat is de zwaarste dag.
2: Ja, weet ik niet. Ik vind die heuvels wel lekker. Een beetje afwisseling voor de spieren. En Groesbeek is ook al sowieso altijd gezellig. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen.
1: Ja, het is altijd inderdaad altijd gezellig. Ik denk... Ik moet even kijken daar in jouw hand. Is dat een biertje?
3: Jazeker. Goed beginnen.
1: Is dat het recept voor een goede wandeltocht?
3: Ja, ik denk het wel. Beetje pijnstilling. En dan, beetje pijnstillers en dan...
1: Pijnstillers en een biertje. Of is een biertje een pijnstiller?
3: Biertje is mijn pijnstiller.
1: Ja. Ik heb wel meer mensen gesproken die op die manier denken. Die man die zei, ik heb één keer nuchter gelopen. Dat was meteen de zwaarste editie die ik ooit heb gedaan. Nou jongens, ik krijg heel veel plezier nog. En dan gaan we jullie aan de finish weer een keertje zien, hoop ik.
2: Zeker, ja. Okay. Vanmiddag weer.
1: Oké, doei.
0: Peter en Kevin Fransen.
1: Hey,
0: ja, doei. Hoi. Ja, dag. En Rob van der Wart daar in Malden. Gezellig hoor. Wil je meedoen met het spel De Langste Adem? Blijf dan aan de radio gekluisterd.

0: Wil jij laten horen dat je lekker lang kan doorzingen? Kan jij dus een noot oprekken tot astronomische lengte? Meld je dan nu aan via de Omroep Gelderland app of via radio@gld.nl. Dan kan je een poging doen. En dan speel ik over een kwartier ongeveer met een enthousiaste kandidaat dit spel. En dan start ik nog een keer dat fragment in van Nijmegen. En dan maak jij hem af, hè? Dus kun jij heel lang Nijmegen... Nou, weet je wat? Ik heb wat voorbeelden.
1: Nijmegen!
0: Ah, deze is al heel lang. Die zit echt over de 30 seconden. Dat is ook de langste tijd op dit moment. Nijmegen. Dieneke deed ook al mee in het begin van de week. Ik kon er ook wat van, hè? Leuk om die toonhoogtes te horen van al die stemmen. Jeffrey deed volgens mij wel vrij laag dan.

0: Nou, kan jij dit beter?
1: Nijmegen!
0: Laat van je horen.
1: Dit is een ode aan alle feestvieren.
0: En Wim Prijzen.
1: De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.
2: Waar kan ik heen? Ik heb zin in een feestje.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
4: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
6: Op blijft lekker aan de radio gekuisterd. Radio Gelderland, 19:30 geworden in Lieren 14,8 en in Laag-Keppel 16 graden. Je krijgt het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. Dat je ook kan nalezen op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. De politie heeft 5 woningen in Ede doorzocht in een onderzoek naar online fraude door minderjarigen en het ronselen van jonge geldezels. Mooi woord is dat. De invallen die waren woensdag 15 juli. Ze zijn onderdeel van een onderzoek naar meerdere minderjarigen die zich schuldig zouden maken aan online fraude. Maar de politie maakt dus nu bekend dat die invallen waren geweest. En vele handen maken licht werk. Dat dachten ze ook in Wageningen. Samen met de gemeente daar pakken vrijwilligers de Japanse duizendknoop aan. Het is een invasieve exoot die alles in zijn buurt overwoekert. De plant laat zich niet zomaar uit het veld slaan. Maar de vrijwilligers geven niet op. Ze hebben dus inwoners ingeschakeld, de gemeente Wageningen, om die plant te bestrijden. Succes daarmee. Eén melding, de GLD verkeerscheck op de A50 richting Apeldoorn. 11 minuten oponthoud. Wegdek is daar in slechte toestand. De rechte rijstrook is ook dicht.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Late night.

0: outlet Ochtrop Duitsland.
1: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op Velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terlezom.nl.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One van Vodafone
6: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Neem Terlezom op in je testament. Kijk op terlezom.nl.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.

0: George Stephenson, Lee James en George Blagg. Oeh, Get on the Road. Dat is precies wat Rob van der Wart al 3 dagen lang aan het doen is. En nu is hij in Malden aanbeland. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Ja, inderdaad, ik loop al 3 dagen mee. En 3 dagen lang is het ook elke keer weer zoeken naar... Ja, waar kan je naar de wc? Herkennen jullie dat ook?
2: Heel erg.
1: Ja, en nu staan jullie in de rij in de Maldenburg, een verzorgingshuis. En jullie denken, schiet op met die rij.
2: Ja, heel erg. Ja, eigenlijk wel. Meestal hebben we een tactiek. Dan gaan we langs de huizen. En zij gaat dan, mijn zus die naast me staat. Die zegt altijd, oh, ik moet er zo nodig. En ik ga met mijn hand tussen mijn benen. Oh, ik kan niet meer. En dat werkt altijd wel.
1: En dan doet iemand wel, zegt, kom maar even bij mij.
2: Ze zegt, oh meiden, kom maar even snel dan.
1: En nu zijn jullie hier. En hier is het erg goed verzorgd, kan ik je vertellen. De wc's zijn hartstikke schoon. En dat komt door deze 2 dames die hier staan. Hallo.
3: Hallo.
1: Wie zijn jullie?
3: Ik ben Christa.
4: Ik ben Antoinette.
1: Christa en Antoinette. Ik zou even beschrijven hoe jullie eruit zien. Jullie hebben volgens mij jullie gewone outfit aan. Maar dan hebben jullie een schort... Met daarop Betty Boop-achtige dingen. Een mooie zo'n bloemenkrans om. En dan op jullie hoofd. En ja, wat is het? Nou, zeg het zelf maar wat het eigenlijk is.
5: Een haarband met spons en handschoenen.
1: Een handschoen, een spons, allemaal schoonmaakmiddelen. Want jullie zorgen ervoor dat die wc's hier schoon blijven.
4: Ja, juist.
1: En waarom doen jullie dat?
4: Omdat wij dat leuk vinden, gezellig.
1: Ja.
4: Ja.
5: Gezelligste dag van het hele jaar. De donderdag vierdaagse op Maldenburg.
1: En hebben jullie ook wel eens gedacht van... nou, we moeten al die mensen hier niet binnen hebben... of zijn jullie altijd hier open?
5: Wij zijn in principe altijd open. Alleen met de coronatijd was het natuurlijk niet.
1: Maar er staat geen schoteltje, helemaal niks om een...
6: Er staat daar, maar...
1: Oh, er staat daar wel.
6: Ze zien hem niet.
5: Horen hoeveel bij ons al drin is.
6: Okay. Kijk, wij doen het, maar hij is nog helemaal leeg.
1: Hij maakt helemaal geen geluid. Dat is helemaal niks. Nee, ja, maar dat maakt jullie niks uit.
5: Nee, we vinden alleen jammer, want het is niet voor ons. Het is voor de oude mensen hier om een keer extra taart of koffie of iets anders te doen. Dus ja, dat vinden we wel heel jammer.
1: Ja, ja. Ik ga weer even naar de mensen die hier... U heeft net gebruik gemaakt van het toilet?
7: Snel naar het toilet.
1: Oh, u gaat er nu net in. Ja. Die gaat dus nu snel hier. Volgens mij gaat het hier... Jullie staan nog steeds te wachten.
2: Ja, we staan nog steeds te wachten.
1: Het wordt steeds staat ook toiletdefect, niet gebruiken. Ja, is toch iets misgegaan daar. Wat is er misgegaan?
4: Die loopt niet door.
1: Dus die loopt niet door. Hier, kijk. Je hebt hem net eventjes nog even een snelle poetsdoek gegeven.
5: Ik heb hem nog een snelle poetsdoek gegeven, want niks is zo fijn wie zo'n wc-bril.
1: Kijk, hier. Nou, dus mensen die dit horen en langs de route zeggen... Oeh, ik moet heel nodig en je bent in Malden. De Maldenburg is het toilet open en helemaal spik en span schoon. En er staat een emmertje waar je iets in kunt doen... zodat de bewoners hier ook nog eens een keer een lekker gebakje bij de koffie kunnen krijgen. Is dat niet mooi?

0: Mr. Know-It-All. Teddy Swims was dat op Radio Gelderland. Walter, goedemorgen.
1: Hele goedemorgen, Joost.
0: Ja, Walter. Ja, radio, hè? Ja, ja, ja. Walter Pistorius spreekt mee. En jij wilde wel een duit in het zak doen?
1: Ja, we gaan het een poging wagen.
0: Voor de langste adem. Ik ga je zeggen dat je over de 30 seconden heen moet sowieso. Denk je dat dat gaat lukken?
1: Oh, dat wordt wel pittig, hè? Ik heb niet geoefend, dus ik ga mijn longcapaciteit testen.
0: Oké, we gaan het gewoon proberen. We spelen het de hele week in alle programma's hier die aandacht besteden aan de Vierdaagse op Radio Gelderland. Dus ook nog straks na 9 uur bij Rob, na 12 uur bij Erik en na 3 uur bij Desiree. En we maken een grote ranking ervan. En uiteindelijk horen we ook vandaag wie die meet and greet heeft gewonnen dan met een keur aan Gelderse artiesten. En ook dat straatnaambord met Nijmegen erop. Dat wil je wel vergaren, denk ik, Walter.
1: Ja, zeker. We gaan proberen.
0: Oké, op de derde plek.
1: Of ik boven de 30 seconden kom, hoor. Dat weet
0: ja,
1: ik niet.
0: We gaan gewoon een poging doen. Op de derde plek staat Joris de Ruiter nu. Met bijna 28 seconden, 27,87. Roy Donders op 2 met 25,45. 25 seconden, 45 honderdste. En op 1 nog steeds Jacqueline van Asselt over de 30 seconden. 30,48 staat hier. Nou, daar gaan we.

0: Nee, ik kom niet zo ver.
1: Ja, de telefoon die haperde een beetje, maar dat tellen we niet mee. Hè? Dus we weten wat. Je schreeuwde zo hard dat hij ervan overstuur raakte. Ik ga eens heel even aan Frits vraagstelling toeverlaten. Op hoeveel seconden jij bent uitgekomen?
2: Ik heb ruim gerekend 14:48.
1: 14:48. Oh,
2: maar dat is een mooi gemiddelde hoor, Walter. Want de meeste zaten rond de 17, 12, 13. Dus je mag je onder de goede gemiddelde Gelderlander rekenen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar niet in die top 3. Dus,
0: maar ik kom niet bovenaan. Nee, dat kan in de gaten.
2: Nee.
0: Maar ja, ik vond het leuk om mee te doen.
1: Ja, dat wou ik net leuk zeggen. Hè? Want meedoen is...
0: Ja, ik heb niet het hele programma meegeluisterd.
1: Nee, dus, nee, maar ik wou zeggen, meedoen is leuker dan...
0: Ik weet het niet, geen idee.
1: Meedoen is leuker dan winnen, Walter.
0: Nou, dan winnen, ja.
1: Dankjewel dat je ook even meedoet met duizend. Nee, maar... Hey, fijne dag en dankjewel, Walter.
0: Ja,

0: Pet Shop Boys en Go West. En snel naar Berend van Straten van Weerplaza voor het vierdaagse weer voor vandaag. En ja, wat meer richting het weekend toe. En misschien ook nog een beetje begin volgende week. Berend, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Het is op dit moment ideaal wandelweer voor de vierdaagse. Flink wat bewolking wel, maar af en toe weet de zon ook zeker door dat wolkendek heen te breken. Temperaturen zo rond een graad of 16 in Nijmegen nu. En vanmiddag loopt de temperatuur op naar zo'n 22 graden op de meeste plaatsen. Ietsje warmer dan gisteren natuurlijk, maar nog steeds echt prima temperatuur om de vierdaagse te lopen natuurlijk. Ook vanmiddag zien we af en toe de zon en er staat een meest matige wind uit het noordwesten. Vrijdag, de laatste dag, ja, dan wordt het ook een stuk warmer. Op de Via Gladiola kan het dan een graad of 24 worden. Volop zon ook erbij en maar weinig wind. Dus zeker voor het gevoel is het in het zonnetje ook echt wel aan de warme kant. Maar desondanks gewoon nog prima weer om de vierdaagse te finishen morgen. De dagen daarna, dan hebben we te maken met grote verschillen. Want zaterdag wordt echt een warme dag. Zomers warm, 28 graden in Gelderland. Staat dan ook maar weinig wind, volop zon. Daarbij ook zondag en maandag, dan wordt het wat wisselvalliger. Met ook wat buien die over de provincie trekken. En ook een stuk minder warm met dagelijks temperaturen zo rond de graad of 22. Maar ook dat is maar van tijdelijke aard. Want de dagen daarna, dan krijgen we weer te maken met opnieuw een droge periode met dagelijks verder oplopende temperaturen. En in de loop van de nieuwe week komt zelfs weer die tropische 30 graden in zicht.
0: En dat was de weerspreekbeurt voor dit moment van Berend van Straten.

0: How sweet it is to be loved bij al die wandelaars van de Vierdaagse. En mijn steenkolen Engels, dankjewel daarvoor. Radio Gelderland met de Vierdaagse. En de grote finale morgen natuurlijk. De Via Gladiola, de intocht ook live te volgen hier op Radio Gelderland. En in de Vierdaagse ook trotse Molukkers. Marvin treft erin.
1: Molukse vlag.
2: Ja, Molukse achtergrond. Ja, trots.
1: Ja, vindt u het belangrijk om hem mee te nemen tijdens de Vierdaagse?
2: Ja, zeker wel. Ik krijg ook leuke vragen. Kun je toch iets uitleggen over onze geschiedenis en de geschiedenis van Nederland?
1: Ja.
2: Niet te vergeten, hè? 350 jaar hebben jullie natuurlijk Molukken in handen gehad. Dus het is Nederlands geschiedenis wat de Molukkers aangaat.
1: Ja.
2: En ben ik nu trots op dat wij Molukk zijn.
1: Ja. Ja. Geeft een goed gevoel.
2: Geeft mij een heel goed gevoel, ja. De Molukse gemeenschap... is natuurlijk een ding wat in Nederland wel lang weggestopt is. Waar we van weggekeken hebben. Nou wordt het heel politiek, hè? Maar we hebben een hele leuke dag, hè?
1: Ja.
2: Super fijn Vierdaagse.
1: Ja.
2: Wat ik zo trots op ben, is dat wij alles zijn kwijtgeraakt. Maar nooit onze verbindingen.
1: Nee. En het gevoel is er nog steeds.
2: Ja, die is er heel hecht en die is er nog steeds.
1: Ja.
2: En daar ben ik super trots op.
1: Ja,
2: dat is echt een thuis.
1: Ja.
2: En dat voelt goed.
1: Ja. Heeft dat dan ook tijdens zo'n Vierdaagse ook nog een extra gevoel? Want ik heb ook meerdere Molukse vlaggen gezien.
2: Ja, voorbeeldje. Ik weet niet of je dit uitzendt hoor. Maar als ik dan de bocht doorkom, een paar kilometer terug. En er staan Molukkers die ik dan niet zo goed ken, maar die helemaal naar beneden komen. Je omhelzen en dan komt er wel een traan los, ja. Ja, dan denk ik, dan ben ik toch trots op mijn volk. Ja, echt waar.
1: Dat komt in zo'n week denk ik extra tot uiting, omdat het zichtbaarder is.
2: Ja, precies. En juist op dit soort evenementen, het regent. Ik bedoel, we zijn met een kleine minderheid, maar wel heel hecht.
1: Ja.
2: En dat, daar mogen we heel trots op zijn.
1: Kijk.
2: En dan gaan we alles voor doen om dat te behouden ook.
0: Een mooie verbroedering.
3: De prijsfavorieten van Albert

0: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
1: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
6: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
5: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen 2 Saoedische olietankers in de

0: stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. Misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag abseilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
1: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
0: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Er stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En dit is Radio Gelderland. En ik ga eens even checken hoe het met de verkeerscheck staat. Want volgens mij staat die file, ja, op de A50 dan nog richting Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn-Noord namelijk. Daar is iets zo opgelopen, 20 minuten op onthoud. Wegdek daar in slechte toestand. Dat wordt gemaakt daar, maar de rechte rijstrook is wel dicht.
3: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
5: Eindelijk toe aan een echte goede leesbril?
6: Mijnleesbril.nl.
4: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
7: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
8: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
9: 3 sterren slot.
8: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
10: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
15: Appetito.
14: Appetito.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
18: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
20: De Vierdaagse.
21: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Joost Brouwer.

0: Het is me gelukt om weer bij de studio te komen hier op het Start en Finish terrein in Nijmegen. Al Jarreau, Scooby Dooby Da. Dus ik was even aan het toiletteren, zoals al die wandelaars ook doen. Vierjaars, maar ik had mijn behoefte gedaan. En opeens was de wc-rol gewoon op. Oh jee, er kwam geen papier meer uit die roller. Oh jee, dus ik heb mijn broek half over mijn knie getrokken. En toen ben ik gewoon naar een ander wc'tje gelopen. Je bent erbij. Heb je niet gezien, hè? Nee, niet gezien. Het is ook helemaal leeg hier, want alle wandelaars zijn vertrokken. Gelukkig maar. En nu weer fris met nieuw wc-papier mijn billen afgeveegd. En hier in de studio. Dus kan ik contact maken met Hallo, met Rob van der Wart in Malden, die daar bij een juichfamilie staat.
1: Oké.
2: Come on, John.
1: Let's go, guys. Je hebt de sfeermakers langs de route en je hebt de familie Le Mans Zegboer, die hier langs de kant in Malden staat. En die krijgen echt iedereen aan het juichen en aan het enthousiasmeren. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, gewoon sfeer maken met de microfoon en dan mensen een beetje toejuichen. Ja,
1: en dan ga jij, jij loopt dan even iets naar voren. Zullen we dat even doen?
4: Ja, kom maar.
1: En dan ga jij gewoon hier aan iemand vragen, hoe heet u?
4: Germie.
1: Nou, zo doen we dat dus. Ja, nou, dat is ontzettend leuk en iedereen wordt er ontzettend enthousiast van. Hoe lang zijn jullie dit al aan het doen? Want het is nu al. Nou, hoe laat leven we?
3: Even kijken hoor. Het is nu 7:50. We zijn al bezig vanaf. We zijn al bezig vanaf 4:45. Dus ja, mijn ogen vallen bijna dicht.
1: En wat is het leukste wat jullie hier hebben meegemaakt?
3: Mensen, als ze hier langskomen van een leger, dat ze dan echt super enthousiast meedoen. Ja, daar worden wij blij van.
1: Daar worden jullie blij van en daar worden die mensen hier blij van.
3: Zeker.
1: Zullen we er nog eentje doen? Zullen we er nog eentje doen?
0: Gelijk aan Louis van Gaal denken. Juichen. Maar dit was beter. Dankjewel Rob. En de juichfamilie daar. Staan ook in de buurt van de webcam van Omroep Gelderland.

0: De Zeeheuvelen dag met Tom Jones en It's Not Unusual en Elsin in Groesbeek. Goedemorgen. Ja, ik mag Els zeggen volgens mij.
1: Goedemorgen Joost. Ja, we staan in Groesbeek vandaag. Het gaat snel allemaal, hè? Dag 3 alweer. Ja, we staan bij de rotonde. Ik hoorde dat ze deze rotonde de Seven Hills noemen. Omdat het natuurlijk vanuit de Zevenheuvelen wegkomt. En op dit moment rijden er nog af en toe wat auto's. De safety car die is al voorbij gereden. De eerste wandelaar, onze Noorse militaire, die liep weer in volle snelheid voorbij. Over een paar minuten maar gaat het verkeer plaatsmaken voor een lange stoet wandelaars hier. Maar intussen staan langs de kant allemaal mensen klaar met drinken, eten. De ballonnen worden hier opgehangen, want u bent de rotonde helemaal aan het versieren. Dit doet u elk jaar, of niet?
2: Ja, hoi, goedemorgen, welkom. Jazeker.
1: En waar heeft u er vandaag zin in?
2: Ik heb er keiveel zin in. En u doen we niet, hè? We zeggen maar gewoon hoi.
1: Nou, de sfeer zit er in ieder geval lekker in. En iedereen kijkt dezelfde kant op van wanneer komen de volgende wandelaars. Ik ga hier ook even kijken. Hallo, hebben we er zin in?
3: Zeker, zeker.
1: En hebben jullie nog mensen die ook gaan wandelen? Of is het gewoon jullie vaste plek?
3: 10 collega's denk ik die meedoen vandaag. Dus daar wachten we op.
1: En wat is het belangrijkste wat je moet doen als je aan de kant staat voor de wandelaars?
3: Aanmoedigen natuurlijk. Hè. Dat is wel heel belangrijk.
1: En op welke manier doen jullie dat?
4: Door een leuke gadget mee te geven en ze enthousiast aan te moedigen.
1: Ja, want ik zie hier allemaal shotglaasjes die ze om hun nek kunnen hangen. Want ja, alcohol...
3: Dat is ook nodig, toch, op het einde? Of tussendoor ook wel.
1: En op hoeveel kilometer staan wij hier?
3: Ja, dat is een goede vraag. Zal ik dat eens even kijken voor jou?
1: Zal ik het anders even zeggen?
3: Zeg maar,
1: ongeveer op 32 kilometer vanaf de start staan wij hier. En het gaat een mooie dag worden.
0: Oké, nou, en ze worden enthousiast en onthaald daar de toeschouwers en de wandelaars door jou, Elsie. Ga ik Jackson Browne onthalen hier op Radio Gelderland. Somebody's Baby. Gaat zo zingen, hoor.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkest in Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
3: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unikslapen.nl.
4: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
5: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
4: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
5: Interieurinspiratie voor uw woning nodig? Bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren adviseren wij u graag. Kijk op vandamwonen.nl voor het maken van een afspraak.
6: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
5: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Jouw droominterieur begint hier. Vandamwonen.nl.
7: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
8: 8:30, dit is Radio Gelderland, live vanuit Nijmegen. De Vierdaagse is aan. In Bruchem 15,8 graden, in Terborg 16,7. Even een blik op het belangrijkste nieuws uit de provincie. De politie heeft 5 huizen in Ede doorzocht in een onderzoek naar online fraude door minderjarigen en het ronselen van jonge geldezels. En chiptoeleverancier Besi uit Duiven verwacht in het derde kwartaal van dit jaar opnieuw een hogere omzet. Het bedrijf zag de omzet in het aantal orders in het tweede kwartaal sterk groeien. En profiteert van de grote vraag naar geavanceerde chips natuurlijk voor toepassingen rond AI, kunstmatige intelligentie. De GLD verkeerscheck nog even. Ja, het is bijna raak. Je kunt het al gokken, je kunt het al raden. Want de A50 blijft toch een rol spelen deze ochtend richting Apeldoorn. Tussen Eep en Apeldoorn Noord. 18 minuten is nu de tijd die je daar extra hebt. Wegdek in slechte toestand.
9: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
10: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
9: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
13: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
14: Hè? Nu alweer?
13: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
14: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
13: Ook dan moet je aangifte doen.
14: Nou, goed dat je het zegt.
13: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
14: Handig?
13: Ja, van de Belastingdienst.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio. Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
17: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl. De

0: mooie dag.
1: Nou, en volgens velen eigenlijk helemaal niet zo'n zware dag, die zeven heuvelen. Een Tour de France gevoel erbij, allemaal campers langs de kant van de weg. Echt zomer in de regio. Dit is The Cure, Close to Me.

0: Mr. Styles. Styles, beter gezegd. En Adore You, zoveel nationaliteiten en zoveel streektalen ook. En Elsen die is in Groesbeek die wandelaars aan het opwachten eigenlijk. En dat is altijd één groot feest, of niet Elsen?
1: Ja, het is hier één groot feest. Heel veel stoelen staan nog wel leeg, maar die worden langzamerhand bezet met mensen die zometeen die wandelaars gaan aanmoedigen. En ik zit hier met Ineke aan de kant. En Ineke die is 82 en die heeft de Vierdaagse in het jaar 96 en 98 gelopen. En ze begon me gelijk te vertellen over hoe het toen der tijd ging, de Vierdaagse. Ineke, was het zo anders dan dat het nu allemaal is?
2: Als ik kijk wat ik nu even op de tv heb gezien, dan zeg ik, dat is precies hetzelfde. Maar als ik kijk naar hoe het in de maatschappij gaat, in Nijmegen, dan vind ik dat volkomen idioot dat mensen zich zo gedragen. Want dit is toch een feest in Nijmegen, in Nederland, wat we gewoon normaal niet kennen.
1: Nee, dit is een van de grootste en belangrijkste evenementen van Nederland. En jij hebt hem in 96 voor de eerste keer gelopen. Wat triggerde jou zo?
2: Mijn moeder was overleden. En ik heb hem dus voor mijn moeder gelopen. En mijn vader, die zat voor de Radboud. Hoe die daar gekomen is met zijn auto, dat weet ik absoluut niet. Maar dat was echt een hele belangrijk moment voor mij om dat mee te maken. En die medaille draag ik vandaag.
1: Ja, die zie ik.
2: De eerste.
1: Ja, de eerste. En was het mooi om op die manier stap voor stap je moeder in gedachten te herinneren?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb een fantastische moeder gehad. Wat wil ik nog meer?
1: Ja, nou, ja,
2: en een fantastisch leven. Dat kan ik niet anders zeggen. Ik heb prima ouders gehad.
1: Nou, wat mooi om hun zo op deze manier te eren. Ik weet zeker dat ze toen nog steeds super trots op je zijn. En heb je daarna niet gedacht, ik ga hem nog een keer lopen? Want ik heb het gevoel dat dit een verslaving is. Dat mensen hem keer op keer op keer elk jaar weer lopen.
2: 98 heb ik nog een keer gelopen. Ik werkte natuurlijk, kon alleen zondags trainen. Ik had toen geen 300 kilometer getraind. En ik had moeite toen ik in Malden was. Toen heeft iemand me nog een stoel aangeboden. Een kopje soep gekregen. En toen kon ik weer verder. En die toren, die Stevens toren in Nijmegen, die kwam me niet dichterbij. Maar ik heb het gehaald. En ik had een kroontje.
1: Nou, wat leuk. Nou, en vandaag lekker aanmoedigen. Heb je nog mensen die hem lopen?
2: Nee, ik denk het niet. Misschien dat ik nog oud-collega's tegenkom. Ik had een oud-collega, dat wil ik toch wel graag even vertellen. Die liep altijd. En wij hadden op de postbank, mag ik ook wel zeggen, hadden we een... Als we hem uitliepen, kregen we 2 dagen extra prestatieverlof. En dan hoefden we ook de kosten niet te betalen.
1: Doe maar.
2: En het betekende, 's maandags moet je wel aanwezig zijn. En mijn collega, die was er 's maandags ook. En die had de hele voeten open liggen. Ja, maar op slippers. Gewoon werken, niet zeuren. En dat was gewoon geweldig. En ik vind het geweldig van mijn werkgever dat ze dat deden.
1: Nou, prachtig, prachtig. Nou, jij gaat vandaag lekker 45.000 nog wat wandelaars aanmoedigen. En intussen ben ik benieuwd, Rob, hoe gaat het daar in Malden?
3: Ja, het begint hier een beetje rustiger te worden. Er liepen echt net honderden mensen, duizenden mensen, heel breed. En nu is het wat rustiger. En ik loop hier nu naast...
4: Lisa.
3: Jij loopt samen met...
4: Ik loop samen met Erik en Roy.
3: En dat is jouw vader?
4: Ja, een soort van. En mijn tweelingbroer.
3: Je vader en zijn tweelingbroer.
5: Ja, stiefvader.
3: U bent de vader?
5: Stiefvader.
3: Je stiefvader. Ja. En de tweelingbroer.
5: En de tweelingbroer. Uit Glanenbrug.
3: Uit Glanenbrug. En jullie zijn inderdaad ook echt onafscheidelijk. Je kunt 2 druppels water.
5: Ja, al 60 jaar samen. Ja.
3: Hoe gaat het?
5: Het gaat uitstekend. Ja, we hebben ontzettend naar onze zin. Mijn dochter vindt het ook prachtig. Ze heeft een beetje last van haar blaadjes, maar goed, het komt allemaal goed.
3: Ja, ik kwam naar jou toe en ik zag al dingen op jouw knieën zitten. Wat zit er allemaal om jou heen?
4: Ja, er zit wat tape. Ik krijg er veel complimenten over. En,
3: dat het mooi staat.
4: Dat het mooi staat, dat mensen ook wel zo'n mooie broek willen en dat soort dingen.
3: En maar doet het ook pijn?
4: De tape zelf doet geen pijn, maar ik heb wel wat pijntjes. Maar dat hoort erbij.
3: Je zegt het met een glimlach op je gezicht, maar het kan ook zo elk moment in huilen overgaan.
4: Nee, zeker niet. Oh. Zeker niet. Het mag de pret niet drukken.
3: En je hebt er gewoon volledig vertrouwen in dat het allemaal gaat lukken?
4: Ja.
3: En hoe is het om met je vader te lopen?
4: Dat is...
5: Zeg maar, moet je eerlijk zijn.
4: Heel speciaal.
3: De arm gaat nu over haar heen.
5: Heel speciaal moment voor haar. En ja, ze vindt het gewoon fantastisch dat ik de eerste keer meeloop met mijn eigen dochter. Ja, dat is toch een stukje herinnering die je opbouwt. Het is zo geweldig fijn om te zien. Toch?
3: Ja, het is toch wel zo. Het is toch ook een vader-dochter momentje.
4: Zeker, zeker.
5: Geweldig. Ja. Echt geweldig, ja. Ik begin benen te huilen.
3: Ja, dit wordt een beetje theatraal dit allemaal. Ik heb wel een beetje het idee dat jij zo'n type bent die dat leuk vindt.
5: Hoe kom je daar nou bij?
3: Oké, nou jongens, ik wens jullie ontzettend veel plezier. Dat gaat volgens mij wel lukken, ondanks alle bandages om je knieën en de blaren onder je voeten.
4: Ja, die ook, ja, voor de eerst.
3: Ik zou zeggen, tot de Via Gladiola.
0: Rob van der Waard was dat.

0: Dankjewel, Paolo Conto, voor ook het noemen van de titel van deze plaat. Berend van Straten met het Vierdaagse weer. Het is jouw beurt weer. Ik ben benieuwd wat voor dag het wordt voor de wandelaars. En de komende dagen. Brandlos.
1: Ja, het is vandaag echt wel ideale omstandigheden voor de derde dag van de Vierdaagse. Want flink wat bewolking, maar ook af en toe de zon die door dat wolkendek heen weet te breken. En temperaturen die ook wel aangenaam zijn voor de derde dag. Op dit moment de temperaturen zo rond de graad of 17. En vanmiddag wordt het zo'n 22 graden langs de route. Dus dat is eigenlijk gewoon ideaal voor de derde dag. Ook niet al te veel wind. En als we dan gaan kijken naar de laatste dag, ja, dan wordt het nog wel wat warmer op de Via Gladiola. Met temperaturen die uit kunnen komen rond de graad of 24. En daarbij is het zeker, als de meeste mensen zullen finishen, ook gewoon ronduit zonnig. Desondanks is het ook gewoon wel gewoon weer ideaal hoor. Maar dus wel een stuk warmer dan de afgelopen dagen. En zeker in die drukte kan het in dat zonnetje best wel warm aanvoelen. Er staat ook maar weinig wind, dus van verkoeling is geen sprake. De dagen daarna. Dan kan er worden uitgerust bij volop zomerse omstandigheden op zaterdag. Van maar liefst temperaturen rond de graad van 28. Zondag en maandag wordt het dan wat wisselvalliger. Met enkele buien die over Gelderland gaan trekken. En ook wat minder warm. Maar vanaf dinsdag dan volgt weer een droge periode met volle opzon. En ook een wat hogere temperaturen. Met mogelijk zelfs in de loop van de nieuwe week zelfs weer tropische temperaturen van 30 graden.

0: op naar de Via Gladiola en ook de Zevenheuvelenweg. Vandaag dus de derde wandeldag van de Vierdaagse. Veel plezier zometeen met Rob Kleijs op de radio, hier vanuit Nijmegen. Je hebt nog een geluidsontbijtje te goed. Ja, het was al gevallen, dat woord. De Tour de France, dat andere grote sportevenement. En dat lijkt het ook een beetje, hè, als je de Zevenheuvelenweg trotseert. Dus dan maar even zo'n echte toertoeter om mee te eindigen als geluidsontbijt. Tot morgen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
5: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
6: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
14: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.

0: zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
1: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
2: We waren behoorlijk einde raad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
0: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt. Maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Kirsten, dankjewel. Verkeersinformatie dan, we hebben 1 melding. Die komt vanaf de A50. Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 6 kilometer, 20 minuten is daar de vertraging. En dat komt door een slecht wegdek. De rechte rijstrook is daarom dicht.
4: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
5: Slaapspecialist Dremt. Uw adviseur voor beter slapen. Ruime keuze op 3000 vierkante meter. Alleen de beste merken onder één dak. Wij geven u persoonlijke aandacht en het beste advies op maat. Een grote collectie hooglaagbedden. Gratis afvoer van uw oude bed. En meer dan 100 testmatrassen. Gratis parkeren voor de deur. Bezoek slaapspecialistdremt.nl voor meer info.
6: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
5: Voor HML-bedding bezoek slaapspecialist Dremt of slaapspecialistdremt.nl.
7: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
8: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
7: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets. Let's
12: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
13: Met Rob Kleijs.

0: van. Nou, dit kom je ook tegen op de feesten. Lekker country, een beetje line dansen kan ook wel. Misschien is dit wel een leuk podium voor At The Park. Country At The Park. Ja, dat zou wat zijn zeg. Heerlijk.
1: Ik woon op de wereld, ben een Europeaan.
0: Dit is Ronnie.
1: Ik heb in mijn paspoort
0: over zijn stad en onze stad.
1: Kijk je nog beter,
0: Nijmegen.
1: Zie je Gelderland.

0: Specialized in You. Het is 8:15 geworden. We zijn bezig met dag 3 van de Vierdaagse, editie 108. Dat is de dag van Malden, de dag van Groesbeek, de dag van de Zeven Heuvelen. En als je mee wilt kijken, dan kun je naar gld.nl. Daar staat onze meezwaaikamera, meekijkcamera. Het is wel leuk om te zien dat op die derde dag de gezichten toch wat strakker staan. En het allemaal een beetje moeilijker wordt. In Malden voor ons ook Rob. Rob, toch?
1: Nou, ik loop in Malden naast Kevin. Hoe gaat het, Kevin?
2: Goed.
1: Ja.
2: Ja.
1: Kevin is wat anders dan de gemiddelde loper. Want Kevin houdt... Nou, leg maar uit eigenlijk. Hoe loop jij?
2: Ik loop met een begeleider. Dus ik loop aan een bandje. Loop ik de Vierdaagse. En ik heb op mijn shirt heb ik ook blind staan met een tekst. En zo kunnen mensen zien dat ik meeloop.
1: Ja, want op jouw shirt staat... Blind zijn is niet wie ik ben, maar wel mijn kracht.
2: Ja, dat klopt.
1: Dus jij ziet heel weinig?
2: Ja, ik zie heel weinig.
1: En naast jou heb jij dus dan een bandje. En jij loopt dus eigenlijk helemaal op geluid en op het vertrouwen van de persoon die naast jou
2: zit. Ja, ja, ja.
1: En wie is die persoon naast jou?
2: Dat is mijn broer, mijn oudste broer, Jeffrey. En die begeleidt mij nu de hele rit naar Nijmegen toe. En er loopt nog iemand achter mij. En dat is mijn moeder, Ellie. En die doet ons, als je even niet meer kan, overnemen.
1: Precies. Hoe gaat het eigenlijk vandaag?
2: In het begin was het even zwaar opstarten, maar nu gaat het wel weer een beetje.
1: Kun je uitleggen hoe het is om... ik vind het misschien een beetje een rare vraag, maar... Ja, hoe is het om niet te kunnen zien waar je loopt?
2: Zo. soms lastig.
1: Ja.
2: Maar soms ook niet. Maar ja, soms heb ik ook mensen die lopen voor en dan raak je soms hun hakken en zo. En denk je, oh, sorry. Maar eigenlijk is het zo, ja. Het is eigenlijk zo, ze moeten andersom op opletten eigenlijk. Want ja, ik zie bijna niks en hun zien nog veel.
3: Dus dat,
1: ja, we gaan een bochtje om.
2: Ja. Ja.
1: En zo doe jij dat dus.
2: Ja.
1: Ik ben even je naam kwijt, broer. Ik loop even om je heen. Zo.
3: Ja, goeiedag. Jeffrey hier ook.
1: Jeffrey. Hoe doe jij dat? Want kijk, nu hebben we hier een stukje in het midden.
3: Ja,
1: dan moet je even opletten. Er zit een bloemenperkje.
3: Een touwtje, ja. Of ik geef maar even een aanwijzing aan hem. Maar joh, Kev, let op, een paaltje. Of let op, een gat in de weg. En zodoende lukt het eigenlijk wel. Ja.
1: En waarom doen jullie dit eigenlijk? Ik bedoel, je kunt toch ook leukere dingen bedenken dan 50 kilometer lopen?
2: 40 lopen wij.
1: Oh, 40, ja. Ja.
2: Nou ja, omdat we het met de familie doen.
3: Ja, vorig jaar heeft hij hem al gelopen.
1: Ja.
3: En toen heeft hij met mijn oom gelopen. Die was zijn begeleider toen. En eigenlijk hadden we gezegd van nou, het zou toch een keer prachtig zijn als we nog met heel de familie kunnen samenlopen. Dus mijn vader, mijn moeder en mijn andere broertje.
1: Oh, sorry.
3: Kijk, daar gaat hij.
1: Ja, ik loop dus voor je voeten. Ja, heel slecht. Ja, ja.
2: Dus dan kan ik je af en toe aanraken.
1: Ja, oké. Okay, ik ga aan de kant. Ja.
3: Dus mijn andere broertje liep hem vorig jaar niet. En die zei van nou, ik wil hem zo graag eigenlijk ook lopen. Want ja, het zijn twee broers en... De een wil altijd beter zijn dan de ander.
1: Dus ze zijn allebei blind.
3: Ze zijn allebei blind. Ze zien ongeveer 3%, zeggen wij altijd. En toen zei Remco, dat is mijn andere broertje, van ik wil hem ook lopen.
1: Die loopt hier iets verderop.
3: Die loopt hier iets verderop met mijn vader. En toen hadden we gezegd, nou, we gaan kijken of we dat met z'n allen kunnen regelen. We hebben nog andere familie die aan het lopen is. Dus we zijn met een mannetje of 10 samen. En we maken er het moois van.
1: En is het ook echt leuk zo op deze manier?
3: Ja, zeker weten. Ja. Tuurlijk. Ja.
1: Het lijkt me geweldig dat jullie dit met z'n allen doen.
3: Ja, dat is fantastisch. Dus dat, we hebben ook wel gezegd, één keer met z'n allen. En maar het gaat goed.
1: En het gaat ook helemaal lukken?
3: Dat denk ik wel.
2: Ja. We zitten nu op de derde dag. Dan moeten we wel, hè?
1: Ja, ik hoorde iemand zeggen tegen mij, op de derde dag zit je al over de helft. Dan kan je eigenlijk niet meer stoppen.
2: Nee,
3: precies. Zeker weten.
1: Nou, ik denk dat dit een mooi moment is. Ja, ik kijk nog even naar moeders. Want die is toch ook eigenlijk wel heel erg trots, of niet?
4: Ja, zeker heel trots. Dat je dan met al je kinderen dit mag doen. En ik zeg ook, mooie herinneringen maken is het mooiste wat je kan doen in je leven. En dat proberen we ook gewoon met z'n allen altijd wel te doen. En ja, als je zulke zonen hebt die elkaar helpen. En ook gaan neerzitten bij de pakken neer gaan zitten, maar gewoon doorpakken. Ondanks hun beperkingen, ja. Dan krijg je alleen maar kippenvel van.
1: Ja. Want die tekst op zijn shirt.
4: Ja, dat was ook echt bewust. Omdat hij wilde. Want wij zeiden, het is wel handig als mensen weten dat je blind bent. En het eerste dat hij zei, ik ga niet met zo'n geel hesje lopen. En ik ga ook niet met iets geels op mijn rug lopen. Ik wil dat wel. Je mag me schrijven dat ik blind ben. Maar wel met een knipoog. Want mijn andere zoon die loopt met op de tekst, ik ben blind. Ik heb waarschijnlijk heel veel mooie lieve meisjes vandaag niet gezien. En ja, en dat roept gewoon leuke reacties op. Want het is niet zielig, maar het laat zien dat je ook positief in het leven kan staan.
1: Nou, dat is ook helemaal het gevoel wat ik erbij krijg.
4: Ja, nou,
1: en wat we meenemen allemaal hier op de Vierdaagse. Iedereen krijgt een mooi positief gevoel.
4: Ja.
1: En het is super mooi dat jullie dat ook meekrijgen en mee van kunnen genieten.
4: Ja, zeker.
1: Ik wil jullie hartelijk bedanken. Jongens, nog een hele goede reis. En zie jullie op de Via Gladiola, hè?
4: Zeker.
5: Ja, dat is Rob in Malden. Verderop, dan zou je zomaar... Ja... Eltjen tegen kunnen komen, want die is in Groesbeek. Eltjen, hoe is het daar met de drukte?
6: Ja, de drukte, het loopt hier lekker vol. De sfeer zit er eigenlijk wel goed in. Die sporters staan dicht op de weg en kinderen steken hun handjes uit voor de high fives. En we staan hier voor de rotonde in Groesbeek. Dat is best wel een heuvel. En ik ben met een wandelaar sta ik nu. En zij zit in een rolstoel. En het was even zwaar de berg op, hè?
7: Ja, die bergen zijn altijd wel zwaar hier.
6: Maar ik zag jou iets doen. Jij ging achteruit rollen.
7: Ja, voor mij is het achteruit makkelijker. Dan kan ik spieren afwisselen en dan kan ik tenminste doorrollen. Dus voor mij is achteruit makkelijk. Dus een beetje de helft van de rollers doet het achteruit en de andere helft doet het vooruit. Het is een beetje wisselend.
6: Ik heb zo ontzettend veel respect voor jou, want lopen is al super zwaar. En jij bent aan het rollen en je gebruikt zoveel armspieren. Hoe ben je überhaupt op het idee gekomen om dit te doen?
7: Ik heb hem eerst een aantal keer gelopen. En toen ging het lopen niet meer, toen kwam een rolstoel. En denk ik, ja, dan ga ik het rollen doen.
6: Ja, want hoe lang zit jij al in een rolstoel?
7: 14 jaar, denk ik. Denk ik, weet ik niet eens zeker.
6: En hoe voelt het dan om tussen, vooral op drukke plekken? Vertel me, neem me even mee. Hoe voelt dat dan om te moeten rollen? Want je komt er haast niet doorheen soms, zelfs lopend niet.
7: Nou, het scheelt dat ik redelijk snel ben en er wel voorin zit. Dus ik heb minder last van de drukte. Het is vooral de eerste stukken dat het wat drukker is. Maar daarna heb ik het rustiger. Maar mijn eerste jaar dat ik rolde was het wel drukker. Ja, pas je gewoon aan. Dan moeten de wandelaars, de rest van de wandelaars ook. Dus dan moet ik ook.
6: En als het op zo'n heuvel echt even heel zwaar wordt, wat is dan, wat voor mindset ga je jezelf dan aanpraten zodat je het wel kan halen?
7: Ik zet muziek aan en dan heel hard, dan hoor ik ook echt niks meer om me heen. En ik moet van mezelf dan minimaal 10 slagen maken voordat ik mijn pauze hou en dan mag ik wel stoppen.
6: Jij bent dus flink aan het tellen, joh.
7: Heel de tijd.
6: En ja, dan ga ik met jou een stukje meerollen, want dit was even een moment dat je ging stoppen. We zwaaien even de mensen, want dat zijn mensen die jij kent.
7: Ja, die kende ik. Die staan hier ieder jaar aan de kant. Laat even stoppen, hè.
6: Ik geef jou een klein duwtje, dat mag denk ik wel, toch?
7: Nee, eigenlijk niet.
6: Nee, oké, wacht. Wacht nog heel even. Ja. Je bent lekker bezig. Ik ben ontzettend trots op jou en iedereen is trots op jou.
7: Nee, dankjewel.
6: Ja, we rollen verder en de sfeer zit er goed in, Rob.
5: Nou ja, ik hoor het. En het is nog vroeg op de dag, hè. Groesbeek moet nog helemaal loskomen. Dat gaat gebeuren, hoor. Let maar op, ja.
6: Ja.
5: Maar
6: ja,
5: kijk uit met duwen, hè? Anders zou ze
6: nog
5: gediskwalificeerd worden.
6: Ja, ik deed wel stiekem even, want het is wel een enorme heuvel.
5: We hebben niks gezien.
6: Ja, niet doorvertellen, hè, jongens.

0: Taylor Swift, I knew it. I knew you.
1: De plaat bij de dag.
0: Ja, de plaat bij de dag is eigenlijk gewoon een verzoekje van mensen die lopen en een plaat willen horen waarop ze nog makkelijker gaan lopen. En vandaag is de aanvraag van David en Gijs. Ze lopen de 50 kilometer, tenminste Gijs, want David is militair, dus die loopt de 40 met bepakking. En wat willen ze hebben? Onze eigen Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Hier is die, de plaat bij de dag.

zomernachten van Rutger van Barneveld. En dat is de nummer 2 eigenlijk als we hebben over het liedje van de Vierdaagse. Ja, gisteren had Desiree een kleine competitie. Wat is nou het anthem, het liedje van deze Vierdaagse? En bovenaan nu toch wel duidelijk afgetekend Cheerio van Justin. Ja. Maar heb jij een plaat bij de dag of een verzoekje voor lopers? Vraag het aan via app, mail of kom hier langs en vul gewoon een kaartje in.

kan er in de week van de Vierdaagse het langste meezingen met deze hit. Laat je horen via de Omroep Gelderland-app, door een VIP-behandeling tijdens de Vierdaagse feesten en een meet-and-greet met diverse muzikale helden. Waaronder Rutger van Barneveld. Zing mee en wij tellen jouw secondes. Wie heeft...

0: love somebody, set them free. En als ze steeds van jou worden, komen ze terug. Maar if you love somebody, zou je ze dan de Vierdaagse laten lopen? Dat is ook wel zo'n vraag. Want ja, als je iemand helemaal in het hart hebt gesloten en je ziet ze zo lijden op die derde dag. Nou, dan denk je ook, had ik het wel toe moeten staan. Elchin is in Groesbeek. Dat is de dag vandaag ook. Groesbeek, Malden en Zevenheuvelen. En daar gaat het wel even te zien zijn, hè, dat het zwaar is, Elchin, in de gezichten.
1: Ja, het is zeker te zien. Oh, we hebben nog een presentator hier met een microfoon. Die scheelt er even tussendoor. Maar het is zeker zwaar, want heuvels, zwaarste dag, hè. En ik heb hier een meneer. Ik wilde eigenlijk, Rob, voor jou het dilemma-moment doen. Want ja, dat is een beetje mijn ding geworden, hè. Ja. Van dit of dat. En even nog extra zwaar maken. En toen liep ik naar deze meneer die nu naast mij loopt. Of ik naast hem, eigenlijk beter gezegd.
2: Ja, we lopen
1: naast elkaar, ja, zegt hij al. Ja. Maar meneer, waarom loopt u?
2: Ja, ik ben ooit een keer begonnen met een grote mond. Heel lang geleden, toen ik nog gewoon klein was. Jong bedoel ik. En ja, het is een verslaving. En ja, ik zei na de eerste keer, nou, één keer nooit meer. Nou ja, het is niet helemaal gelukt.
1: En u loopt alleen vandaag of zijn er meer mensen?
2: Nou, we hadden met wat meer mensen zullen lopen. We waren met z'n vieren. Mijn allerbeste wandelmaat is een maandje geleden na de Vierdaagse van Alkmaar overleden in de nacht, nadat we gefinished waren. Die andere twee die hebben gezegd, wij kunnen het emotioneel niet aan.
1: Nee.
2: Dus ik loop nu in mijn eentje.
1: Ik heb echt een diepe buiging voor u dat u dit wel aandurft. Want heeft u dan ook hem telkens in gedachten tijdens het lopen?
2: Ja, bij elke moeilijke stap doe ik even een gebedje van help me even.
1: Ja.
2: En hij weet dat ik de heuvels verschrikkelijk vind. Dalen is leuk, maar klimmen is een kriem. Echt, dat had ze. Ik vraag me ook af, waarom kunnen hier niet gewoon bruggen aangelegd worden? Dat is veel makkelijker voor iedereen.
1: Ja, dat zou wel de oplossing zijn. Maar vandaag is hij dus best wel vaak bij u.
2: Ja, de hele week al, de hele week.
1: En hadden jullie iets samen, weet ik veel, een ritueel tijdens het wandelen? Of iets wat jullie vaak deden?
2: Nou, ons ritueel was dat wij elke dinsdag wandelden. Weer of geen weer. Het mocht vriezen, het mocht 30 graden zijn, het mocht stormen. Wij wonen aan de kust en daar stormt het best wel wat vaker. En dat deden we elke dinsdag. En we hadden op een gegeven moment gezegd, van, nou, dat vind ik ook wel leuk om de afstand wat op te krikken. Dus de laatste 2 jaar liepen we elke dinsdag tussen de 50 en de 70 kilometer.
1: Mag ik de naam van uw vriend?
2: Ja, dat is Jurgen.
1: Jurgen, oké. Okay. Ja. Hij is elk stap bij u. Ja. En hij is ontzettend trots op u. Dat kan ik gewoon voelen.
2: Ja, en ik ben trots op hem. Want we hebben het allemaal samen gedaan. En hij was ook een lange afstandswandelaar.
1: Oh.
2: Dus tochten van 160 kilometer. Kijk, dit kan ik nog net aan. 40 kilometer op mijn oude dag. Lukt nog net. Maar je idioterieën van 125, 160 kilometer. Nee, die zijn niet aan mij weggelegd.
1: Nee. U gaat het mooi afronden.
2: Ja.
1: En u gaat een mooi feestje ervan maken. En daar gaat hij elk moment bij zijn.
2: Ja, ik hoop het. Ik denk het wel, ja.
1: Heel erg bedankt. Ik wens u heel veel sterkte. En ik denk ook de hele dag aan u bij die steile heuvels. U kunt dit.
2: Dit is de eerste.
1: Ja, nu komt er weer een heuvel.
2: Ja, en dan komt die bocht. En dat is de allerergste. Die vlak voor de begraafplaats.
1: Ja.
2: Dat is echt een... die moeten ze afschaffen.
1: Ja, nou.
2: Echt. Ja,
1: nou, hier bij een boodschap. Die moeten ze afschaffen.
0: Juist.
2: Dat is een kuitenbijter.
1: Nou,
2: daar kom ik ook wel overheen.
1: Dank u wel. Heel veel succes.
0: Okay, kuitenbijter, knieën draaien. Heerlijk, ja. Jij ziet
1: heerlijk,
0: die heuvels. Nou, jij denkt, Elchin, ik ben blij dat ik gewoon met die microfoon een beetje op en neer mag hobbelen, toch?
1: Ja, ik dacht nu afronden, want het begon een beetje snel te worden, hoor.
0: Ja, daarom. Oh,
1: maar ja, maar Rob, ja.
0: Ja,
1: heerlijk dit.
0: Juist, heerlijk. De uitdaging ook. En iedereen zijn verhaal op die route. En we hebben mensen langs de route staan die graag dat verhaal horen en graag met je meedoen.

0: Elton John.
1: Met een oud nummer van hem, maar helemaal verbouwd samen met Britney Spears. En toch weer een mooie hit, een paar jaar geleden. Het is 11:50. En we gaan eens kijken wat het weer doet. Komende dag, komende dagen. Gisteren was een heel ietsie-pietsie klein regentje, Berend.
2: Ja, klopt inderdaad. Maar van regen is vandaag geen sprake meer. Wel nog flink wat bewolking in de aanvoerrichting boven Nijmegen. Maar ook de zon die schijnt af en toe zeker door dat wolkendek heen. Nou, vanmiddag wordt het zo'n 22 graden in de omgeving. En daarmee is het eigenlijk gewoon weer ideaal weer om lekker te wandelen. Een meest matige wind uit het noordwesten. Daarbij die ook wel voor een verkoelend briesje zorgt. Dus het is eigenlijk gewoon weer ideale omstandigheden. Vanavond ook nog best wel aangenaam. Temperatuur ruim boven de 15 graden voor een groot gedeelte van de avond. Vannacht koelt het dan wel flink af. De temperaturen zo rond een graad of 12 in Nijmegen. Dus ook morgenochtend tijdens de laatste dag kan het best frisjes zijn. Is misschien een jasje nodig. Maar overdag wordt het best warm op de Via Gladiola. De warmste dag waarschijnlijk van de vierdaagse. Met temperaturen die op gaan lopen naar zo'n 24 graden. En het is ronduit zonnig in de middag. Dus als alle lopers zullen finishen, kan het in die zon echt wel warm aanvoelen. Er staat ook maar weinig wind die voor verkoeling zorgt. Maar desondanks is het met een graad van 24 natuurlijk niet zinderend heet. Dus het ziet er ook nog best wel prima uit voor de laatste dag. In het weekend dan kunnen we ook een zomerse dag verwachten op zaterdag met temperaturen van ruim 28 graden. Op zondag gaat het flink afkoelen. En dan krijgen we ook te maken met enkele buien die over de provincie trekken. Maar goed, die regen is natuurlijk inmiddels ook wel meer dan welkom.
1: Juist. Berend, dankjewel.

Even een momentje van bezinning en rust en even tot jezelf komen. Cat Stevens, Morning Has Broken. En dan gaan we gelijk weer in de benen. Marianne, die wilde hem voor haar Theo. Theo loopt de 30, want dan mag hij voor het eerst. Oh. En hij wilde graag Elvis. Met Junkie XL. A little less conversation. Gewoon lekker lopen. Dat doet Theo graag.

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
4: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
6: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
9: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of eens lekker tussendoortje. Altijd lekker. Altijd laag.
10: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al

0: Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ismael, dankjewel. Verkeersinformatie. Allereerst de A50. Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Het wegdek is daar slecht en de rechter rijstrook is daarom dicht. En dan de N348. Doesburg richting Zutphen. Tussen Dieren en Brummen is een ongeluk gebeurd en daarom is daar de weg in beide richtingen afgesloten. Je wordt ter plekke omgeleid.
2: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
3: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
4: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: voor jij kunt besparen.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: De Vierdaagse.
4: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleijs.

0: Phil Collins and Something Happened on the Way to Heaven. Het is Radio Gelderland vanaf de wedren. Vanaf het prachtige terrein voor Hotel The Rebel. Dat heet eigenlijk het Radio Gelderland Vierdaagseplein. Daar wordt gefeest, daar wordt gehuild, daar wordt geknuffeld. En is het even hier rustig, gaan we naar de route. En dat kan, want we hebben diverse mensen lopen langs de route. Rob van der Wart is heerlijk bezig in Malden. En ja, jij wil dan praten met mensen, maar die hebben ook haast, hè? Want die moeten gewoon door, toch?
1: Ja, jij zei, Rob loopt, maar ik liep niet. Ik zat te rusten samen met Marja. Marja, die zat hier even lekker op een bankje in het zonnetje.
2: Zeker, even rusten, ja.
1: Want hoe is het met de voeten?
2: Op zich goed, maar wel een paar blaren, maar het gaat wel goed.
1: Een paar blaren. En waar zitten ze?
2: Eén grote op mijn kleine teen.
1: Eén hele grote. Ja. En nog een paar op andere plekken.
2: Maar die doen niet zeer. Die grote, de kleine teen is het eerste, maar het gaat goed.
1: Wanneer kwam je erachter? Dit is toch wel eentje die verzorging nodig heeft?
2: Nou, na de eerste dag eigenlijk al.
1: Ja, was dat meteen raak, ja?
2: Ja.
1: Hoe komt het dat die blaar daar is gekomen?
2: Ja, waarschijnlijk door de druk. Maar ik had goed getraind en toen helemaal geen blaren gehad. Dus ik dacht, eigenlijk krijg ik ze niet, maar toch gebeurt.
1: Dus ik heb iemand gehoord die zegt, mensen doen hun fetus te strak vast.
2: Ja, dat is het niet. Nee, ik heb alle tips gevolgd die ik overal kon volgen op internet. Dus gewoon pech hebben, denk ik. Maar gewoon doorbijten en doorlopen.
1: Is dat dan balen dat je zo'n blaar dan hebt?
2: Ja, het hoort er ook een beetje bij, hè. Zonder pijn gaat dat ook niet echt, denk ik.
1: Je wilt nu heel graag weer doorlopen. Ja? Zullen we voorzichtig weer een beetje die kant op gaan lopen? Dan loop ik gewoon even met je mee. Dat kan namelijk. Je loopt samen met je vriendin.
3: Ja.
1: Hoe heet jij?
3: Nancy.
1: Nancy, Marja en Nancy, kom. We gaan even een stukje lopen. Ja, alles gepakt. Ja, oh ja, Marja, ik zie toch wel wat pijntjes.
2: Ja, opstart is even lastig. Ja, maar dan moet je even doorlopen en dan een beetje blijven lachen. En dan gaat het allemaal goed.
1: Maak je je zorgen hierover?
2: Nee hoor, nee. Het is gewoon doorlopen. Ik wil gewoon de finish halen, dus ik ga gewoon door.
1: Ja. En jij gaat erbij helpen?
3: Waarbij helpen? Bij die blaren?
1: Helpen die finish te halen.
3: Ja, nou zij gaat mij helpen. We gaan elkaar helpen. We helpen elkaar altijd.
1: Ja. Kijk, echte vriendinnen.
3: Ja.
1: Meiden, heel veel plezier. En zie jullie dan bij de Via Gladiola, hè, op vrijdag. Oké, zet hem op, hè.
3: Dankjewel.
0: Ja, zo zie je, een interview kan dan gewoon therapeutisch werken. Ja, eigenlijk is het gewoon een sociaal werker aan de kant van de route. Het is vandaag een best pittige route. Het zijn de 7 heuvelen het jaar op. Het is Malden, het is Groesbeek en het is gewoon ook gezellig zijn, samen zijn. Deze wordt iedere dag een keer op 6 aangevraagd. En ik draai hem altijd met liefde. Lee Towers. You never walk alone. En anders kun je gewoon meezingen als je niet loopt. En zwaaien naar de mensen en terugzwaaien. En elkaar knuffelen en vasthouden.

When you walk through a storm, hold your head

0: Oh, Frans Gaal, Poupée de Cire, Poupée de Son. En daarvoor zat Lee Towers. Die had een lange adem, hè. Dat was een hele grauwe tijd. Zoeken wij ook mensen die een lange adem hebben. Voor ons langste ademspel gaan we dit uur ook doen. Maar we gaan ook natuurlijk volgen hoe het gaat met die grote groep wandelaars. Die Malden en Groesbeek aandoen. En later de Zevenheuvelen en de Nijmegen van Zandstraat. Dat wordt een enorm gezellig festijn. Maar ja, soms dan loopt het even niet zoals het moet lopen. Dan krijg je blaren. Die kun je op verschillende plekken laten prikken. Maar Eltje, jij kwam een plek tegen waar je iedere dag van het jaar gewoon je blaren kunt laten prikken.
1: Ja, Rob, voor mensen die de Vierdaagse lopen, ja, blaren, die krijgen ze 4 dagen lang. Maar voor sommige kinderen zijn blaren niet iets voor 4 dagen, maar een levenslange realiteit. Ik heb hier Wendy van Stichting Vlinderkind en haar dochter heeft een huidaandoening waarbij ze elke dag verzorgd moet worden tegen blaren. Kan je me een beetje vertellen over deze huidaandoening?
2: Yes, deze huidaandoening heet vlinderziekte. Deze kinderen hebben een huid zo kwetsbaar als de vleugels van een vlinder. Dat houdt in dat er wonden en blaren ontstaan omdat ze de lijmlaag missen tussen de huid. Het is een hele heftige ziekte. Het klinkt sprookjesachtig, maar het is echt een nachtmerrie.
1: En jullie staan hier met een grote tent met mensen van de EHBO die jullie helpen. Wat doen jullie hier vandaag?
2: Ja, wij hebben 164 wandelaars en die ontvangen wij als rustpunt. Dus die verwennen wij. En drankje en een hapje. En we hebben ook de prikpost, de EHBO-post van Groesbeek zet hier. Prikken voor een prikkie, alles voor het goede doel. Daarnaast staan al onze vrienden hier om een groot feest te maken voor alle wandelaars.
1: Want hoeveel mensen wandelen er vandaag voor de Stichting Vlinderkind?
2: 164.
1: En hoeveel donaties hebben jullie al binnen?
2: Ik geloof dat we nu rond de 170.000 euro zitten al.
1: Yes. En waarom is het zo belangrijk, al die donaties?
2: Ja, Stichting Vlinderkind is nog niet bij iedereen bekend, de vlinderziekte. Dus wij hebben naast het doel van geld ophalen ook het zichtbaar zijn. Dat mensen weten wie wij zijn en wat voor een ernstige ziekte dit is. Dus dat is super belangrijk voor onderzoek, want er is helaas nog niks. Alleen goed verbandmateriaal is er voor deze kinderen, maar verder nog niks.
1: Nee, dus dat is belachelijk eigenlijk.
2: Ja, en deze kinderen moeten iedere dag hebben die blaren die geprikt of geknipt moeten worden. En enorme wonden over hun hele lichaam. Ja, en dat is super heftig. En ik vind het bizar dat niet heel Nederland weet dat dit bestaat.
1: Ja, ja, nou, ik hoop dat mensen die nu luisteren en wandelaars ook, dat zij weten dat ze eigenlijk niet moeten klagen voor die blaren. Want ja, kinderen moeten hier helaas elke dag mee dealen. En dat is echt heel heftig. Nou, heel goed dat jullie hier in ieder geval staan.
2: En sluit, als je wil aansluiten bij Stichting Vlinderkind en mee wil lopen met de Vierdaagse, heel erg welkom. Kom naar onze tent.
1: Ja, mooi.
3: Yes. Hoppa!
0: Ja. Gelukt. Ja, ja, dat is het ook. Het Vierdaagse is gewoon een groot podium. Daar kun je laten zien waar aandacht voor nodig is volgens jou. En 1,5 miljoen mensen bezoeken Nijmegen. Wandelend, lopend, feestend. Dus welkom. Dina.

0: Tina Turner, we don't need another hero. Nou, wanneer ben je nou een held in die Vierdaagse? Als je me uitloopt, als je me misschien heroïs toch moet verlaten, of als je iedere ochtend de eerste bent. Ja, dat is een bepaald clubje wat daar een beetje toch een competitie mee heeft. En Marieke komt ze iedere ochtend tegen tijdens haar eerste ochtendwandelingetje op de wedren. Zo ook deze ochtend, Marieke.
1: Inderdaad, maar het is een ander dan de afgelopen twee dagen. Simon Brownlee, een bekende naam ook uit het verleden. Vroeger won hij eigenlijk elke dag. En vorig jaar was hij ook de eerste op deze derde donderdag. Was je nog een beetje... Oh, ik ga de vragen trouwens in het Nederlands stellen. Hij geeft in het Engels antwoord en ik ga kort vertalen. Was je nog een beetje verrast dat het deze keer toch weer lukte?
2: Yeah, I was. Because Jan is very quick. So I had a struggle keeping up with him on the other two days. But I was just... 2 minutes ahead of him today. So.
1: Ja, hij was toch wel een beetje verrast. De competitie is sterk en hij is op 2 minuten voorsprong geëindigd. Na 10 over 10 was hij zo ongeveer binnen. De derde dag een heel ander parcours dan de andere dagen.
2: Ja, yeah, with the other days are all flat. The hills today, so it's nice. It's a different scenery. It's very nice with the people on the hills to see. Yeah, it's a different experience.
1: Ja, een heel ander. Beleving dan de andere dagen. Nou ja, veel heuvels, veel mensen die toejuichen. Jij vertelde me al, dit is jouw favoriete dag, hè? Die derde dag.
2: Yeah, I like the hills and I think sometimes it takes me 2 days to warm up the first 2 days and so by the third day I'm feeling a little bit looser. So yeah, the third day is usually good for me.
1: Met de meeste support.
2: Yeah, it's you're obviously you're walking by yourself, but there's so many people at the sides of the road, and you know they're all waving for you as you go past.
1: Ja, de eerste 2 dagen moest hij nog een beetje opwarmen, maar de derde dag zit hij er echt lekker goed in. Veel mensen langs de kant. Heeft de snelste man van de dag nog een beetje last van de benen, of gaat het helemaal vanzelf?
2: My legs are a bit painful, but. Ja, yeah, is oké. Okay.
1: Ja, misschien wel een geruststelling voor al die lopers die de komende uren nog binnen moeten komen. Ook de snelste man van de dag heeft last van zijn benen. Het is geen wedstrijd, maar toch heb je al die anderen vandaag achter je gelaten. Hoe voelt dat? Is dat een speciaal gevoel nog? Of heb je zoiets, ik heb dat in het verleden zo vaak gedaan?
2: It's always nice to do the feel you've done the best you can. So yeah, it's not a race against other people, but it's a presentation for yourself to see what you can do this year.
1: En dat maakt je wel trots.
2: Ja.
1: Ja, het is inderdaad geen wedstrijd bij AMT. Het is ook geen wedstrijd tegen andere mensen. Je strijdt vooral tegen jezelf en dat dit hem is gelukt, dat maakt hem trots. Morgen, de laatste dag, ga je dan ook zo snel of even rustig aan?
2: We'll see. I think tomorrow that we don't have a safety car because we meet the military very quickly down the road, and so we're walking through the military, and there's no space for the safety car. So maybe the morning will be a bit quicker.
1: Ja, morgen de safety car. Daar heeft hij dan geen last van. Dus misschien is hij dan nog wel sneller. Ga je veel plezier hebben morgen ook? Wat ga je morgen doen als je binnen bent?
2: Nice beer, I think. Nice cold beer.
1: Nou, als hij morgen binnen is, dan gaat hij een lekker koud biertje drinken. En dat heeft hij dan zeker verdiend.
3: Maar hij woont wel in Gelderland. Nee, maar ja. Hij moet gewoon luisteren, toch?
0: Daarom. Iedereen in Gelderland luistert. Ja, ja toch? Ja. We gaan zometeen eens kijken of er mensen zijn die een hele lange adem hebben hier op het terrein. Of ergens op de route, dat weet je niet. En heb je die en kun je meezingen? Nou... Dan kun je echt in de hele goede prijzen vallen, hoor. Wij weten zelf ook niet wat, maar het is zo verrassend dat je altijd gewoon een prettig gevoel hebt. Hier is Eruption.

vierdaagse het langste meezingen. Met deze hit. Laat je horen via de Omroep Gelderland app. Door een VIP-behandeling tijdens de vierdaagse feesten. En een meet and greet met diverse muzikale helden. Waaronder Rutger van Barneveld. Zing mee en wij tellen jouw secondes.

0: deze hoort erbij natuurlijk, hè. Bij de Vierdaagse en bij Nijmegen. Frank Boyer en zijn groep, Kronenburg Pak. Het is een verzoekje voor Harry van Jessica. En heb jij een verzoekje, dan kun je dat ook indienen natuurlijk. Je kunt hier langskomen, schrijf het op een veeltje, heel ouderwets. Je kunt gewoon appen, 06-22-22-13-42. En mailen mag ook hoor, rob@gld.nl, vierdaagse@gld.nl. Jouw muziek gewoon hier op de radio. En jouw muziek kun je misschien ook wel zelf gaan zingen. Want ja, we hebben natuurlijk ons spel open, De Langste Adem. En we vieren dat eigenlijk door ook die lopers en die aanmoedigers langs de kant de kans te geven zichzelf te laten horen. Eltjen is in Groesbeek de hele ochtend al. Jij hebt daar iemand gevonden die dat wel kan, denkt hij. Meer dan 30 seconden Nijmegen roepen.
1: Ja, ik heb hier iemand, Sita Landman. Zij heeft 15 keer meegedaan aan de Vierdaagse. En ik zag haar in de verte, Rob. En ik dacht, zij heeft die kalmte. Zij gaat het record verbreken. En ik moet je eerlijk zeggen, we hebben al een testrun gedaan. En dit wordt nog wat. Ben jij er klaar voor?
0: Ik wel.
1: Ja?
0: Ja. Zullen we beginnen dan?
1: Want het record gaat zo meteen. Ja, die gaan we verbreken hier.
0: Dat is
1: hier
0: een halve minuut, hè? Je weet het, hè? Heb je uitgelegd?
1: Dat weet Sita ook en dat weet ik ook.
0: Yeah, nou, daar gaat hij dan. We gaan de muziek starten en je weet wanneer je moet invallen. En dan gaan wij met de timer ook mee klokken. 30,48 seconden voor Sita.

0: daar zitten
1: we. Ja?
0: Ja, ja, Frits is jury hier.
1: Frits, ja,
2: nee, dat was, maar er zaten twee hapjes in het begin.
0: Ja, het wordt een varkentje.
2: Ja, dus ja, dat telt niet mee, dan gaat dat eraf. Maar wat, dan zit het volgens mij...
1: Wat bent u kritisch?
2: Nou ja, ik moet daar winnen.
0: Frits is jury, Elzit.
2: Ja, maar dat is...
1: Ja, okay,
2: als ik dan tel vanaf 12 seconden eraf... Dan zitten we nog op... 32.
0: Ja, jij hebt de winnaar.
1: 32 seconden?
0: Tot nu toe, ja, 32 seconden precies. Tot nu toe is dit de langste adem die we hebben kunnen checken. En kunnen optekenen en kunnen meten dus. Hey. Ja.
1: Ja, hoe voelt u zich, Sita?
3: Prima hoor.
1: Ja,
3: nog een keer.
1: Nog een keer? Ja, ze kan nog een keer hoor.
0: Ja, nou ja, doen jullie lekker samen lekker nog een keer. Want jullie hebben elkaar gevonden wat dat betreft. Ga even, doe maar. Ja? Ja?
1: Ja?
0: Ja? Ja?
1: Nog een keer?
0: Ja. Ja.
1: Jullie zijn echt gek geworden. Ze willen nog een keer, Sita. Deze mannen hier, ja. Kan je dit? Kom op. Verbreek je eigen record, Sita. Kom op. Adem in. Wacht even. 1, 2, 3. Nee.
0: Die er aan mee willen doen. En iedere keer lukt het weer. Ja.
1: Geduld hebben, hè?
0: Juist.
1: Dit kan eeuwen duren.
0: Juist. De echte hit draait ook, hè? Die...
1: Ja, het gaat lekker. Laatste. Nee. Zij kan dit. 15 keer gewandeld. Zij kan

Nimma 55 met Nijmegen, onze vierdaagse feestenhit. En ja, de langste hebben we net opgetekend. 32 seconden Nijmegen. En we spelen het nog maar een paar keer. Dus er kan best wel eens dat we de prijswinnaar hebben gehoord. Ja. De komende eerste komen hier binnen. En we hebben hier een prachtig terras voor ons. Met goed spul qua eten en drinken. En sommige mensen zie je echt even genieten van het eerste drankje. En wat dat dan ook is, dat maakt niet uit. Maar het is even een moment van ik en mijn drank. Het is niet alleen water hoor, we zien. Even tot jezelf komen.

lekkere muziek van Ella Langley. Chills in Texas. Het is 8:08 geworden hier. Het plein op de Wedderen is nog leeg, maar langzaam druppelen de eerste binnen. En er zijn ook mensen die gooien zo af en toe een viltje naar binnen met een verzoekje. En dat blijft dan een hele dag en een nacht liggen. Ik kwam er eentje tegen, zo hier onder een van de stoelen. Ik vind hem wel heel mooi om niet te draaien. Dus Peter, je hebt hem gistermiddag, denk om 5:00, staat erop, aangevraagd. Hij is een beetje verloren geraakt, maar wij pakken hem op. En geven de dijk ruim baan. Onderuit. Hopelijk niet voor de lopers. Hè. Lekker blijven staan, lekker blijven doorlopen. En ook als je het feesten bent. Blijf staan. Blijf genieten. Kom maar,

0: Heb jij een verzoekje? Dien het in via de app. Of
1: ik doe
0: langs.
1: Het voor gezonde nieren.
2: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
3: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
4: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op Tergasom.nl.
7: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
8: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
9: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
10: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
11: Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het

0: Ubberg en Beek, 2 kilometer, 10 minuten daar vertraging. En de N348 Zutphen richting Doesburg, tussen Brummen en Dieren, daar is een ongeluk gebeurd. En daarom is de weg daar in twee richtingen dicht. Je wordt ter plekke omgeleid.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
2: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè.
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: De lekkerste vis bestel je op fishlovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fish Lovers. Verse vis, morgen in huis.
9: Oma!
10: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
11: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Rob Kleijs.

0: Leave the Door Open, Diana Vroegemaan, gewoon via de app 06 22 22 13 42. Ik vind het van die bakkersroommuziek. Het glijdt altijd naar binnen, het is lekker zoet en je hebt toch weer een beetje een stukje energie. Om misschien wel zo'n Vierdaagse te lopen. We zijn vandaag bezig met dag 3 van editie 108 van de Vierdaagse. Dat is Malden, dat is Groesbeek, dat is de Zevenheuvelenloop, de Van Zandstraat in Nijmegen en Rob van der Wart. En die loopt af en toe gewoon een stukje mee met mensen, graag of niet.
1: Dit denk ik mijn laatste meters hier in Malden. Naast mij een heel enthousiast koppel met een vlag uit uw tas. Wat is dat voor vlag?
2: Molukse vlag.
1: De Molukse vlag. En naast u, is dat uw partner?
3: Ja, we zijn getrouwd. Meer dan 40 jaar.
1: Meer dan 40 jaar. Dat is een goed teken. En hoe is het om als stel, getrouwd stel, 40 jaar, dan samen de Vierdaagse te lopen?
3: Eerste keer samen.
2: Ik heb altijd andere afstanden gelopen, 50 en 40.
3: Ik kan haar niet bijhouden. Het is 1,5 meter groot, maar ze loopt 6 kilometer per uur weg. Kan ik niet.
1: Je hebt er inderdaad flink de pas in.
2: Ja, dus vandaar.
1: En maar, dus na al die jaren een keertje samen lopen, hoe is dat dan?
2: Ja, nou, wel fijn.
1: Ja, is het niet dat de ene zegt, het gaat een beetje te hard, of moet je nou alweer pauzeren?
2: Je moet aanpassen.
3: Rekening houden met elkaar.
2: Ja.
1: Maar ja, dat na 40 jaar huwelijk moet dat ook wel te doen zijn.
3: Blindelings.
1: Wat maken jullie zo al mee onderweg?
2: Onderweg, jeetje. Het is allemaal muziek en allemaal bekende mensen, hè, ontmoet je dan.
3: Van de Molukse gemeenschap door heel Nederland. Iedereen kent elkaar.
1: De Molukse gemeenschap staat hier langs de weg ook, ja?
3: Maar langs waar, er lopen ook heel veel mee. Je zal die vlaggetjes wel heel veel gezien hebben, of niet?
1: Ik heb ze inderdaad al veel gezien, ja.
3: Dus het is ook een beetje samenscholing van de Molukse gemeenschap. Van heel Nederland, hier centraal in Nijmegen en omgeving.
1: En u heeft ook dan bewust die vlag, heeft u die al die tijd ook altijd...
2: Altijd bij me gedragen, ja.
1: En krijg je daardoor veel aanspraak? Of juist
2: dat mensen... wat voor vlag is dat? Ik zei van de Molukken. Ja.
3: En zoals jij dit.
1: Ja, ik dacht ook. Ik weet het. Jullie staan in... Er lopen nu nog niet zoveel mensen meer. Want jullie liepen er nog zo stralend bij.
2: Ja, nee. We dachten al van, we zijn zo laat. We moeten nou doorstappen.
3: We zaten gezellig bij Intratuin koffie te drinken.
1: U heeft iets te lang gepauzeerd.
2: Ja. Nou, moeten we even de pas erin zetten.
1: Dat moet met u wel lukken.
2: Ja, nou, met mij wel. Nou, met mijn man ook.
3: Op sleeptouw.
1: Nou, ik wens jullie nog heel veel plezier dan met de rest van de dag. Dankjewel. En de rest van de Vierdaagse. Ja,
2: dankjewel, hè. Fijne dag.
0: Joe, dat is Malde. Dat is Rob. En Malde, ja, dat pakt langzaam in. Iedereen zijn vlag daar. Iedereen wil eigenlijk ook opvallen, gezien worden. Daar is een liedje over gemaakt, hè. Of een liedje over gemaakt. Die mannen die dat hebben ingestoken. Ik wil opvallen. Hebben lang geleden alweer. Bijna 20 jaar, samen met Benny Solo, een mooi nummer gemaakt. Ik wil opvallen en Hans wil dat horen. En succes wensen aan alle wandelaars en veel plezier voor de supporters. En complimenteren ons voor onze driedaagse radio. Juist, dankjewel Hans. En hier is Benny Solo met Ik wil opvallen. Wij lopen de Vierdaagse mee.

0: Hey, wij lopen de Vierdaagse mee van Ik Wil Opvallen en Benny Solo. En een hele hoop mensen lopen de Vierdaagse mee. En sommigen doen dat voor het eerst. Ja, en sommigen zijn dan eigenlijk verscheurd tussen twee landen eigenlijk. Nou, even ruim baan voor de military. Dat hoort er tegenwoordig allemaal bij, hè, Jet?
1: Ja.
0: Militair vertoon ook. Lekkere staaljager. Jet Belgraven hebben wij aan de lijn. We volgen Jet. Jet is Nederlands, Canadees. Springt op en neer in haar leven tussen die twee landen. Het is vandaag de derde dag. Dat is de dag van Groesbeek. Dan kom je ook langs het Canadese ereveld. Heeft dat een bepaalde plek voor jou?
1: Ja, natuurlijk. Want ik heb het ten eerste al een paar keer meegemaakt. Ik ben daar natuurlijk verschillende malen ook zelf geweest. Maar dat, voor veel Canadezen is dat heel belangrijk. Die band tussen Nederland en Canada blijft nog altijd heel sterk vanwege wat er in de tijd in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus dat vind ik eigenlijk wel toepasselijk dat ik nu net dat we dus dadelijk bijlopen. Ja. Dat vind ik wel mooi. Ja.
0: Ja, Canada is een beetje Europa, hè, de laatste jaren.
1: Ja, nou, dat is niet verbazend als je kijkt wat er met Amerika gebeurt. Dus wij trekken inderdaad, hopen wij ons wat dichter bij Europa te trekken.
0: Ja. Jij bent aan het lopen, dat is al een hele prestatie op zich. Maar je bent je ook, denk ik, constant aan het verbazen wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, ik had gewoon ten eerste ik wist dat er natuurlijk vele mensen zouden meelopen. Maar ik had niet die hele grote massa's echt... Daar had ik me niet bij stilstaan. Maar er zijn ontzettende mooie stukken tussen. Je komt van allerlei mensen tegen. Ik kom ook wat Canadezen tegen. Onder andere wat militairen gisteren. Ja, het is gewoon... En die muziek en al die kinderen. Het blijft gewoon een hele ervaring. En ik zat net met collega's te praten. Of vrienden te praten. Van, dat moet ik eigenlijk ook een stukje meenemen naar Canada. Om te kijken of wij dat... of we dat daar misschien ook zoiets kunnen beginnen.
0: Ja, maar...
1: Want het blijft heel mooi.
0: Nee, maar ja, in Canada is het wat wijzer. Als je daar 4 dagen doet... Dan kun je 4 keer 1200 kilometer lopen zonder dat je 2 mensen tegenkomt, toch?
1: Ja, dat is waar. En dat moet ik zelf niet per se doen waar ik woon. Ik woon in de bergen en dat lijkt me een beetje moeilijk. Maar we kunnen geheid van een stukje platteland vinden waar we dat ook kunnen doen. En trouwens, het is niet hier allemaal plat, zoals ik had verwacht. Dus wij komen zo de 7 heuvelen op. Maar ik hoop dat het trainen dan in de bergen voor mij een beetje...
0: Jij bent een bergloper. Hoe val je zo'n heuvel aan en af...
1: Ja, gewoon, je moet gewoon rustig doen. En, maar toch ook ritme blijven houden. En het enige wat ik hier echt... er lopen veel mensen voor, dus ik ben een bepaald ritme gewend. Moet ik een beetje aanpassen met de andere lopers. Ja. Maar ook gewoon normaliseer. Ja, gewoon goed drinken, goed eten en op de zon passen. En
0: En wat is makkelijker, berg op of heuvel af?
1: Ik denk heuvel op is makkelijker dan heuvel af.
0: Ja.
1: Maar het is wel, maar het blijft spannend.
0: Het blijft spannend, juist. En voor jou, je ziet weer nieuwe dingen. We gaan je morgen weer bellen. Je gaat het wel halen. Je klinkt erg monter, moet ik zeggen.
1: Ja, dat is wel mijn plan. Ik heb al een beetje pijn in mijn rechterheup. Maar ik ben er. Ik heb het al jaren willen doen. Dus come hell or high water, ik maak het af.
0: Juist, ja, die heup. It's called old age, zegt mijn dokter dan. Altijd.
1: Ja. Nee joh, alleen maar 60.
0: Jet, succes en veel plezier ook op de heuvels daar. We gaan verder met de Farm All Together Now. En zo is het ook wel. Allemaal samen lopen, samen feesten. En samen verwerken wat je ziet aan elkaar, door elkaar, voor elkaar.

0: Times, een chic hier vanaf de wedren waar we zijn met Vierdaagse Radio Gelderland. We hebben een heel eigen plein met radio, maar ook met feest. Vanaf een uur of één gaat feest DJ helemaal los. En good times, ja, dat roepen we natuurlijk met z'n allen. Maar het leven is niet altijd good times. Het is zo ook af en toe bad times en tijden waar je doorheen moet sleuren. De mensen hier hebben allemaal een verhaal. U thuis heeft ook allemaal een verhaal. Maar hier kom je af en toe eens Marieke tegen. En die kan het verhaal even optekenen en aan de wereld vertellen.
1: Het is hier nog rustig op de wedren. Vooral de allersnelste lopers komen binnen. Maar ik stuitte net ook op een meneer, Gerben Wieringa, 83 jaar. Ja, en u heeft ook een bijzonder verhaal.
2: Ja, ik heb hem dus zoals gezegd 20 keer gelopen. En ik ben drie keer gestopt. Omdat ik dacht, ik heb er genoeg van. Ook drie keer spijt van gekregen. En dit is waarschijnlijk de vierde keer dat ik spijt krijg. Want ik denk dat ik weliswaar in mijn eentje, want mijn vrouw is voor een paar maanden geleden overleden. Ik denk dat ik volgend jaar toch weer de draad oppak. En dan gaan we gewoon door tot ik er bij neerval.
1: Ja, want u zei, ik vind het moeilijk om hier te zijn. Want nee. Uw vrouw deed veel voor u, toch? Altijd, ja, terwijl u liep.
2: Je moet er doorheen. Dit is een therapeutische dag vandaag. Ik heb gemerkt dat als je dingen die je samen deed, restaurants, bioscoop, die moet je gewoon in je eentje blijven doen, dan ben je er doorheen. En dat geldt ook voor de Vierdaagse, hoop ik.
1: U heeft de eerste lopers binnen zien komen, hè?
2: Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, dat zijn echt kanjers. Dat is niet te geloven. En ik weet niet of dat nou normaal is of niet normaal. Maar het is in ieder geval een prestatie.
1: En hoe zijn het, dit werkt therapeutisch? 3 maanden geleden is uw vrouw overleden. Heeft u getwijfeld om hier vandaag te zijn?
2: Ja, tot en met gisteren. Want de gedachte van dingen doen die je samen hebt gedaan, ik denk, nou, dat geeft mij de doorslag. En bovendien, mijn vrouw zei altijd, Ik doe graag de dingen waarvan zij vindt dat je gedaan zou hebben. Klinkt ingewikkeld, maar je moet er wat van maken. En dat is jou wel toevertrouwd. Ook van uitspraak van anderen. Dus, ja.
1: U liet net al heel mooie foto's zien.
2: Ja, het is emotioneel. Maar dat hoort er ook bij, hoe moeilijk het ook is. Ik mis er enorm. Dat is, ja, verschrikkelijk. Maar het zijn allemaal dingen waar je doorheen moet. Zoals dit ook.
1: Wat is uw mooiste herinnering aan de Vierdaagse met uw vrouw samen ook?
2: Nou, bij terugkomst op de camping. Dan zit ze te wachten. En kopje thee, een pilsje. En dat, de voldoening van die dag, dat is gewoon samen. Hè? Dat is gewoon, dat tekent ons huwelijk ook. Alles samen doen. Kinderen opvoeden. Vierdaagse doen. Vakanties uitzoeken. Noem maar op.
1: Ja, u zei al uw kinderen. U heeft een grote familie. Uw zoon, die schreef u net een stukje appeltaart erbij. Maak er een heel mooie dag van.
2: Nou ja, dat is gewoon kijk, die zoons, dat hebben we ook samen gedaan. Hè. Die zouden er niet geweest zijn als we niet samen een prima huwelijk hadden gehad. En dat is gewoon een enorme troost. En hou vast om 2 zoons te hebben die allebei nog in Wormen wonen ook. Dus lekker dichtbij.
1: Dichtbij voor u, ver weg voor ons.
2: Ja. Nou ja, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik er ging wonen, wist ik niet eens waar Wormen lag. We wilden een huis kopen in Zaandam, maar dat kon ik niet betalen. Nou, zegt die makelaar, we gaan ook bouwen in Wormen. Oh, waar ligt dat?
1: U weet waar het ligt. U bent hier nu in Nijmegen. En goed dat u er bent, want u twijfelde om te komen, maar zegt nu zelfs, volgend jaar, dan bent u 84, wil ik weer lopen.
2: Dat was een motiverend dagje, vrees ik. Maar dat is ook een van de redenen. Het is altijd een soort balans van wat kost het aan geld, aan tijd en het idee van daar doe ik het voor. En dat ging een beetje naar de verkeerde kant, maar het zou zomaar kunnen. En ik weet ook zeker dat ik 2 enthousiaste aanmoedigers heb, dat ik volgend jaar toch weer meedoe. Ja, Wouter, mijn oudste zoon, en Remco, mijn jongste zoon, die zou altijd fantastisch vinden als ik dat toch weer doe.
1: Ja, en de Vierdaagse loop je nooit alleen, hè? Want als je die vrijdag binnenkomt, al die gladiolen, iedereen, 100.000 mensen die ook voor u dan aan het juichen zijn. Dus
2: ja, dat is zeker zo. Alhoewel ik erbij moet vertellen dat als je dan van de wedren afkomt en je loopt terug naar je auto, dan ben je weer volkomen anoniem.
1: Maar dan heeft ze wel een mooie ervaring die niemand u meer afneemt.
2: Dat is, nou ja, dat is met al die ervaringen zo. En de mooie momenten met mevrouw ook. Dat pakt niemand ons meer af.
1: Ik ga u een heel fijne dag wensen.
2: Dankjewel. Ja. Dat gaat lukken.
0: Mooie verhalen hier op de wedren. Maar ook mooi feest straks. Dat is de Vierdaagse. Up and down. En soms zit je even en dan moet je weer lopen. En door. Het is echt een levensles, dat lopen.
3: Ze lag te slapen. Vroeg aan gisterenavond. Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja. Maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Kate Bush. Running up that hill. Een heel groot verhaal over lopen. Kijken wat je kunt doen met je leven. En dat doen heel veel mensen hier ook. En dan kunnen ze wel eens op de route Elgin Chorocloud tegenkomen met, ja, misschien wel moeilijke vragen, of niet van die moeilijke vragen, maar het zijn wel dilemma's die voorgelegd worden. En als je dan aan het lopen bent, dan kan dat wel eens verhelderend werken. Elgin, ik zie je de hele tijd dansen op onze monitor. Je hebt het geweldig in je zin, hè, daar.
1: Ja, je weet dat ik van dans hou, Rob. En, ja, ik kan nu de studio niet instormen, want jullie zijn best wel ver weg van ons. Nee, dus ja, dan moet ik het hier maar even doen.
0: Wij missen dat en we kijken mee. Dus je weet dat je bekeken wordt.
1: Nou, die dilemma's, Rob, die helpen de wandelaars ook wel een beetje erdoorheen, merk ik. Want dat is wel leuk, even babbelen, want soms is het toch wel even zwaar. Ik loop nu gezellig met een mevrouw. Die heeft al 24 keer de Vierdaagse gewandeld. En ik heb wat dilemma's voor haar. De ervaren wandelaar, noemen we haar. Nou, hoe gaan de heuvels u tot nu toe af?
2: Hartstikke goed.
1: Ja? En heeft u dan liever altijd een steil heuvel of eindeloze rechte wegen?
2: Nou, maakt mij niet uit. Ik loop gewoon.
1: Nee,
2: het is geen verschil.
1: Oké, u bent makkelijk. Maar heeft u dan liever nooit meer blaren of heeft u altijd het perfecte wandelweer?
2: Nou, ik heb heel veel blaren.
1: Nee.
2: Maar daar ga ik niet over zeuren.
1: Nee.
2: Want voor één blaar stop ik niet.
1: Nee. Hoeveel blaren heeft u dan, de blarenteller?
2: Nou, onder de tape kan ik niet meer kijken. Maar gisteren heb ik er nog twee ontdekt.
1: Oké. Dus liever dan nooit meer blaren voor deze mevrouw. En heeft u liever de route alleen lopen of met een hele grote groep?
2: Nou, dit is het gezelligste.
1: Ja, met mij bedoelt u?
2: Met iedereen.
1: Oké.
2: Als ze vragen van, loop je omdat ik alleen loop, dan zeg ik nee hoor, ik loop niet alleen. 45.000 anderen.
1: Inderdaad, that's the spirit. En nooit meer muziek onderweg of nooit meer gezellig kletsen?
2: Oh, dan mag maar één ding, hè. Ja, de muziek vind ik ook leuk.
1: Ja, hè?
2: Ja, zonder muziek is niks.
1: En wat is één ding waarbij u er helemaal doorheen wordt gesleept, deze kilometer?
2: Nou, dat kan ik niet zeggen.
1: Nee.
2: Nee.
1: U bent gewoon helemaal. U ziet er ook helemaal niet uit alsof u er moeite heeft.
2: Nee, heb ik ook niet.
1: Nee. Lekker nuchter, helemaal.
2: Maar ik heb pas 600 kilometer getraind, hè? Dus.
1: Diepe buiging, again.
2: En, alleen.
1: Alleen, inderdaad. Maar toch niet alleen, hè? Want...
2: Ja, nou niet. Maar allemaal die trainingen wel.
1: Ja.
2: Dus dan mis je dit toch wel, hoor.
1: Ja, nee, inderdaad. Maar heeft u dan liever... Want we lopen nu erop op een hele volle route.
0: Ja.
1: Wordt ook af en toe aan de kant geduwd. Maar heeft u dan liever een volle, drukke route of een rustige route door de natuur?
2: Nou, als je dit... Ja, ik vind dit gezellig.
1: Ja.
2: Ja, hier loop ik voor, dus dat vind ik gezellig.
1: Dan ga ik u hierna alleen laten, maar toch ook niet alleen natuurlijk.
2: Nee.
1: En heel veel plezier tijdens
2: Dank
1: het lopen.
2: Oké, met wie...
0: Met wie had ik het genoeg?
1: Rob!
0: Ja?
1: Ja, Rob, weet je, je kent me al. Er kwam weer een stel heuvel aan. Ik dacht, nou, nu... Nu laat ik u lekker alleen lopen.
0: Laat los.
1: Ja. Ja,
0: het is net, met kinderen is het net als met wandelaars. Je moet ze loslaten.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment.
1: Je moet ze op een gegeven moment loslaten. Ja. Maar zoals zij ook zei, je bent hier nooit alleen, Rob.
0: Nee, daarom. Ga kijken dus, zeven heuvelen lopen. En heb je die gemist? Van Zandstraat, Nijmegen. Dat wordt ook een ongelooflijk feest. En wij zijn erbij.

Wonderful. Ja, dat stapt ook lekker door, hè, zulke muziek. Jazeker. Derde dag van editie 108 van de Vierdaagse. We doen Maldaan. Dat is bijna voorbij. Groesbeek zitten we en de Zevenheuvelenloop. En wij zijn erbij. En jij kunt hier ook bij zijn. Kom gerust langs op het Radio Omroep Gelderlandplein voor Hotel The Rebel. Het feest gaat over een dikke uurtje beginnen. Dan gaat de feest-DJ los. Maar je kunt ook gewoon je eigen platen aanvragen. Voor Jacqueline, die zegt, voor een weekje zijn we allemaal één. You too, graag. Is it getting better? Veel plezier met Erik. Mooie middag.

0: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekort komen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Eens even kijken naar de files. A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de grens een kwartier. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. 20 minuten wegdek daar in slechte toestand. De rechterrijstrook daarom dicht. Dan nog de A50 Arnhem-Oost tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Bankhoef. 6 kilometer.
2: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
3: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
4: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
5: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
4: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
14: Appetito.
13: Appetito.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
16: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
14: Van den Berg.
18: Erik van den Berg, ik ken hem wel niet, maar hij is niet wijs.

Celebration, Cool and the Gang. En de gezelligheid neemt op het Vierdaagsplein snel toe. Niet in de laatste plaats, omdat het Dweilorkest is ook gaan toeteren. En dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Sterker nog, dat hoort er helemaal bij. Dat zorgt voor sfeer, dat zorgt voor gezelligheid. En het wordt langzamerhand uiteraard drukker. De lopers die komen binnen voor deze dag. En we gaan ze allemaal ontmoeten zometeen. Marieke heeft mooie ontmoetingen met lopers die al zijn binnengekomen. En een mooi plekje zoeken hier op het Vierdaagsplein voor de radiostudio van Radio Gelderland. Ben je zelf nog onderweg? Loop zometeen eventjes langs. Praten we graag even met je bij over deze wandeldag.

0: Radio Gelderland. Justin Timberlake. Can't stop the feeling. De eerste lopers die binnenkomen, dat zijn natuurlijk de snelle jongens. Dat zijn de snelle meiden, die hebben de pas er lekker in. En bij die hele snelle lopers denk je onwillekeurig toch wel meteen aan de jonge lopers. Maar dat is zeker niet altijd waar. Want onder die hele snelle lopers er zitten ook al een aantal mensen met een aantal jaartjes op de tiller.
1: En bij de snelste lopers denk je natuurlijk al gauw aan jonge mannen. Maar dat hoeft niet, hè? Want wie zit er hier tegenover mij?
2: Mijn naam is Jos Boot. Ik kom uit Zoutelanden en ik ben nog 69, maar ik word dit jaar 70.
1: U was de nummer 3 van de dag. Hoe doet u dat?
2: Ja, hoe doe je dat? Ja, in het begin een klein beetje afwachten. Wel met de voorste mee natuurlijk. Lekker vroeg bij de start zijn. En dan maar ja, kijken hoe de dag een beetje loopt. Want dat weet je allemaal niet van tevoren.
1: Alleen, u bent 69. U zit al heel lang aan de tafel met allemaal jonge gasten en één jonge vrouw. Die ook supersnel is. Dat is best wel een gek beeld.
2: Ja, Marieke, ik moet zeggen, ik snap het soms zelf ook niet. Waar krijgt een mens die energie van? Ja, ik kan het niet in één zin zeggen, maar... ik ben wel gezegend met een goede gezondheid. Ik denk dat er ook in het hoofd de dingen op een rijtje staan. Ik ben heel gelukkig met kinderen en kleinkinderen. Dus ja, er zijn wel een paar hele positieve factoren.
1: Nu loopt u de 50 kilometer. Hoe hard gaat dat gemiddeld?
2: Dat zit dan onderweg een beetje tussen de 7,5, de 8 kilometer. Kleine stukjes daar nog boven. Dus we komen meestal rond de 8 kilometer per uur uit.
1: U bent laat begonnen, hè? Dat vierdaagse virus. Had u dat daarna meteen te pakken?
2: Eigenlijk wel, want die sfeer en die stad die helemaal op zijn kop staat eigenlijk van die feesten. Ja, ik vind het onderweg ontzettend leuk en een hele leuke sfeer. Allemaal gemoedelijk en doorgaans, hè, in deze tijd ook mooi weer. Ja, het zijn allemaal dingen die bijdragen aan een leuke sfeer.
1: Hoe oud was u toen u de eerste keer liep?
2: Er zijn 1 of 2 jaar zaten er natuurlijk tussen. Dus toen was ik 58 of zo. Ja.
1: Nu 69, nummer 3 van de dag. Hoe lang gaat deze man nog door?
2: Ik heb thuis zo'n, zo'n medaille dingetje. En daar is plek voor 15 nummertjes en medailles. Dus in ieder geval 15. En nou ja, ik moet het afwachten of de gezondheid dan ook nog zo is. Maar dat gaan we dan zien.
1: En 50ste eindigen is ook hartstikke mooi, hè?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Ja hoor. Maar ik ga voorlopig nog even door.
1: Klaar voor morgen al?
2: Helemaal klaar. Ik heb geen enkele last, geen blaartje, helemaal niks. Ik vind het een wonder.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel voor het interview.
0: En hij komt dus uit Zoutelanden. En toen dacht ik in één keer, is daar niet een liedje van? Ja, daar is een liedje van. Bluff en Gijke Arnaert.

0: Zoutelanden. En ook Zoutelanden heeft zijn lopers hier in de Nijmeegse Vierdaagse. En er zijn ook heel veel mensen die graag hadden willen lopen. Bijvoorbeeld met een mooie reden voor een goed doel, maar die dat niet kunnen doen. En ook die lopers die thuis zitten en het feest op afstand meebeleven, willen we natuurlijk graag een podium geven. Sterker nog, die willen we ook wel een medaille overhandigen. De thuismedaille. Zit je thuis? Heb je een goed verhaal? Ken je iemand waarvan je zegt, nou, die verdient de thuismedaille van Radio Gelderland? Laat het even weten via de Omroep Gelderland WhatsApp. Of via de e-mail, dat mag natuurlijk ook. Dus wie zit er thuis en wie had er eigenlijk moeten lopen of willen lopen en verdient die thuismedaille? Laat het eventjes weten. En hier in Nijmegen komen de mensen voorbij met bierviltjes. Bierviltjes die wij verspreid hebben met de vraag, wat zou je graag willen horen? Nou, de vier J's. Je hebt de drie J's in Volendam natuurlijk. Je hebt de vier J's, die lopen mee en die willen heel graag horen Take a Chance on Me van ABBA.
1: De Vierdaagse.

0: Voor de 4J's, ABBA, Take a Chance on Me. Inmiddels voor de radiostudio op het Vierdaagse Plein van Radio Gelderland staat de tafel ook weer met een aantal leuke hebbedingetjes van Radio Gelderland. Namelijk de P en de P hebben we vandaag wederom. Dat zijn de pennen, maar ook de petten. En daarmee loop je echt heel erg prettig. Dus als je in de buurt bent, kom even een petje halen als je daar behoefte aan hebt natuurlijk. We gaan weer eens even kijken bij Eltjen in Groesbeek. Wie heb je bij je staan, Eltjen?
1: Hallo Erik, ik heb hier Jimmy bij me staan en ik was even een rondje aan het lopen op het terrein, want er is natuurlijk een rustterrein hier in Groesbeek. En ja, deze meneer die zat er wel heel zen bij en ik ging er even bij zitten, even kletsen. En ja Erik, iedereen heeft hier een verhaal en ook deze meneer, want u loopt de hoeveelste keer deze Vierdaagse?
2: Dit is de 11e keer dat ik hem nu ga lopen.
1: En u heeft me net verteld, vorig jaar heeft u hem niet kunnen lopen.
2: Dat klopt. Vorig jaar helaas wel ingeschreven, maar stadbewijs teruggegeven omdat ik in mei diagnose slokdarmkanker kreeg. En dan ben je helaas, ja, zit je leven behoorlijk op de kop. Ook van mijn vrouw natuurlijk, kinderen ook. En dan hebben we een lang traject gehad, afsluitend met een zware operatie in september. En vanaf daar is het alleen maar herstellen geweest gedurende 3-4 maanden. En toen langzaam maar zeker weer het normale leven opgepakt.
1: En u staat hier nu, u bent gewoon aan het lopen. Hoe doet u dit?
2: Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Ik heb in het Radboud gevraagd van, joh, vinden jullie het goed plan als ik de Vierdaagse ga lopen? Toen zeiden ze, nou ja, je bent er gek genoeg voor, maar we raden het eigenlijk af.
1: Toch gedaan?
2: Toch gedaan, want ik voel me gewoon fit. En ik hou rekening met eten en drinken.
1: Ja.
2: En nou ja, met ook de hulp van de diëtisten, met de voeding en zo. Wat drinkvoeding heb ik bij me. Heb ik genoeg energie om deze Vierdaagse voor de 11e keer te gaan lopen.
1: Maar dit is dan wel heel anders dan de voorafgaande jaren. Denkt u ook heel veel na tijdens het lopen?
2: Ja, ja. De voorgaande jaren waren echt onbezorgde jaren uiteraard. En nu denk je toch wel wat anders over het leven. Want goed, ik ben bijna 70. En dan ga je toch wel even denken van ja, het leven eindigt een keer. Maar hopelijk niet in korte tijd.
1: Nee, absoluut. En hoe gaat u dan daarmee om? Want ik kan me ook voorstellen dat u dan te veel misschien gaat denken. En misschien in een bepaald spiraal terechtkomt.
2: Ja, het is heel moeilijk om mentaal en ook voor mijn vrouw mentaal uit die spiraal te komen. Maar we doen ons best. En zeker een Vierdaagse die helpt daar goed mee. Want je ziet nou ja, de vreugde van het leven. Je zit weer volop in het leven. En mijn vrouw die stimuleert dat ook helemaal. Die zorgt dat ik niks hoef te doen thuis. Wordt al in de watten gelegd. En nou ja, goed, daardoor kan zij ook weer een beetje uit die vervelende neerwaartse spiraal komen. En we vinden onze weg omhoog wel.
1: En als u iets tegen uzelf zou willen zeggen, uzelf toen u nog niet wist dat u deze ziekte had, wat had u dan willen zeggen?
2: Ja, dat is moeilijk. Je hoort natuurlijk heel veel van kanker, kanker, kanker. En dan denk je van, hoe zou dat zijn? Ik hoop niet dat het mij betreft. Je kan je er geen voorstelling maken. Pas als je zelf het bericht krijgt van, u hebt het ook. Dan weet je pas wat kanker echt is. En je houdt je maar voor van, het moet nu hopelijk klaar zijn. Niemand weet het. Maar we gaan lekker weer genieten van elke dag.
1: Nou, zeker. Heel mooi gezegd. U inspireert heel veel mensen, denk ik. En ik wens u heel veel succes vandaag en morgen. Het gaat u 100% lukken, want ik zie dat u ook heel erg in uzelf gelooft. En ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
2: Ja, gewoon goed geloven in jezelf. En je wordt ook veel door anderen geholpen. Onder andere de medici en je vrouw natuurlijk, kinderen ook. Maar ik loop morgen zeker weten over de gladiola.
1: Nou, trots op u. Ja.
0: Heel goed. We zien hem binnenkomen zo meteen. En morgen de Via Gladiola zien we hem ook weer terug. Dankjewel, Eltjen.
1: Ja. Ja, leuk.
0: George Michael, Freedom.

De week van de vierdaagse het langste meezingen met deze hit. Laat je horen via de Omroep Gelderland app. VIP-behandeling tijdens de Vierdaagse feesten en een meet and greet met diverse muzikale helden. Waaronder Rutger van Barneveld. Zing mee en wij tellen jouw secondes. Wie heeft de langste

Once in my life, Stevie Wonder. De Vierdaags van 2026. Je kunt het volgen natuurlijk via internet, via Radio Gelderland. En ook op TV Gelderland kun je natuurlijk de hele dag beelden zien van de wandeldag van vandaag. En het mooie is, langs de hele route hebben we camera's opgesteld. En hier naast de radiostudio op het Vierdaagseplein is de schakelkamer van al die camera's, al die schermen die we hebben opgezet. En al die collega's die daar hard aan werken, die verdienen wel een applausje. En vooral die collega's. Even een lekker plaatje. Muziek terwijl u werkt. Arbeidsvitamine.

0: Ja, heel veel mensen denken dat Dan Harmon maar één hit heeft gehad. Real Life My Fire. Maar wel degelijk twee. Hij heeft ook wel meer liedjes gemaakt in zijn leven natuurlijk. Dit was zeg maar zijn tweede grootste hit. Instant Replay. We gaan eens even kijken. In de buurt van de finish staat Marieke.
1: Dat klopt. En de stroom aan mensen die voorbij komt wandelen wordt groter. En er staan ook heel veel mensen langs de kant te kijken. En ik ben heel benieuwd, voor wie wacht u?
2: Ik wacht hier voor mijn man. Ja, die loopt voor de vijfde keer mee.
1: Schiet hij een beetje op?
2: Het duurt altijd lang als je zit, hè. Maar nee hoor, hij loopt heel hard. Zo'n beetje 5 km/u. Dus ik vind dat hij het rap doet.
1: Ja, en volgens mij bent u een ervaren kijker, want u heeft er een heel relaxed stoeltje bij.
2: Ja, dat leer je wel door de jaren heen. Ja. Dat je gewoon heerlijk erbij gaat zitten en geniet van alles wat langskomt.
1: Gaat u elke dag naar hem kijken?
2: Ja, iedere dag. Ja, ja. Ja, en nu heb ik mijn dochter mee.
1: Ja, ik ga even naar dochter, want moeders heeft er nog nooit gelopen. Hoe zit dat met jou?
3: Ja, ik ga hem volgend jaar voor het eerst meelopen.
1: En dan loop je samen met je vader?
3: Ja, dan ga ik samen met mijn vader lopen inderdaad, ja.
1: Hij is getraind. Hoe gaat dat met jou dan?
3: Ja, ik ga gewoon vanaf volgende week wil ik gewoon gelijk gaan beginnen en langzaamaan opbouwen. Dus ja, ik ben benieuwd.
1: Een jaar lang naar dit evenement toe werken?
3: Ja, eigenlijk wel, ja.
1: Heb je vaker gekeken al?
3: Ja, dat wel. Ik kijk op tv en weet ik het allemaal. Dus, maar ik wil hem ook gewoon een keer lopen. Het lijkt me zo'n ervaring. Dus ik wil hem altijd al een keer lopen. En toen zei mijn vader op een gegeven moment, nou weet je, als uitdaging daag ik jou uit om volgend jaar mee te lopen. Dacht ik, nou weet je wat, daar kan ik ook geen nee op zeggen.
1: Hoe gaat hij reageren als jullie straks zit?
3: Ja, ik denk heel verrast, want hij verwacht het niet dat we er nu zijn. Dus ik denk dat hij heel veel, ik ben heel benieuwd in ieder geval.
1: Heel veel plezier. Ik loop nog heel even snel. Ja, wat zien jullie er mooi uitgedost uit. Zonnebloemen op het hoofd.
4: Zeker.
1: In het oranje.
4: In het oranje, maar dat zou ik vanmorgen. Maar het gaat om de spreuk die erop staat.
1: Aan mijn inzet schort het niet.
4: Kijk, dat is een mooie, hè?
1: En aan de inzet voor jullie mannen, want daar wachten jullie op.
4: Ja, s'morgens wegbrengen. 4 uur opstaan, s'morgens wegbrengen. Tussendoor koffie zetten. S'middags inhalen, s'avonds koken. Nou, dat kan toch niet meer stuk?
1: Een trouwere sporter kan je niet hebben.
4: Ja, nou precies, ja. En? Getrouwd en trouw.
1: Zijn ze er bijna?
4: Ja.
1: Ja, ik ga het heel even... Hoe lang moeten ze nog?
5: Even kijken, hè. Volgens mij nog 2 kilometer.
1: Oh.
5: Ik weet niet hoeveel...
1: Met 38,6 hebben ze erop. Ja. Dan zijn ze er bijna.
5: Bijna.
1: Ga ik straks met jullie meejuichen? En dan gaan wij ondertussen even naar Eltje, want die staat in Groesbeek bij de EHBO-post.
6: Ja, ik sta bij de EHBO-post. Ik dacht even binnenkijken in deze grote tent. En als je binnenloopt, dan zie je aan je rechterkant een mooie wachtruimte. En mensen doen alvast de schoentjes uit, want de blaartjes die moeten behandeld worden. En daarna heb je hier allemaal tafeltjes waar Rode Kruis-medewerkers druk aan de slag zijn. En ik heb hier Marijn van Rode Kruis. En ik ben eigenlijk wel benieuwd. We denken altijd aan blaren. Die worden altijd behandeld, denken we, in deze tent. Maar zijn er ook andere veel voorkomende situaties die jullie moeten behandelen?
7: Blaren zijn wel echt de meeste wat we doen hier. We staan ook op een blarenpost natuurlijk. Maar wat ook voorbij komt, voorbij hadden we net ook een gevallen fietser die gewoon toevallig in de buurt was. Normaal gesproken met de Vierdaagse zien we ook best wel wat hitteletsel. Mensen die oververhit zijn, die we moeten koelen of waar we die manier iets mee moeten. En er staan ook mensen van NGS hier, sportmasseursgenootschap is dat volgens mij. Die zien heel veel overbelastingsletsel. Mensen lopen natuurlijk best wel ver. En dan raken de gewrichten en zo ook best wel overbelast op een gegeven moment.
6: Ja, en wat zijn de veel voorkomende fouten die jij bij wandelaars ziet?
7: Dat ze hun voeten niet goed verzorgen is er één van. Het is goed om je voeten gewoon, als je gaat douchen, goed te wassen en goed te drogen na die tijd. Te kleine schoenen is veel voorkomend probleem dat mensen blaren van krijgen, met name op de tenen dan. En daarnaast, dat is eigenlijk wel het sokken. Natte sokken is ook niet goed. Doorlopen met natte schoenen, daar ontstaat ook weer wrijving door. Dus goede droge sokken dragen is ook belangrijk. En goede ingelopen schoenen dragen natuurlijk.
6: Ja, daarmee kan je dus die blaren voorkomen. En hoeveel blaren behandelen jullie op zo'n dag?
7: Wij behandelen heel veel blaren op een dag. De hele Vierdaagse. We zijn nu in Groesbeek. Daar hebben we nu 47 afgerond. We zijn ongeveer 18 bezig met behandelen. En we hebben nog een stuk of 8 mensen in de wacht zitten. Dus hier valt het eigenlijk wel mee. In Nijmegen zelf, op de blarenpolie, zijn het er honderden per dag.
6: Oh, en hoe kan je dat concluderen? Waar komt dat door dat het hier in één keer minder is?
7: Dat zijn we eigenlijk nog even aan het uitzoeken. Want ik heb net even gevraagd aan onze data-analyst in Nijmegen van... is het nou zo rustig? Loopt de routevertraging op? En het lijkt er gewoon op dat het rustig is, omdat het weer best wel oké is. Misschien dat de wandelaars heel goed getraind zijn dit jaar. Maar het lijkt erop dat alle posten eigenlijk best wel relatief rustig zijn.
6: Nou, dat klinkt goed. Alhoewel ik hier wel wat mensen zie afplakken, de blaren zie afplakken. Want waar bent u allemaal mee bezig en wat is uw tactiek?
8: Ik ben hier bezig met blaren doorprikken. Om de blaren leeg te laten lopen en daarna vervolgens af te plakken. Zodat meneer weer verder kan lopen.
6: En meneer, heeft u veel pijn gehad?
9: Nou, het viel mee. Maar ik had 7 blaren op 10 tenen. Dus dat was netjes.
6: 7 blaren op 10 tenen?
9: Ja, en 2 op mijn hak nog. Alle 2 de voet op de hak. Dus ik heb goed mijn best gedaan.
6: Maar hoe komt dat?
9: Gisteren een beetje nat en misschien, ik weet het niet goed.
6: Dat hoorden we net al. Natte sokken aandoen, dat is niet goed voor de voetjes. En goede sokken zijn heel belangrijk. Nou, hier loopt het in ieder geval wel lekker door. Wat rustiger dan de voorafgaande jaren. Maar ja, dat is alleen maar goed nieuws.
0: Loop lekker door met 7 blaren. Tjonge.
10: De Vierdaagse. Je bent erbij. Met Radio Gelderland.

0: George Ezra, Green Green Grass. En de petjes die gaan als warme broodjes hier over de tafel. Berend, heb jij al zo'n petje van Omroep Gelderland eigenlijk?
1: Nee, nog niet. Nee. Die zou ik wel graag willen eigenlijk.
0: Berend?
1: Ja, hoor je mij?
0: De Weerman.
1: Ja, ik ben er. Oh.
0: Berend, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Horen jullie mij?
0: Ja, nu wel. Ja, zeker. Ja. Er stond een knopje weer verkeerd natuurlijk.
1: Oké, nou
0: ja,
1: kijk.
0: Je moest eens weten met hoeveel knopjes ik hier sta. Maar goed. Ja. Laat ik de eerste vraag even opnieuw stellen. Heb je al zo'n mooi petje van Omroep Gelderland?
1: Nee, die heb ik nog zeker niet. Maar ja, ik zou hem graag willen.
0: Nou, dan moet je precies, dan moet je even een keer langskomen hier bij de studio. Morgen bij de intocht of zo. Ja. Maar laten we eerst maar eens even kijken naar wat echt belangrijk is op dit moment natuurlijk. Het weer voor vandaag en natuurlijk ook morgen voor de intocht. Hoe staan we ervoor?
1: Precies, ja. Nee, het is op dit moment best aangenaam wandelweer. Temperaturen zo rond de graad of 20 in de omgeving van Nijmegen. Af en toe een wolkje, maar ook zeker wel een zonnetje wat over de omgeving trekt. Dus ja, ideale omstandigheden, ook niet al te veel wind. En dat blijft de komende uren ook het geval voor de finishers die de komende uren dus gaan finishen op de derde dag. En dan kijken we naar morgen tijdens de laatste dag. Ja, dan staat ook wel gewoon prima weer op het programma. Temperaturen die gaan wel wat verder oplopen naar zo'n 24 graden. En zeker in de middag op de Via Gladiola is het dan wel gewoon ronduit zonnig ook. Dus zeker in dat zonnetje kan het echt wel warm aanvoelen. Want er staat ook maar nauwelijks wind. Dus dat wordt waarschijnlijk wel een beetje zweten. En dus ook wel iets anders dan de dagen daarvoor. Maar desondanks denk ik dat ze niet hebben mogen klagen, alle lopers. Na toch wel een aangename editie. Met aangename temperaturen. In het weekend dan wordt het nog wat warmer. Met op zaterdag zomerse temperaturen van 28 graden. Maar zondag volgt tijdelijk weer verkoeling. En ook enkele buien.
0: Hartstikke goed. Daar zijn we helemaal bij. Ze mogen niet klagen. Laten we die merken dat ze lopen te klagen. Ah, jullie mogen best een beetje klagen als je loopt, hoor. Er zijn mensen met 7 blaren. Die hebben wel reden om te klagen. Dan mag je best een beetje klagen. Radio Gelderland, hier is Hot Chocolate. So you win again.

0: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
0: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean-reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
8: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
9: De prijs

0: lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dankjewel. Ik heb 2 files voor je, allebei een kwartiertje A12 Arnhem richting de grens. Voordat je de grens met Duitsland over bent, ben je een kwartiertje verder.

0: www.pedricold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vreden, Duitsland.
1: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
3: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Van den Berg.

Rita. Zo eens even kijken waar verslaggever Marieke uithangt hier rond het finishterrein van de Vierdaagse. Het wordt langzamerhand natuurlijk veel drukker, want steeds meer lopers komen binnen, nemen een plekje in hier op het plein, het Vierdaagse plein voor de radiostudio van Radio Gelderland. Lekker in het zonnetje of onder een van de vele parasols. En we zijn ook in afwachting van collega Rick natuurlijk. Dat is onze wandelende verslaggever dit jaar. En ik verwacht hem eigenlijk elk moment hier. Benieuwd hoe hij het vandaag heeft gehad. Hij ging volgens mij wel lekker. En de thuismedaille, hè? Naar wie gaan we die vandaag opsturen? Wie gaat hem verdienen? We hebben al een aantal aardige suggesties gekregen. Ken jij of ben jij iemand die echt de thuismedaille verdient? Omdat hij misschien had willen lopen of om een andere reden in verband met de Nijmeegse Vierdaagse? Laat het weten via bijvoorbeeld de Omroep Gelderland WhatsApp. Depeche Mode. Enjoy the silence.

0: Depeche Mode. Hier op Radio Gelderland. Enjoy the silence. Nou, stil is het hier zeker niet. Ik ben al even blij dat het Twijlorkest heel eventjes pauze heeft gehouden. Want er wordt hier overal muziek gemaakt. Er wordt gezongen, er wordt gedanst. Maar er wordt vooral uitgerust door al die lopers die de kilometers er voor vandaag op hebben zitten. En lekker hier voor de radiostudio van Radio Gelderland zitten. Pak jullie rust, mensen. Morgen de grote finale natuurlijk op naar de Via Gladiola. En er zijn natuurlijk heel wat mensen die graag hadden willen lopen, maar er komt er een kink in de kabel. Voor die mensen is er een thuismedaille beschikbaar, omdat ze natuurlijk wel meeleven met het hele evenement. En ook binnenkort misschien wel weer een keer hopen zich wel te kunnen inschrijven, bijvoorbeeld voor volgend jaar. Contact met Aalto, contact met Yvonne Schippers. Yvonne, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we gaan via jou een thuismedaille uitreiken. Die gaat naar Kees, laten we het meteen maar verklappen. Kees Schippers. Wie is Kees Schippers?
1: Kees Schippers is mijn man.
0: Kijk.
1: En die zou dit jaar voor de 9e keer meelopen. En ja, helaas kon dat niet doorgaan vanwege een dubbele liesbreuk. In eerste instantie was hij van plan om toch nog te gaan lopen. Had ook overleg gehad met de chirurg erover. Maar het werd toch niet mogelijk, want de pijn was te heftig. En ja, we zijn in afwachting van een operatie. Hij had alles al geregeld, ja. Getraind. En ja, helaas, dit jaar niet doorgaan.
0: Maar helaas.
1: Hij vond alles. Ja. Via radio, televisie enzovoort. Want hij is heel erg betrokken.
0: Ja, daar snapt Kees het niet helemaal natuurlijk, Yvonne. Want dat moet hij niet aan de chirurg vragen, maar dat moet hij aan jou vragen natuurlijk. Jij kan dat natuurlijk prima inschatten of het wel of niet verantwoord was. Had je het hem afgeraden?
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Dat klopt. Ik heb het wel afgeraden, want ik weet ook dat het eigenlijk ondoenlijk was. Dus zij was nog steeds aan het trainen en ik zei, nou, dit gaat hem echt niet worden dit jaar. En nou ja, na veel 5 en 6 kwam hij erachter dat inderdaad het juiste moment was om ermee te stoppen met de trainingen. Want te veel pijn, hè?
0: Ja, precies. Nou, dan maar de pijlen richten op volgend jaar natuurlijk.
1: Precies. Dus, en ach, weet je, er zijn ergere dingen. En ik denk dat er heel veel mensen die eigenlijk hem hadden willen lopen, nu thuis zitten, allemaal die medaille verdienen. Want weet je, het kan natuurlijk altijd nog erger.
0: Ja,
1: maar jammer is het wel.
0: Ja, is Kees in de buurt toevallig?
1: Als het goed is, moet je wel ergens in de buurt
0: Kees.
1: Zijn, ja.
2: Ja, ik luister mee.
0: wat jammer, Kees, dat het feestje niet doorgaat dit jaar.
2: Ja, het is triest. Maar ja, zoals je net al hoorde van Yvonne, zij heeft me inderdaad afgeraden. Ik wilde nog niet hoor, ik was nog niet zo ver.
0: Ja, toch blijven proberen, toch blijven trainen, kijken hoe ver je kon komen.
2: Ik ben toch blijven gaan en op een gegeven moment zitten we s'avonds aan tafel en dan zegt ze tegen mij, ja, wat zou jij doen, wat zou jij mij adviseren als ik die dubbele liesbreuk had? En toen zei ik recht voor de raap, ik zou je weer gek verklaren. En toen zei ik, nou, dan heb je het antwoord.
0: Ja. Maar ja, goed, ik snap het ook. Je bent aan het trainen, je kijkt ernaar uit, je wil zo graag. Dus dan hoop je toch tegen beter weten in dat het toch gaat lukken, hè?
2: Ja, en dat blijf je later ook nog. Als je dan toch weer een klein stukje wandelt, dan denk je, ja, deze keer ging goed, hè? Dus wie weet. Ik ben van de week nog een klein stukje van dorp naar huis gelopen. En dan loop je echt met pijn en dan loop je de boel een beetje vasthouden. Ja, dat is geen feestje.
0: Nee, dat is niet. Dat moet je niet willen.
2: Dan weet je ook dat je uitvalt. En dan gun je toch jouw kaartje aan iemand anders. Dus was het nog net op tijd voor om dat aan iemand anders te geven. En ja, het is gewoon eindeloos wachten op de operatie. Het is wat het is.
0: Ja, maar die gaat er wel dit jaar plaatsvinden, zodat je wel volgend jaar weer kunt starten?
2: Nou ja, van oorsprong was het in de tweede week van augustus. Toen ik de vierdaagse schrapte, werd het week 30, dat is deze week. Maar er is nog geen zicht, er zit vertraging in de lijn. Mensen die zwaardere dingen hebben dan ik gaan voor. En dat snap ik ook, maar ik neem het toch aan dat volgend jaar is opgelost.
0: Dan moet ik, wij rekenen op je, Kees, volgend jaar. Dan gaan, gaan we je weer binnenhalen op de Via Gladiola. Je krijgt de thuismedaille opgestuurd.
2: Helemaal toppie, wat leuk.
0: Dankjewel en tot volgend jaar, Kees.
2: Ja, tot volgend jaar.
0: Dankjewel, Yvonne. Hoi.
1: Graag gedaan.

week van de Vierdaagse het langste meezingen. Met deze hit. Laat je horen via de Omroep Gelderland-app. Voor een VIP-behandeling tijdens de Vierdaagse feesten. En een meet and greet met diverse muzikale helden. Waaronder Rutger van Barneveld. Zing mee en wij tellen jouw secondes. Wie heeft de

0: Olivia Newton-John, A Little More Love. De vierdaagse van 2026. We gaan weer eens even kijken bij Elgin. Ik ben benieuwd waar je staat, Elgin, maar ook zeker met wie je ergens staat.
1: Ik zit op het rustterrein en we zijn nog steeds in Goesbeek. Het is super druk. Hier tussen lopen is haast niet te doen. En ik zit hier samen met Harry, die is 21 jaar, die komt uit Australië. Die spreekt zo goed Nederlands. En dat nog maar, terwijl hij het nog maar 2 jaar aan het leren is. Harry, hoe kan het zo zijn dat jij hier in Nederland aan het wandelen bent? En ook nog eens zo goed Nederlands spreekt.
2: Dankjewel, dankjewel. Wat Nederlands betreft, dat ben ik nog steeds aan het leren. Waarom ben ik hier? Ik ben hier om te lopen, het is heel gewoon zo leuk om hier te zijn, om te wandelen met mijn medewandelers, om te beginnen om 4 uur 's ochtends en dit heel mooi land te wandelen.
1: Ja, dit is echt een feest voor hier in Nijmegen natuurlijk. Om zo vroeg beginnen ze al aan de bier. Maar hoe komt het zo dat jij 21 jaar bent? Want Harry heeft me zojuist, Erik, verteld dat hij ook al de Camino heeft gewandeld. Van waar komt die passie voor het wandelen?
2: Ja, ik denk misschien dat het iets te maken heeft met de pandemie. Want ja, tijdens die periode, wanneer ik kon buiten het huis gaan, alleen om te wandelen in de buurt. En ja, dus we waren allemaal op het zoek naar nieuwe passies en nieuwe dingen te doen. Dus misschien ja, is dat de oorsprong.
1: En wat voel jij als jij aan het wandelen bent?
2: Wat voel ik als wandelaar? Ik denk dat... dat hangt af een beetje van de context. Ja, wandelen op de Camino, zoals je hebt gezegd, dat is iets anders van wandelen tussen zoveel mensen aan het feesten. Maar wandelen kan meerdere dingen zijn tegelijk. Het kan rustig zijn, het kan sportief zijn ook. Dus hier... denk ik dat het meer festief is.
1: En leer je jezelf ook beter kennen? Deze 4 dagen, leer je jezelf ook beter kennen?
2: Ik heb zoveel tijd. Letterlijk vanaf 4 uur 's ochtends tot de avond. Na te denken over dingen en met andere medelopers te spreken. En ik verbeter mijn Nederlands ook door Nederlands te spreken zoals nu. Maar altijd goed.
1: Ja, leuk. Ja, komen hier mensen van overal vandaan. En dat levert hele mooie gesprekken op hier in tijdens de Vierdaagse, Erik.
0: Ja.
1: En ook bij Harry.
0: Ja, geweldig. Hij spreekt echt bewonderenswaardig goed Nederlands, zeg. Echt ongelooflijk knap.
1: Niet normaal.
0: Nog even een paar fijntuintjes, maar voor de rest echt heel knap gedaan. En hij wandelt er lekker op los, dus die gaan we ook morgen tegenkomen op de Via Gladiola. Let maar op.

Share Special, Afraid of the Dark. Zometeen gaan we het spel weer spelen. Het spel Wie kan het langste Nijmegen zingen? Wie gaat er aan de haal met een meet and greet en een mooie prijs? Meet and greet met de artiesten die het lied hebben gezongen. Hè? Waaronder dus de immens populaire Rutger van Barneveld. En we kijken nog even bij de finish natuurlijk. Bij verslaggever Marieke zometeen. Maar eerst lekker terug naar de jaren 80. Georgia Moroder, Together in Electric Dreams.

0: Giorgio Moroder, Together in Electric Dreams. De 7 minuten over 1:30. Radio Gelderland vanaf de Vierdaagse van Nijmegen. En natuurlijk staan we bij de finish, want daar komen de mannen en vrouwen aan die een zware dag achter de boeg hebben, achter de rug hebben. De 7 heuvelen zijn bedwongen en dan komen ze eindelijk bij de finish. En dan tref je daar verslaggever Marieke.
1: Steeds meer lopers die komen binnen. En ik loop het laatste stukje even met ze mee. Hallo meneer.
2: Hallo.
1: Hoe gaat het hier?
2: Heerlijk.
1: Ja, u loopt nog snel door.
2: Ja, we zijn er bijna.
1: Dus harder dan 5 km/u.
2: Dat moet ook, als anders niet. Ik moet voor 5 uur binnen zijn, hè?
1: Dat is waar, maar dat gaat u heel ruim halen.
2: Dat denk ik wel.
1: Wat is het mooiste dat u vandaag heeft meegemaakt?
2: Weet niet. Ik vind alles mooi.
1: Veel plezier nog. Ik ga heel even hier kijken. Hoe gaat het met jou?
3: Ja, op het moment niet echt heel lekker, maar...
1: Want? Wat is er aan de hand?
3: Gewoon veel last.
1: Van je voeten?
3: Bovenbenen, voeten.
1: Massage zo meteen?
3: Ja, waarschijnlijk wel. Op de camping lekker.
1: Is dit jouw eerste keer?
3: Nee, 3e keer al.
1: Oh, dus je weet wat je te wachten staat nog?
3: Ja, dat wel.
1: Hallo mevrouw. Het tempo er nog goed in?
4: Nou, het tempo is wat gezakt, maar we hebben nog tijd genoeg en we zijn er bijna.
1: Wat heeft u vandaag meegemaakt?
4: Heel veel heuvels.
1: Heuvels liggen jou niet zo?
4: Nee, die kuiten die voel ik goed nu. Maar ja, morgen de laatste dag, dus het gaat goed komen.
1: Zo naar de massagepost?
4: Zeker, ja, lekker. Ja.
1: En je bent er, dag 3 overleefd, nog 1 te gaan.
4: Daarom, als je dag 3 overleeft, dan kom je er, hè? Dan lukt die laatste ook.
1: En morgen, wie wacht er morgen op jou?
4: Mijn moeder langs de kant, dus daar kijk ik heel erg naar uit.
1: Heel veel plezier.
4: Dankjewel.
0: Ja, Marieke bij de finish. Zo direct gaan we het spel spelen. Dat wordt weer leuker, dat wordt lachen, gieren. En dat wordt natuurlijk ook een hele uitdaging. Wie kan het langste? Nijmegen!
5: Lang.

0: Zo hoor je Paul McCartney en de Beatles zingen. En zo ga je zo meteen luisteren naar Sjoerd Jansen uit Etten. Het is wel een klein overgangetje, Sjoerd. Hoe zit jij met jouw zangtechniek en jouw zangkwaliteiten?
1: Nou, ik zat toevallig te overwegen om nog een keer bij het mannenkoor te gaan. Dus ik denk dat het een mooie oefening is.
0: Het mannenkoor heeft wel een staat van dienst, hè? Dus daar kun je niet zomaar bij, neem ik aan.
1: Nee, dan moet je eerst door de ballotagecommissie.
0: Precies. Ben je er klaar voor? We gaan het spel met jou spelen.
1: Zeker.
0: Het spel De Langste Adem. Wij hebben dit jaar een eigen vierdaagse hit. Nou ja, we hebben een eigen. Het is een vierdaagse lied voor de Nijmeegse Vierdaagse Feesten. Opgenomen met tal van Nijmeegse artiesten. Ook Rutger van Barneveld doet mee. En dat is gebaseerd op België, van het goede doel. En we kennen allemaal die uithaal die in het refrein van België. België! Nou, dat is dus nu, Sjoerd, Nijmegen geworden. Heb je het al een keer gehoord?
1: Toevallig gisteren in de auto.
0: Oh, heel goed. Nou, ik heb het voorbeeld voor je. Aan het einde hoor je dus hoe zij dat zingen, de professionele zangers en zangeressen. Zometeen aan jou de vraag hoe jij dat gaat invullen en of jij dat lang kunt aanhouden. Daar gaat het om. Het record staat op 32,46 seconden. Luister, dit gaat het om. Drie keer en dan... Maar goed, dat kun je dus heel lang aanhouden. En als je met Ertens mannenkoor wil, dan moet je dat zou je dat wel moeten kunnen.
1: Het is wel een goede test, hè?
0: Ja, toch? Is wel, als de ballotagecommissie van het Ertens mannenkoor meeluistert, dan weten ze meteen, die Sjoerd moeten we vragen. Of zullen we die bij de voetbalclub en andere verenigingen houden? Ben je er klaar voor?
1: Zeker.
0: Ik ga het fragment laten horen. Dus ze zingen drie keer Nijmegen. En bij daarna, daar moet jij maar inhaken. Renata zit klaar met de stopwatch. Je moet het gewoon in één ademteug zien te doen. Je mag het wel opdelen. Je mag het wel met beleid doen. Heb je er een tactiek voor?
1: Gewoon diep ademhalen en lang volhouden.
0: Kijk, dat lijkt hartstikke goed. Wij zijn er klaar voor. Sjoerd is er klaar voor. Hoeveel seconden gaat hij dat volhouden? We gaan het nu horen. Kijk.

0: 22.
1: Even...
0: Ik heb het best gedaan.
2: Renate, wat zegt...
3: Wat zegt zijn 22,65 honderdste van een seconde.
4: Voor mijn gevoel was het een minuut.
3: Ja, het duurde lang.
4: Het duurde ontzettend lang. Ik denk, hij pakt het nog een keer op en dan ging nog eventjes door. Ik denk, nu gaat het gebeuren.
3: Ja.
4: Maar nee, schitterende poging, Sjoerd. Ik kan niet anders zeggen.
0: Dankjewel.
4: Even, hoe sta je ervoor? Morgen nog één dag wandelen.
0: Ja, ik heb er zin in.
4: Zit je er lekker in deze week?
0: Ja, gaat heel goed.
4: Schadevrij en de beentjes goed, het hoofd goed.
0: Eén blaadje valt mee.
4: Ah. Morgen lekker naar de Via Gladiola.
0: Zeker, lekker van genieten.
4: Dankjewel, Bart, we zien je morgen.
0: Helemaal goed,
4: dankjewel.
0: Succes met de uitzending.
5: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.

Met het akkoord van zowel Henk als Henk van het goede doel. Wat op zich ook al een wonder mag heten, want die liggen meestal bij elkaar in de clinch. Nijmegen, de vierdaagse feesthit van dit jaar. SVU speelde de langste adem met Sjoerd het Etten, jurist bij de gemeente. Hij kwam tot 22 en een paar honderdste seconden. Niet genoeg voor de hoofdprijs. Maar zeker wel genoeg om een mooie plaat aan te vragen. Goeie keus, Sjoerd, deze. Fishy Z. So long.

0: 7 minuten voor 2, Radio Gelderland. De Vierdaags van Nijmegen 2026. De dag van Groesbeek, de dag van de Zeven Heuvelen. Het zonnetje schijnt. Het is natuurlijk een zwaar parcours. En dan maakt het leven natuurlijk een stuk aangenamer als je aan het lopen bent. En Ildsin loopt gewoon even een klein stukje met je mee.
1: Ja, en het zijn heel veel heuvels hier. En ik ben even met de wandelaar aan het lopen. Gaat het wel nog?
2: Ik ben iemand die zei, dat doe ik wel eventjes. Alleen, ik kom daar nu op terug. Dus ja, doet wel zeer. Ja,
1: ja, want ja. Is het vooral deze dag, zeg maar, met te veel heuvels? Of omdat het de derde dag is, waarom zit je er even doorheen?
2: Het begon maandag al toen ik een bal terugtrapte naar een paar kinderen. Toen schoot in mijn heup. En dat doet eigenlijk nog steeds zeer, zeg maar.
1: Dat had ik niet verwacht, maar...
2: Ja. Nou ja, gewoon heupen, knieën, alles. Alles doet zeer. Ja.
1: En hoe trek je jezelf daar doorheen?
2: Amper, dus ik laat me gewoon meevoeren met de rest en af en toe liggen en de benen in de lucht. Maar ik krijg net een melding dat mijn vrienden al binnen zijn, dus ik moet wel. Ik moet wel door.
1: Oké, hoeveel vrienden zijn dat?
2: Met z'n tweeën liepen wij, maar dat was van korte duur vandaag.
1: Oké, en waarom heb je überhaupt besloten om hier aan mee te doen dan?
2: Nou, een paar jaar geleden heb ik het ook gedaan. Toen ging het wel goed. Dus ik dacht, dat doe ik wel weer eventjes. Maar had toch moeten voorbereiden eigenlijk. Dus tip aan iedereen, voorbereiden.
1: Wacht even, heb jij helemaal niks voorbereid?
2: Ik heb 13 kilometer gewandeld.
1: Eén keer?
2: Ja, dat is onverstandig. Ja.
1: Oh. Oké, dan ga ik even alle luisteraars vragen om jou even mentale steun te sturen. Want dat heb jij hard nodig. Ik loop nog een stukje met je mee. Ik sleep jou even door deze heuvels heen. En dan moet je het weer alleen doen.
2: Ja, dankjewel. We doen ons best. Komt helemaal goed.
1: Ja.
2: Als het goed is, staan er hier nog wel zoekvrienden bij mij langs de kant. Ja, daar. Kijk.
1: Oh, we hebben zijn vrienden gevonden. Ja. Yay!
0: Ah, bij de Vierdaagse zijn al die medelopers je vrienden. Niet getreden.
1: Ja, dat is zeker waar.
0: Ja, toch? Ja, je draagt elkaar naar de finish. Maar niet trainen, dat is inderdaad niet zo heel erg verstandig.
3: De Vierdaagse. Je bent erbij met Radio Gelderland. Ja.

0: Dit is Radio Gelderland.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag besteld, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Verse vis, morgen in huis.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
4: Reis weer met Golden eSIM.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
4: Appetito.
5: Appetito.
3: Download de app of ga naar goldeneasin.com.
4: Wrestling met Golden Eason.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
9: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Ga ik eens even kijken naar de situatie op de weg. File op de A12 Arnhem richting de grens tussen Zevenaar en de grens. Een klein kwartiertje wachten voordat je in Duitsland bent. A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord momenteel ook een kwartier. En 325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen bijna een half uur. Dat komt door allemaal mensen die op weg zijn naar de Nijmeegse Vierdaagse en de Nijmeegse Vierdaagse Feesten.
13: Nama verf, behang, glas geeft kleur aan elke stijl. Alles voor een mooi thuis begint bij Nama.

0: je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: De Vierdaagse. Hier hoor je De Vierdaagse. Met Erik van den Berg.

0: Life is life. Opus.
1: U heeft hier genoeg aan, denkt u?
2: Jazeker. Komt helemaal goed.
1: Heel veel plezier morgen.
2: Dankjewel.
1: En succes nog met al die benen.
0: We gaan eens eventjes kijken bij de finish. Daar loopt Marieke nog steeds rond. Zij gaat onder meer eens even kijken bij de plek waar wat verkwikking gehaald kan worden voor de lopers.
1: Voor de wandelaars die nu al binnen zijn, zit dag 3 erop. En sommige van hen kiezen dan voor een massage. U ook, meneer. Is het nodig?
2: Het is zeker nodig. Het is heerlijk ontspannend om zo meteen gewoon weer wat relaxtere spieren te hebben na zo'n wandeling.
1: Want hoe heeft u dag 3 beleefd? Hoe ging dat met die benen?
2: Beter dan de vorige keer dat ik mee heb gedaan. Maar ze zijn wel wat stijf nu van het wandelen. En vooral naar beneden lopen is niet prettig. Vooral de scheenbenen doen dan zeer. En dat is een welkome massage, is dan prima. Ja.
1: En de voeten? Ik ga even kijken.
2: Nee, de voeten zijn nog helemaal goed.
1: Wacht, de voeten?
2: De voeten zijn nog helemaal goed. Ja, nee, gelukkig niet. 2 jaar geleden had ik heel veel blaren. Maar nu niet, dus ideaal.
1: Heeft u iets anders gedaan waardoor die blaren er nu niet zijn?
2: Nou, eigenlijk niet. Nee, sorry. Ik heb dezelfde schoenen, ik heb dezelfde zooltjes. Nee, eigenlijk niet. Zelfde voorbereiding.
1: En deze massage?
2: Ja, die helpt wel voor de lekkere ontspanning van de spieren. En dat je dan relaxter weer kan beginnen.
1: Ja, dus helemaal klaar voor dag 4 eigenlijk.
2: Absoluut. Ja, en zin in. De laatste dag.
1: Wie staan er dan voor u?
2: En een kuik. Want daar zijn we 2 jaar geleden niet geweest, omdat hij toen was afgelast voor 10 kilometer inkorten van 40. Helaas. Maar nu wel.
1: Dus daar kijkt u heel erg naar uit?
2: Absoluut, ja. En onze zoons en dochter staan langs het parcours morgen. Dus hartstikke leuk om binnengehaald te worden.
1: Dat bosje bloemen kan dus ook goed.
2: Absoluut.
1: Nou, even naar de masseur. Hoeveel mensen hebben hier al op tafel gelegen?
3: Ik denk dat dit nummer 7 of 8 al is, zo'n beetje. Ja.
1: Van de dag?
3: Van de dag, ja. Ja, we zijn 11:30 begonnen. Dus elke 20 minuten ligt er eentje op tafel.
1: En waar hebben mensen nu het vaakst last van?
3: Nou, vandaag inderdaad, wat meneer zelf ook al aangaf, in verband met de heuveltjes. Toch wel veel bovenbenen en de voorkant van de onderbenen ook wel. De scheenbenen en kuiten. Ja, dat zijn toch wel de dingen die je vandaag het vaakst meemaakt.
1: Lijkt me wel dankbaar om dit te doen.
3: Ja, dat is het ook zeker. Dat is ook de reden dat ik hier dan een dagje kom helpen, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Nu nog niet zo heel veel mensen gehad. Hoeveel ga je het nog krijgen, denk je?
3: Boah, we moeten nog eventjes door. Dus even kijken hoor. Tientallen, ja, inderdaad. Ik denk dat er nog wel 30 voorbij komen. Ja.
1: En nog eventjes door. Tot hoe lang blijf jij masseren?
3: Tot 9 uur vanavond.
1: 9 uur vanavond?
3: Ja, klopt.
1: Ja, ja. En als deze meneer nou zegt later op de dag, ik wil nog wel een keer, kan dat?
3: Doe ik geen uitspraken over. Maar in principe niet. Nee, hij heeft voor deze behandeling gekozen. En dan blijft er ook ruimte voor andere lopers over. Ja.
1: U heeft hier genoeg aan, denkt u?
2: Jazeker. Komt helemaal goed.
1: Heel veel plezier morgen.
2: Dankjewel.
1: En succes nog met al die benen.
3: Ja, dankjewel.
0: En er wordt wat afgemasseerd. The Beach Boys. I Can Hear Music. This is the

0: I Can Hear Music, de Beach Boys. Onder de lopers zitten ook heel wat bekenden van Radio Gelderland. Natuurlijk collega Rick, die hebben we nog niet zien binnenkomen. Volgens mij zou die langzamerhand wel eens een keer binnen moeten zijn. Maar goed, die zien we vanzelf een keer langskomen. En ook leuk, en hij loopt het jaar voor de eerste keer mee. We hebben hem de afgelopen dagen bij Irene al een paar keer kunnen horen. Roelant Wessels, normaal te horen als dierenarts in de uitzendingen van Radio Gelderland. En nu als loper, Roelant.
1: Jazeker.
0: Een andere pet op heet dat dan.
1: Ja.
0: Of zet je de dierenartspet nooit op en hou je je ogen en oren de hele tijd open als het gaat om dieren tijdens de vierdaagse?
1: Nou, ik heb echt mijn vrije tijdspet op, maar ik kan er ook niks aan doen. Ik kijk natuurlijk altijd met een schuin oog naar dieren. Dat is nou eenmaal zo, dat zit in me.
0: Okay. Ja. Okay. Ja. Maar kom je tijdens het wandelen nog dieren tegen op een of andere manier?
1: Heel erg veel.
0: Oh ja?
1: Ja, als je rond je kijkt, los van de dieren die in weilanden staan, paarden, koeien, geiten, schapen. Zie je ook dat dieren heel veel als beeldmerk gebruikt worden. Dus al die militairen die voorbij komen, die hebben allemaal een beer of een leeuw of een arend. Of een, het is heel grappig dat ze zich toch associëren met een dier. En dan heb ik het nog niet over alle reebokken waar mensen op lopen. Bever die ze op hun rug hebben. Kamelen, hoe heet dat, zo'n bult. Dus je ziet toch dat heel veel de namen van dieren ook in ons mensenrijk, zal ik maar zeggen, tijdens het wandelen gewoon gebruikt worden.
0: Ja, dieren mogen niet meelopen.
1: Nee, en dat is maar beter ook, denk ik. Ja. Ja, politiepaard heb ik ook nog gezien trouwens.
0: Precies. Ja, maar goed, je bent hier als loper. Ja. Hoe gaat het met je?
1: Ja, een beetje volgens het boekje. Je spreekt met mensen over hoe moet je zo'n vierdaagse lopen. En dan zeggen ze, nou, de eerste dag is een beetje aftasten. De tweede dag is saai en taai. De derde dag, die zeven heuvelenweg, die is voorbij voordat je het weet. Ja, en zo voelt het ook. Het was vandaag eigenlijk een hele plezierige dag. En zo staat hij ook bekend, dat het eigenlijk een hele prettige dag is. En dan morgen is er natuurlijk Polonaise achteruit, de Via Gladiola op. De weg waar onze dierenkliniek staat. Dus dat wordt helemaal feesten. En nu is van de andere kant bekijken. Maar het gaat eigenlijk. Ik ben eigenlijk heel tevreden over hoe het gaat.
0: En veel bekenden nog onderweg gezien. Heb je nog mensen die speciaal voor jou even ergens op een hoekje gaan staan of zo?
1: Ja, je komt dan stiekem toch heel veel bekenden tegen. En ook onbekenden waar je een praatje mee maakt. Dus dan worden dat bekenden. Dat is een hele goede sfeer. En het was vandaag perfect wandelweer. Echt, tenminste althans voor mij. Ik hou niet zo van de volle zon erop. En het was heerlijk qua temperatuur en qua wind. Ja, en zoals gisteren en eergisteren ook. Alle mensen langs de kant even enthousiast. En ze geven je te eten, te drinken. Dus een feestje.
0: Helemaal goed. Nog één dag te gaan.
1: Nou, eerst nog een nacht slapen. en nog even de wonden verzorgen, zal ik maar zeggen. Want ik heb toch wel een paar blaadjes opgelopen, denk ik. Maar goed, gelukkig heb ik vrienden die dat heel goed op kunnen lossen. Dat zijn mensendokters. En die helpen dan af en toe dierendokters om morgen weer in de benen te zijn. En dan gaan we er morgen helemaal een feest van maken.
0: En wordt het één keer maar nooit weer? Of zeg je, nu heb ik het wandelvirus echt definitief in mijn DNA gekregen. En volgend jaar weer ga ik weer.
1: Ja, dat zei mijn vrouw. Want mijn vrouw die loopt hem al voor de zevende keer. Die zei, als het virus je raakt, dan blijf je lopen. Ik denk dat ik toch gevaccineerd ben. In de zin van, ik vind het ontzettend leuk, maar ik moet er echt nog een nachtje over slapen of ik het de tweede, derde of vierde keer ga doen.
0: Oké, deze heb je in ieder geval in de pocket. Die kan van de bucketlist af.
1: Het kruis kan aan de muur.
0: Succes morgen, Roelant. Tot morgen.
1: Dankjewel.

0: I just might, Bruno Mars.
1: De klok op rock.
0: Ja, ik denk al die lopers en ook alle mensen die de lopers ontvangen natuurlijk, die hebben wel zin in een lekkere rock classic. Een beetje gitaren, een beetje energie. Dat is altijd lekker, zo 2:30 's middags. Je krijgt het van The Crow. Status Quo.

Ja, allemaal. Ik wil handjes zien. Zwoele zomernacht. Ik wil de zon zien zakken in de zee. Ja, hij komt in de loop van de dag weer optreden hier in Nijmegen. Rutger van Barneveld. Daar moet hij natuurlijk eindelijk gaan zingen. De zon zien zakken in de Waal. Ja, dat is dan weliswaar niet met een zet, maar toch. He, voor het Nijmeegse aspect, Rutger. Kleine tip voor mij. Gratis en voor niets. Radio Gelderland, we zijn bij de Vierdaagse van Nijmegen. De derde wandeldag. Zometeen Desiree op de radio. We halen alle lopers binnen ook vandaag. Zo eens even kijken nog bij Elsje. Marieke is nog op pad. En natuurlijk lekkere muziek. 60 slits voor je.

0: Mooi, René Vroger nog even zo'n laatste stukje van het liedje. Hoe de liefde gaat, Waylon en René Vroger. De een loopt voor een sportieve uitdaging. De ander loopt gewoon omdat hij van het feest wil genieten. En sommige mensen lopen ook met een dierbare in gedachten. Zo kwamen Elsin zojuist de vader en drie zoons tegen. Die zijn bezig met geld in te zamelen. Dat doen ze uit naam. En die gedachten hun recent overleden moeder.
1: Ja, er zijn heel veel mooie doelen waarvoor geld wordt ingezameld tijdens de Vierdaagse. En ik heb hier Henno tegenover me. Henno, die is 71 jaar en die loopt voor de hoeveelste keer?
2: Ik loop voor de 27ste keer.
1: Voor de 27ste keer. En wat maakt deze editie voor jou zo bijzonder?
2: Nou, het bijzondere eraan is dat mijn vrouw is 15 juni jongsleden overleden. En zij verzorgde ons altijd en wij hadden haar beloofd dat ze de Vierdaagse zou lopen. Maar ze was ook wel een beetje bang van dat het allemaal mis zou gaan, omdat ze, toen zei ze, ik hoop dat ik voor de Vierdaagse kom te overlijden, dan lopen jullie niet in de weg.
1: Nee.
2: Het is lekker, ze hebben ze allemaal, ja, ik word geëmotioneerd.
1: Ja, nee, dat is helemaal, helemaal oké. Laat het er ook zijn.
2: Ja, nou, dus ze wil niet in de weg staan, dat ik graag de Vierdaagse kon lopen zal.
1: Ja.
2: En toen hebben we gekozen voor KWF. Ja, wat een hele mooie doel is dit. Dat zij natuurlijk 2,5 jaar door alle mensen van het ziekenhuis behandeld voor haar kanker. Maar helaas is het niet gelukt. Ze heeft de strijd verloren. En dan heb ik gezegd, oké, dan gaan we lekker gesponsord lopen. En we hebben lekker heel veel geld bij elkaar gehad.
1: Ja, dus, want hoeveel geld hebben jullie bij elkaar gehad?
2: Lekker over 11.000 euro heen.
1: 11.000 ja. euro. En voelt het ook alsof zij bij u is bij elke stap?
2: Ja, natuurlijk. De hele dag. We hebben ook een vlaggetje bij ons. En we worden ook aangesproken. En we komen ook heel veel bekenden tegen. Omdat je natuurlijk al zo lang de Vierdaagse loopt ook. Dus je komt heel veel mensen die je gewoon jaarlijks ziet. En die vragen, hoe is het? En ja, die schrikken ervan.
1: Ja.
2: En dat raakt je dan ook.
1: Ja. Maar u zegt we, want u heeft hier drie prachtige zoons bij
2: met,
1: u.
2: Ja, geweldig.
1: En
2: ja.
1: Dat zou vast wel heel veel voor u betekenen.
2: Ja, ja, bijzonder. Ja.
1: Ja.
2: Dus,
1: en hoe voelt dat voor jou?
3: Nou, eigenlijk precies wat papa zegt, maar vandaag is de derde dag. We lopen een rondje eigenlijk om het graf waar mijn moeder is begraven. Ze ligt op de Mokerheide begraven en dat is heel fijn om de hele dag om mama heen te zijn. En we zien vandaag de hele dag al witte vlindertjes. En we denken de hele dag, of de hele tijd al, een wit vlindertje, dat moet mama zijn. Dus,
1: ja, is dat in jullie teken?
3: Dat geeft kracht, ja, dat geeft kracht.
1: Ja, mooi ja. gezegd. Voelt dat ja. ook zo voor jullie?
4: Ja, absoluut. Ja, dit is, ik heb een kaarsje gebrand in Mook, omdat ze daar ligt. En ik ben daar normaal helemaal niet van, maar ik denk, ja, ik moet dit doen. En het is een bijzondere dag.
1: Nou, heel mooi gezegd. Voelt dat ook zo voor jou?
4: Nou ja, zeker, zeker waar. En ik vind het fijn dat we het met z'n allen doen. En ook dat we er eigenlijk al ja, meer dan 3 dagen, want ook daarvoor, maar meer dan 3 dagen heel intens mee bezig zijn. En wat ik ook heel fijn vind, is dat we inderdaad heel dicht bij mama zijn vandaag. Maar mijn moeder zat bij het verzorgingsteam. Ze was voorzitter van het verzorgingsteam. En elke keer naar het verzorgingsteam, wat nu nog steeds op gang wordt gezet, is het emotioneel. Maar het is heel fijn om dat met z'n allen te doen en daar met z'n allen heel erg mee bezig te zijn. Maar ook om aangesproken te worden, hè? Dat je bezig bent met wandelen tegen kanker. Maar ook mensen die een interview met papa gisteren op TV Gelderland hebben gezien en daarover aangesproken worden, is heel erg fijn. Bekenden zien. Als ik zie hoeveel steun we krijgen, dat is heel hartverwarmend.
1: En hoe heet jullie mama?
2: Manita.
1: Manita.
2: Ja.
1: Nou, ik weet zeker dat zij ontzettend trots is op jullie alle vier.
2: Ja.
1: En ik wens jullie heel veel succes en plezier. En
3: heel fijn.
1: Geniet ervan.
2: Nou, zeker doen. Dankjewel.
0: Wandelaar, naam van Manita. Prachtig, mooi verhaal. Elsin hoorden we.

0: Dreams van Fleetwood Mac. We gaan weer eens even kijken bij Marieke. Die heeft Willy bij zich staan. En misschien heb je al eens van Willy gehoord. Want Willy is de recordloper.
1: Afgelopen maandag bij het inschrijven zag ik hem al. Willy Heij, 83 jaar, uit Wijchen. Voor de 66ste keer loopt hij mee. En daarmee is hij de recordhouder onder de nog actieve deelnemers. En na dag 3, u ziet er nog stralend uit.
2: Ja, heerlijk. We hebben er nog niks onder geleden, eerlijk gezegd. Ik heb goed geslapen, we zijn goed uitgerust. Dus we kunnen er tegenaan, steeds elke dag.
1: 83 jaar en u zegt we, want u loopt niet alleen.
2: Nee, ik loop met mijn vaste wandelmaat Henk. En ja, wij zijn een onafscheidelijk duo.
1: Hoe is dat om samen met Willy te lopen?
3: Ja, fantastisch. En kijk, als je zo lang... We hebben in het verleden ook nachttochten gewandeld samen. Ja, dus je hebt ook wel lief en leed met elkaar gedeeld al ruim 40 jaar.
1: Ja, en dan ben je heel lang aan het wandelen elke dag. Waar heb je het dan over?
3: Nou, wij kunnen ook genieten van de omgeving. Ik bedoel, wandelen, daar kun je altijd nog over praten.
1: Wandelen kan je altijd over praten, de omgeving. Ik hoor van veel lopers dat vandaag echt de mooiste dag is.
2: Ja, weet je, het parcours is afwisselend. Hè. Het is heuvelachtig. En de Ronde van Groesbeek, zoals we dat noemen. Ja, natuurlijk, dat spreekt meer aan. Het is, en het was een leuk en gezellig onderweg. Heel druk. En ja, dan genieten wij toch ook weer van. Hè. Van al die toeschouwers die staan te juichen en te klappen. En ja, het is elk jaar weer een feestje.
1: 83 jaar, u heeft eigenlijk nergens last van, hè? Hoe doet u dat?
2: Nee, en dat weet ik niet. Ik blijf altijd optimistisch. Dus voor de rest weet ik niet. Het geheim zit in wat je gegeven is, denk ik.
1: Sommige mensen lopen er vrij slecht bij. Heeft u nog een tip voor mensen die dag 4 ook echt nog moeten doorploeteren om het te redden?
2: Ja, zoals ik altijd tegen meerdere mensen zei. Rust goed uit. Ga op tijd naar bed. Wacht niet totdat het een uur of 10 is. Nee, desnoods ga om 7 uur al naar bed. En echt, dat helpt goed. En als je thuis komt, even met je voeten in het water. En dan je voeten even zorgen met een zalfje of wat dan ook. Maar dan weet je zeker dat je de andere dag goed uitloopt.
1: Een lekker warm voetenbadje dus.
2: Jazeker, dat helpt wel, ja. Ja, je hebt verschillende merken voor voetbaden en dergelijke. Dus ja, voor de een is dit beter, anders. Voor de rest weet ik niks van merken, maar...
1: En wat eet en drinkt een topsporter, zoals u, vanavond?
2: Heel gewoon, piepers. Aardappelen. Tenminste, verwacht ik hoor. Dus ik weet niet wat mijn vrouw nu klaar heeft staan. Dus het is elke dag weer even afwachten.
1: Nou, als u zo goed loopt, dan verzorgt u vrouw goed.
2: Jazeker. Nou, wat dat betreft, thuisfront is onontbeerlijk. Hè? Ik heb een lieve vrouw. Dus.
1: En vrijdag, samen over de finish?
2: Vrijdag dan gaan we weer samen over de finish, zoals elke dag weer. En elke wandeltocht, waar we en wat we ook lopen, wat voor afstand, maakt niks uit. We komen samen over de finish.
1: Welke tijd zien we jullie binnenkomen?
2: Nou, ik schat een...
3: Dat zal weer rond 2 uur zijn.
2: Rond 2 uur, denk ik, ja.
1: Rond 2 uur. Willy en Henk, we moeten ze dus dan in de gaten houden.
3: Ja.
0: Geweldig, laat het even op je inwerken. 66 keer al meegedaan aan de Nijmeegse Vierdaagse. En zo te horen gaat hij hem uitlopen. Gewoon s'avonds even een voetenbadje en natuurlijk de piepers s'avonds. En dan ga je er weer lekker tegenaan. Zometeen Desiree, nu Fleming.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk, gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf, met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden, een onvergetelijke belevenis.
7: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3:00.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was €11 miljoen uitgetrokken, maar nu blijkt dat het €22 miljoen gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vivoor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vivoor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en €20.000 aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En dan nog de verkeersinformatie uit onze provincie. Je krijgt het van de ANWB. De langste file staat op de N325, Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen staat 4 kilometer, 55 minuten vertraging. En dat komt natuurlijk door de Nijmeegse Vierdaags.
12: Schrik je van een nieuwe prijs van een bed? Bij Sleeper Verbis in Vorden kopen jullie een gereviseerd Alpingbed voor maar 60% van de nieuwe prijs. Dat is beddenwerk, of niet dan? Slaap slimmer. Sleeperyverbis.com.
13: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.

0: Outlet Ochtrop Duitsland.
1: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is wonen in het blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
2: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wenters Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wenterstegelsenvloeren.nl.
3: Iris Endemol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De Stip in Nijmegen helpt je. Kom naar een Stip bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
5: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Grijp nu uw kans. Magazijnlegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
5: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: De Vierdaagse.
8: Hier hoor je de Vierdaagse. Met Desiree van der Heijden.

Bronski Beat, Small Town Boy, hoorde je op Radio Gelderland. En zo is het. Het is al hartstikke druk hier op het Omroep Gelderlandplein. Daar staan we bij de wedren, vlak bij de finish. En het is natuurlijk de derde wandeldag. De bekende zeven heuvelen. Ironisch genoeg zijn het er maar zes. Geen idee ook waarom. Misschien dat het dan uiteindelijk gewoon meevalt. Dat je denkt, ook moet er zeven, maar het zijn er eigenlijk zes. De ene die zie ik hier wat strompelend voorbij komen. Vaak ook op sokken. Eindelijk die schoenen uit. Maakt niet uit dat je dan nog over het asfalt loopt. En de ander die loopt er nog best wel fit bij. Maar het voordeel is, als je deze dag gehaald hebt, ja, dan moet het morgen toch eigenlijk wel goed komen. Dan ga je die laatste dag, loop je gewoon over die energie. Dat je denkt, ja, dat vierdaagse kruisje, dat krijg ik zo meteen opgespeld. En dat is een lekker gevoel. Dat weet ik zelf ook nog. Morgen staan we hier natuurlijk ook weer met die gladiolen allemaal. Voor al die wandelaars die het hebben volbracht. En ik hoop dat er heel veel zijn. Maar vandaag houden we je eerst nog op de hoogte van de laatste uurtjes van deze derde wandeldag. Want tot 5 uur mogen de wandelaars nog binnenkomen. We hebben natuurlijk verslaggevers overal. Marieke die staat straks natuurlijk weer bij de finish om te kijken wie zijn dan toch die laatste wandelaars die laatste minuten binnenkomen. En ook spelen we zometeen de finale van het spel De Langste Adem. We hebben een winnaar en we gaan eens even kijken wie dat zometeen is.

0: Ja, het spelletje De Langste Adem. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, jij hebt het natuurlijk gedaan op televisie.
1: Zeker.
0: En we hebben inmiddels een winnaar.
1: Ja, want jullie hebben het ook gedaan op de radio.
0: Wij hebben het ook gedaan op de radio. Dus ja, we hebben allerlei mensen gehad die het zo lang mogelijk hebben proberen mee te zingen. Met dat liedje natuurlijk van Nijmegen, waar jij een van de initiatiefnemers van bent. Waar onder andere Rutger van Barneveld meedoet, Sieneke doet mee. En dan zit daar net zoals in dat België-lied, dat heel lang dat Nijmegen. We hebben allerlei mensen hier geprobeerd uit te dagen om dat zo lang mogelijk mee te zingen. Dat is nog best wel een uitdaging, zijn we achtergekomen. De een kan het beter dan de ander.
1: Ja, zeker als je gewandeld hebt, toch?
0: Zeker. Nou ja, we hebben een paar mensen gehad die hadden 50 gewandeld. Jij probeert dan nog maar eens uit je tenen te krijgen.
1: Maar met feesten precies hetzelfde, hè? Ook lastig om dan nog, als je na veel vapen of veel drinken nog steeds dit moet doen met De Langste Adem, toch lastig.
0: Zeker. Zullen wij heel eventjes naar de winnares gaan luisteren?
1: Ja, heel graag.
0: Let op, dit is de winnares en dan gaan we er zo even bellen.

0: ook heel steady, hè?
1: Heel steady. Maar dat is misschien ook wel het geheim.
0: Het gaat maar door.
1: Nu begint het op te raken.
0: Nog het niet. Het laatste stukje. Jazeker. Wow. En dat is Sita. Sita, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij bent de winnares van ons spel De Langste Adem.
2: Nou, geweldig.
0: Ja, nou, ik moet zeggen, ik vind het ook heel knap. Je hebt het maar liefst 32 seconden volgehouden.
1: Dat is super lang, Sita.
2: Ah, onze wapens hebben een voordeel.
0: Wij verstaan jou niet zo goed, Sita. Wat zei je nog een keertje?
2: Onder water zwemmen heeft zijn voordeel.
0: Onder water zwemmen heeft zijn voordelen. Nou, kijk, dat blijkt.
1: Dat is het geheim.
0: Dat is het geheim voor die langste adem. Ja, natuurlijk. Want dan moet je ook heel lang je adem inhouden. En dan kan je natuurlijk ook die langste adem zo volhouden.
1: Fantastisch.
0: Sita, dat betekent dat jij gewonnen hebt. Jij krijgt dat Nijmegenbord. Linda die houdt hem nu hoog. Misschien kan je het wel zien op de livestream. Maar anders komt hij sowieso jouw kant op. En natuurlijk ook nog een meet and greet met de artiesten van de Nijmeegse hit. Het komt allemaal jouw kant op, Sita.
2: Oh, helemaal goed.
0: Sita, dankjewel voor het meespelen en een hele fijne dag gewenst.
2: Dankjewel.
0: Ja, en laat hem dan nog maar één keertje doen, hè? Eén keer die hit.
1: Ja, één keertje nog.
0: Laat hem nog maar even één keertje draaien, dan weten we het for once and for all.
3: Nijmegen, dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet klaar.

0: ID-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
2: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
3: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
4: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het anders zelf ook even op vitapro.nl.
3: Persoonlijk advies en gratis installatie. licentie2go.com/radio.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem. Of neem een kijkje op wormskamp.nl.
6: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
8: Het is 4:04. Je luistert naar Radio Gelderland. Het weer in Gelderland. Vanmiddag blijft het droog met een mix van wolkenvelden en af en toe zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met temperaturen dalend naar 11 tot 14 graden. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Nijmegen is woensdagochtend een beveiliger ernstig mishandeld op het stationsplein door een groep mannen. De politie zoekt getuigen en beeldmateriaal van het incident. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog de fileinformatie van de ANWB in onze provincie. Er staat eigenlijk maar één lange file. En dat is de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen staat 5 kilometer. Heb je 65 minuten vertraging. En dat komt natuurlijk door de Nijmeegse Vierdaagse.
9: Isolatie check, nieuw glas check, vloerverwarming check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
9: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
11: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
12: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsterweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
13: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud.
14: snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
15: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
16: Kuipers Badkamers in Huissen. Al 25 jaar uw badkamerspecialist.
17: Desiree

0: Electric Light Orchestra, Shine a Little Love, hoor hier op Radio Gelderland. En we zijn natuurlijk live bij de Nijmeegse Vierdaagse. En sommige mensen hebben een startbewijs via ons gewonnen, via Radio Gelderland. En dat zijn onder andere Kevin en Peter. En jullie hebben de derde dag van de 50 kilometer doorstaan. Omschrijf ze even die derde dag voor als je niet wandelt. Hoe gaat zo'n dag?
1: Ja, eigenlijk verschrikkelijk.
0: Verschrikkelijk. Het was een hel.
1: Ik ben blij dat ik het einde heb gehaald. Alles deed pijn. En morgen nog één dagje en dan is het was mooi geweest.
0: Nooit meer?
1: Nee.
0: Nee, het is leuk geweest. Je vader die heeft hem al vaker gelopen. En die dacht toch nog, nou vooruit, ik doe toch ook nog maar een keertje.
2: Ja. Vorig jaar inderdaad gezegd van ik doe het nooit meer. En dan toch die koorts, hè. Het begint toch weer te kriebelen.
0: Ja, dat moet gewoon eerst even indalen waarschijnlijk. Ja. Hè? Dat je die finish hebt gehad, alles doet pijn. Ja. Dan denk je, ik doe het nooit meer. Ik kap ermee, het is leuk geweest. En wanneer begint dat dan toch weer? Dat je denkt, nou ja, maar misschien toch ook wel weer leuk.
2: Tegen de tijd dat de inschrijving weer begint, dan begint het weer te kriebelen.
0: Ja? Ja.
2: Het hele jaar niet. En dan in één keer, ja.
0: En waarom, Kevin, dacht jij, ja, ik ga mee. Ik ga dit ook eens een keertje doen. Want dit is voor jou de allereerste keer.
1: Klopt. Ik wil het ooit een keer gedaan hebben. Dus nu zo een kans krijgen, dan moet je hem gewoon aangrijpen. En dan ben ik er ook vanaf.
0: Dan ben je er ook vanaf. Heb je het ook nog wel leuk gevonden, deze Nijmeegse Vierdaagse? Of zeg je het alleen maar afzien?
1: Nee, het is wel heel leuk geweest. Veel mensen langs de kant. Bekende, onbekende, maar altijd gezellig.
0: En wat heb je dan gedaan? Want je zegt het is echt zwaar. Als je er even doorheen zat?
1: Over het algemeen een biertje pakken.
0: Een biertje pakken en dan loopt dat toch net even wat soepeler.
1: Zeker.
0: En hoe is dit om als vader en zoon samen te doen?
2: Ja, super. Ja, echt een mooi moment.
0: En wat voor ervaring geeft dat jullie dan? Wat is dat als jij dus 10 jaar ouder bent? Hoe kijken jullie hier dan op terug?
2: Ja, dat weet ik nog niet, maar ja, ik denk wel een mooie herinnering.
0: Ja, ja, zeker. Dat is natuurlijk wel iets bijzonders om samen te kunnen doen. Morgen, gaat dat lukken?
1: Absoluut.
0: Absoluut, al moet je kruipen.
1: Op karakter.
0: Op karakter, zo is het ook. Op karakter loop je de Vierdaagse. Kijk, het kan allemaal pijn doen, maar het zit hem vooral in je koppie. Hè? Dat is hoe het gaat. En gaat dat nog goed? Zit het nog goed in het koppie?
1: Zeker.
0: Kijk eens aan, waar gaat dat Vierdaagse kruisje hangen straks?
1: Op de linkerborst.
0: Op de linkerborst en als hij thuis komt?
1: Nog geen idee.
0: Nog geen idee. Als hij maar niet in een lade belandt. Dat is zonde van al die pijn natuurlijk.
2: Hij heeft een hele ding met hardloopmedailles en voetbalmedailles.
0: Daar kan hij mooi
2: naar. Daar
0: naast.
2: Komt hij bij. Ja, zeker.
0: En bij jou?
2: Bij mij is het denk ik toch wel in een la op een gegeven moment.
0: Nee joh, ja. Dat doe je toen niet voor.
2: Ja,
0: heb je 4 keer 50 kilometer lopen afzien en dan gaat hij in een lade. Ja, dan kan je het goed niet meedoen.
2: Gedurende het jaar. Eerst komt hij op de kast en dan op een gegeven moment moet er een keer opgeruimd worden. En dan,
0: dan gaat hij dat toch maar weer die lade. Nou, daar doe je het dus allemaal voor, 4 keer 50. Ga je het volgend jaar toch nog een keertje doen? Kijk, je zoon zegt al, mij niet meer bellen, maar wat denk jij ervan?
2: Ik ben bang van wel.
0: Ik ben bang van wel. En dan beëindigt hij in de lade zo'n medaille. Nou ja, goed. Waarom je het dan zou doen, ik weet het niet. Waarom doe je het dan?
2: Het is niet om die medaille.
0: Waarvoor doe je het dan?
2: Een uitdaging.
0: Dat je toch aan jezelf kan bewijzen, ik ben fit genoeg, ik kan dit.
2: Ja,
0: dat begrijp ik dan ook wel weer. Ik wens jullie heel veel succes voor morgen. Ik zie jullie daar morgen bij de finish. Dan sta ik daar, dan haal ik jullie binnen. Dan is het eindelijk voorbij, Kevin.
1: Heerlijk.
0: Hoe gaat dat voelen inderdaad? Is dat gewoon zo'n moment dat je denkt, nou kan niet wachten totdat het zaterdag is?
1: Ja.
0: Plat liggen, is dat het idee of heb je nog een ander idee wat je gaat doen?
1: Ja, vrijdag eerst de stad in natuurlijk. En dan zaterdag
0: ga je nog even die Nijmeegse Vierdaagse feesten meepakken na de finish?
1: Ik heb een hele week moeten missen, dan moet het toch even.
0: Nou, diep respect. Veel plezier alvast morgen en succes.
1: Dankjewel.
2: Dankjewel.
0: Tot morgen bij de finish, heren. Dankjewel.

0: Radio Vanka. Met On My Way hoorde je op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En onze eigen medewerker Rick, ja, die loopt ook mee. Solo de 50 dit keer. Je ziet hem ook in het Vierdaagse journaal elke dag voorbij komen.
1: Ja.
0: Rick, hoe vaak heb jij vandaag gedacht, waarom doe ik dit eigenlijk?
1: Ja, meerdere keren wel weer. Ja,
0: ja toch
1: ja,
0: wel?
1: Ja, toch wel. Ja. Ik kwam gisteravond terug en toen deed ik mijn sokken uit. En tot mijn grote schrik miste ik eigenlijk een heel stuk teenhuid van mijn kleine teen. Ja. Dus ik schrok me een hoedje. En ik dacht,
0: je hebt ook meteen een beeld bij, ja?
1: Ja, daar heb je zeker een beeld bij. Ik heb het ook gefotografeerd voor de mensen
0: die dat hoef ik op zich niet te zien, maar dankjewel voor het aanbod.
1: Dus, en toen dacht ik wel, oei, dit is niet best. Dit is niet best. Maar dat heb ik vakkundig laten intapen. En vanochtend ging het op zich wel bij vlagen. Maar op een gegeven moment begon die teen weer zeer te doen. Dat wisselde zich af met de teen aan de andere kant. Ook de kleine teen, daar zat ook een blaar op. Niet zo ernstig als die kant. En zo ging dat een beetje om en om. En dan ging het weer een poosje heel erg goed. En dan weer een poosje helemaal niet. Dus het is een hele aparte dag weer geweest met allemaal verschillende soorten gedachten. Maar als je dan op het laatste stukje eigenlijk vanaf Bergendal hier weer naartoe loopt. Dat is zo ontzettend leuk. Met allemaal mensen langs de kant. Dan kom je door die witte straat. Ik weet even niet hoe het heet. Daarna door een soort liefdesstraat met allemaal rode hartjes. Dat is wel... Dan denk je, ja...
0: Is dat dan waar je het voor doet?
1: Nou ja, dat weet ik niet.
0: Want waar doe je het nou eigenlijk voor?
1: Ja, meer voor mezelf. Ook
0: ja,
1: om te laten zien... Kan ik dit? Ja, ik ben blijkbaar in staat om dit te kunnen.
0: Is dat wat je morgen denkt als jij over die finish komt?
1: Ja, dat
0: je dan denkt toch van, ja, die 4x50.
1: Ja.
0: Ik kan dat fysiek en mentaal aan.
1: Dat denk ik wel, ja. Ja.
0: Het gaat niet om dat kruisje, dat hoor ik hier vaker. Het gaat gewoon om de persoonlijke prestatie die je aan jezelf bewijst van dit kan ik.
1: Ja. Ja, er is niemand die mij gedwongen heeft om dit te doen.
0: Nee.
1: Want ik ga dit zelf doen. En ik wil... nu wil ik het afmaken ook, morgen. Dus ondanks dat morgen ook niet echt geweldig is. Misschien wel die laatste 10 kilometer op de Via Gladiola. Maar ik vind het wel een fijn idee als ik morgen hier ben. Dat ik dan denk, jeetje, ik heb het toch maar gedaan. Ik kan dat gewoon.
0: En dan?
1: 4x50. Ja, en dan neem ik dat gevoel weer mee naar huis. Ik weet niet zo goed wat er dan mee...
0: En ga jij dan zeggen volgend jaar, nou, ik doe dat nog een keer... of is dit echt wel de laatste keer
1: geweest? Nou, ik neig nu naar nee.
0: Je neigt nu naar nee, maar ja. Ik hoorde net ook al... dat kan ook weer gaan kriebelen rondom de tijd dat de inschrijving.
1: Nou ja, dat heb ik ook van heel veel mensen gehoord vandaag. En die zeggen, er wordt best wel veel aangesproken, dat is hartstikke leuk. Dan heb je heel veel verschillende soorten gesprekjes. En dan zijn er heel veel mensen die vraag stellen die jij net stelt... ga je nog een keer lopen? En dan zeg ik nee, en dan zeg ik... Nou, maar wacht maar even. Als jij morgen over de Via Gladiola komt... dan krijg je zo'n euforisch gevoel. Dat is een soort druk. Waarvan je dan weet dat je... Oh, dat wil je nog een keer ervaren. Dus als die inschrijving dan weer komt, exact... dan denk je, nou, misschien dat je dat toch dan weer een keertje doet.
0: En anders dwingt de Omroep Gelderland je natuurlijk wel.
1: Ja, wie weet. Ja, dat kan ook altijd.
0: Maar het staat gewoon in jouw arbeidsvoorwaarden. Elk jaar moet je hem lopen, of je nou wil of niet.
1: Nee.
0: Wat is dan toch heel even het mooiste moment geweest? Want ik hoor, het is allemaal zwaar natuurlijk. Het doet allemaal pijn. Nou ja, goed, dat huid van je teen, ik wil het allemaal niet weten. Wat is dan toch dat je denkt, ja, maar dit zijn de mooie momenten... waarvoor je het dan toch doet, naast die persoonlijke prestatie?
1: Nou, dat zijn er eigenlijk twee. Ik heb een ontzettend leuk gesprek gehad met een mevrouw op een rust. Toen stopte ik, dat was wat naar Gennep. Dat zit in het lusje van de 50 kilometer. Op ongeveer 26 kilometer. Dan stop ik op de helft. Want dan weet ik, dan ben ik er. Dan moet ik nu nog de andere helft. En zij zat op een bankje en ik ging daarnaast zitten. En zij ondersteunde iemand. En we hebben een ontzettend leuk gesprek gehad. Over hoe zij als ter ondersteuning zeg maar, van haar vriend. Die zat er helemaal doorheen. Die was zij op de telefoon aan het doorpraten. En ik sprak met haar mee. Van nou, loop nou eens door. En dat komt allemaal wel goed. Maak het niet te groot. Toen heb ik er nog wat ORS gegeven. Dat had ik nog in mijn tas zitten voor haar vriend. Die dan later komt. En we hebben het heel gezellig gehad samen. En toen stond zij in, niet in Groesbeek, maar in Bredevoort, wat net daarvoor zit, zag ik haar weer langs de kant van de weg staan. Toen is zij daar naartoe gefietst. Toen hebben we elkaar een knuffel gegeven. Ik weet niet eens hoe ze heet. Toen kreeg ik van haar een banaan en toen kon ik weer verder lopen.
0: Dat zijn dan toch weer de mooie momenten.
1: Nou, dat is echt heel leuk.
0: Het draait zeg maar eigenlijk om de persoonlijke prestatie voor jezelf. Dat je denkt, hey, dit kan ik. En dus toch ook om die bijzondere ontmoetingen met wildvreemden, waar je normaal in het echte leven misschien nog niet eens tegen iemand wat zegt bij de bushalte, gebeurt het hier gewoon aan de lopende band.
1: Exact, exact. Je hebt gewoon een connectie met elkaar, met een wandelaar, maar ook met een toeschouwer. Iedereen heeft hetzelfde doel. Iedereen loopt dezelfde kant op. Je moet allemaal naar die finish toe. Dus ja, dan kun je ook net zo goed even praten. En normaal doe je dat niet. Maar ik heb echt leuke gesprekken gehad vandaag met
0: mensen. Dat is wel weer heel mooi om te horen. Hoe ga jij morgen die eerste stappen zetten?
1: Ja, met heel veel pijn, denk ik.
0: Rick, wij wensen jou zeer veel succes. En ik sta morgen hier bij de finish om jou op te vangen.
1: Leuk.
0: Maak er nog een fijne dag van. Ga hopelijk relaxen, die voetjes omhoog. En die foto van die teen hoef ik niet te zien, oké?
1: Duidelijk.
0: Oké, dankjewel en tot morgen.

0: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
7: Grijp nu uw kans.
8: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
9: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
8: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
10: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvee krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvee, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB in onze provincie. Er staan eigenlijk maar 2 langere files. De A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord staat 7 kilometer. Heb je 15 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de N325 Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen staat 5 kilometer. Heb je een uur vertraging. En dat komt natuurlijk door de Nijmeegse Vierdaagse.
13: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
14: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
15: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
14: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
16: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
17: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen...

0: otolift.nl.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Met Desiree van der Heijden.

0: The Police met Roxanne hoorde hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En ik doe toch nu al even een interview met hindernissen, want ik heb de rugzak op van militair Sander. Sander, hoeveel kilo zit erin?
1: Volgens mij zo rond de 15, 16 kilo.
0: Rond de 15, 16 kilo. Het is verplicht, hè? 10 kilo minimaal.
1: Ja, minimaal 10 kilo.
0: En waarom denk je dan toch, nou maar, ik knal er 5 kilo bij?
1: Nou, je moet altijd rekening mee houden dat je onderweg gewogen wordt.
0: Ja?
1: En dan zul je net zien dat je al het eten en drinken op hebt. En dat je dan onder de 10 kilo komt.
0: En dan word je meteen gedisqualificeerd. Het is geen waarschuwing, nee. Het is hop, meteen nee. Eraf.
1: Precies.
0: En hoeveel keer is dat je hem loopt, Sander?
1: Dit is de 5e keer.
0: En wat is er nou erger, blaren of het gewicht van deze rugzak? Want ik bedoel, ja, weet je, voor even, kijk, deze 3 minuten dat ik jou interview, kan ik het nog wel hebben, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar ja, jij loopt er wel 40 kilometer mee.
1: Heel eerlijk, ik heb liever het gewicht van de rugzak dan blaren.
0: Ja?
1: Ja, op een gegeven moment voel je die rugzak niet meer. Dus ik heb liever mijn rugzak dan blaren.
0: En heb je die al, de blaren, of valt het nog mee?
1: Ik heb er eentje laten doorprikken vanmorgen. Die zat aan de bovenkant van mijn rechter kleine teentje. Zat in principe niet in de weg, maar was gewoon een beetje vervelend. Maar voor de rest, onder mijn voeten geen blaren. Dus even afkloppen, maar...
0: En heb jij nou met je militaire mindset, is dat dan toch net wat makkelijker dan voor de gewone lopen? Jullie zijn natuurlijk wel wat gewend. Je hebt de hele training al ondergaan als militair. Is dit dan een eitje of zeg je, nou, het is toch ook nog wel moeilijk?
1: Het is stiekem nog best wel pittig, hoor. Het is ook niet zo dat wij elke week in-uit lopen. Ik moet zeggen dat ik voor deze editie ook nauwelijks heb getraind. Ik heb misschien 3 keer een afstand van plus 10 kilometer gelopen, dus...
0: Het is niet heel veel, nee.
1: Het is niet heel veel. Maar alsnog is het wel pittig, hoor. Ik moet elke avond ook gewoon in een voetenbadje en vroeg mijn bed. Het is af en toe afzien.
0: En jij loopt hem nu individueel. Waarom niet met een detachement?
1: Dat heb ik 1 keer gedaan. En dat is op zich qua gezelligheid heel leuk. Alleen je slaapt op Heumezoord en om 3:30 gaat die wekker. En dan gaat iedereen die eruit moet, gaat eruit. In onze krakkemikkige tentjes. Dus je slaapt daar niet lekker. Ik slaap nu lekker gewoon op de camping in Groesbeek. Vind ik beter in ieder geval.
0: En wat is dan de keuze? Want het is niet verplicht voor jou.
1: Nee.
0: Dat je toch zegt, ik meld mij aan en ik ga met die 15 kilo rugzak lopen.
1: Ja, nou, het is van oudsher een militaire prestatietocht. Dus ik vond dat ik in ieder geval 1 keer hem gelopen moest hebben als militair. En ik dacht dat ik niet zo vatbaar was voor het vierdaagse virus.
0: Iedereen denkt het, hè?
1: Precies. Maar ondertussen is dit hopelijk morgen de 5e keer dat ik hem uitloop. Dit is gewoon vrijwillig. Het hoeft niet, maar ik vind het leuk om dit als militair te doen.
0: En waarvoor doe jij het? Doe jij het voor de sfeer? Doe jij het voor de prestatie aan jezelf? Of doe je het voor het kruisje of voor iets anders?
1: In principe de eerste 2 dingen die je zei. Dus de gezelligheid langs de kant, maar ook wel gewoon een prestatie voor mezelf. Het toont weer een beetje karakter en doorzettingsvermogen als je het toch weer haalt. Dus...
0: Dat snap ik ook wel. Dat is het absoluut. Het is een prestatietocht. Iedereen zegt het en dat is natuurlijk ook zo. En wie loopt er mee in jouw hoofd? Want jij loopt natuurlijk alleen. Loopt er iemand met jou mee in je hoofd? Mensen die aan je denken?
1: Ze staat er nu helaas niet buiten. Maar mijn vrouw, die verzorgt mij altijd. Die leeft er ook helemaal in op. En die staat met mij 's ochtends vroeg op om... af te plakken en dingetjes voor me klaar te zetten. Dus die zit altijd
0: gewoon. Het is teamwerk. Zelfs al doet zij niet mee, zij staat met jou op.
1: Zij staat met mij op en het kruisje is eigenlijk wel een beetje voor haar.
0: Dat is mooi om te horen. Ja. Dus zij gaat morgen ook gewoon weer zo vroeg opstaan en dan staat zij op je finish bij jou te wachten.
1: Ja, absoluut.
0: Mooi om te horen. Ik hoop dat jij morgen jouw 5e vierdaagse kruisje binnenhaalt.
1: Ik hoop
0: dat. Ik ga die rugzak zelf weer teruggeven, want ik moet zeggen dat ik het toch langzaam in mijn schouders begin te voelen, Sander.
1: Snap ik.
0: Ik heb diep respect voor je dat je het elke dag weer doet met die zware rugzak. En ik zie jou morgen bij de finish.
1: Ja, dankjewel.

0: Ontdek jouw droominterieur bij Helmink Wonen en Keukens in Vorden met ons unieke interieurplan. Meer info op helminkwonen.nl/interieuradvies.
1: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonwering, verandazonwering, garagedeuren en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringachterhoek.nl. Tot ziens.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.

0: Het Ocht op Duitsland.
1: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een laag inkomen? Dan kan je bij de gemeente de meedoenregeling aanvragen. Dat is een vergoeding voor een cursus, een sport of andere activiteiten. De STIP kan je helpen bij het aanvragen. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
4: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
5: Je krijgt van mij de verkeersinformatie van de ANWB in onze provincie. De drie langste files, de A15 Nijmegen richting Gorkum, tussen knooppunt Del en afrit Leerdam, staat 5 kilometer, 16 minuten vertraging. Dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn, tussen Epe en Apeldoorn Noord, staat 7 kilometer, heb je 17 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand, de rechte rijstrook is daar dicht. En dan nog de N325 natuurlijk, ja, dat is al de hele tijd en dat heeft een reden, de Nijmeegse Vierdaagse. Duitse grens richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen staat 5 kilometer, heb je een uur vertraging.
6: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw, aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's, midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
7: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
8: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wiel. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Desiree

0: Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Je hoorde hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Je kan natuurlijk ook meekijken bij Televisie Gelderland. Daar zie je nog heel veel wandelaars over die finish komen. Er zijn nog 22 minuten en dan moet je echt binnen zijn. Anders zit het er voor jou op. En onze verslaggever Marieke, ja, die staat daar ook ergens bij die finish. En de een die komt net even wat beter doorlopen dan de ander.
1: Steeds meer lopers die druppelen binnen na dag 3. Maar mannen, ik schrik hiervan, want dit is eigenlijk gewoon strompelen.
2: Ja, dat klopt wel, ja.
1: Hoe
2: maar
1: kan
2: het,
1: dat?
2: Het lopen dat ging aardig goed. Alleen even zitten en daarna zeg maar de schoenen uit. Ja, dan moet je weer even heel voorzichtig op gang komen.
1: Op slippertjes inmiddels?
2: Ja, op slippertjes, ja. En dan straks even een stukje fietsen. En dan gaat het wel weer.
1: Ja, want als ik jou zie lopen, dan denk ik dat gaat helemaal niet meer. Hoe gaat die man dag 4 halen?
2: Ja, dat is gewoon de knop op en gaan.
1: En hoe is het hier? Want dit zag er ook niet heel soepel meer uit.
3: Nee, helaas niet inderdaad. Maar we blijven lachen, want het is leuk in ieder geval.
1: Ja, u bent er. Dat is dan het enige goede nieuws van deze dag, denk ik.
3: Ah, morgen ben ik weer hersteld. Ik weet dat mijn buurman herstelwater in de caravan heeft liggen. Dus die zal me dadelijk wel helpen met Hertog Jan. Ik ken hem een beetje.
1: Er is nog plek bij de massageposten.
3: Ja, toch verlang ik nu toch naar een douche op de camping. Alleen ik heb net doorgekregen. Mijn fiets staat aan de andere kant waar alle lopers langs moeten. Dus ik heb nog even geen idee hoe bij die fiets moet gaan komen.
1: Er komen gewoon nog een paar kilometer bij.
3: Ja, nou, dat is wel zo inderdaad.
1: Voor u de eerste keer?
3: Ja, inderdaad. Klopt helemaal.
1: Al een beetje spijt?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee, want lopen ging hartstikke lekker. Ik ging eigenlijk voor 1 dag te halen en ik heb nu 3 dagen gehaald. Dus, ja.
1: Wat is het mooiste dat je tot nu toe hebt meegemaakt?
3: Eigenlijk het marcheren met de militairen mee. Dat geeft zo verschrikkelijk veel energie. Dat zorgt ervoor dat je zo'n snelheid meekrijgt. Dat was fantastisch.
1: Deze meneer zegt het marcheren met de militairen. Wat is voor jou het mooiste?
2: Nou, dat is toch de gesprekken onderweg. Die we met allemaal mensen hebben. Met de militairen heb ik niet zo heel erg veel. Maar gewoon alle gesprekken onderweg, dat vind ik het leukst.
1: En ik dacht, jullie kennen elkaar. Want jullie strompelen gezamenlijk.
2: Nee. We kennen elkaar niet. Nee.
1: Gaan jullie straks toch wel samen een drankje doen?
2: Nee, dat gaat echt niet.
1: Nee, jullie willen verder niks met elkaar te maken hebben.
2: Nee, ik ga het echt kijken voor het herstellen. Daar ben ik echt de hele avond mee bezig. Dus een beetje blaren prikken, een beetje tapen en zo. Dus,
1: Ik had net iemand die voor de 66e keer loopt. En die zei, hij had een tip voor al die andere wandelaars. Een lekker warm voetenbadje.
2: Ja, dat zou kennen, ja. Maar die hebben wij niet.
1: Geen warm voetenbadje?
3: Nou, dat is nog wel mogelijk. Ik ga wel kijken wat ik zelf op de camping kan doen. Ik ben zelfvoorzienend voor de rest.
1: Dan loop je morgen net wat lekkerder en dan krijg je die gladiolen. En dan kan je nog even doorwandelen daarna.
3: Nou, daar kijk ik wel enorm naar uit morgen, de gladiolen. Want het is echt een overwinning op mezelf. Vorig jaar liep ik nog achter een rollator. En ik moest weer opnieuw leren lopen. En nu ben ik gewoon in staat om dadelijk gewoon 4x50 te lopen. Dus fantastisch.
1: Dan mag je super trots zijn.
3: Dat ben ik ook zeker.
0: Ja, dat zijn de mooie verhalen hier tijdens de Vierdaagse. Het is een overwinning op jezelf. En steeds meer wandelaars komen hier binnen. Maar er is nog iets meer dan 20 minuten. En ja, zeker, ze lopen nog steeds weer over die finish. Kijk vooral mee via Televisie Gelderland. En dit zijn de Stranglers.

0: Incognito en Jocelyn Brown met Always There hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. En wij zijn natuurlijk heel benieuwd, hoe ziet het weer eruit? Zeker voor morgen, voor die finale dag hier bij die Via Gladiola. En wie ons dat kan vertellen, dat is Wouter van Weerplaza. Wouter, goedemiddag.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Vertel het eens, hoe gaat het weer eruit zien?
1: Nou, het ziet er vanmorgen eigenlijk prachtig uit. Er wordt flink wat zon verwacht. Het blijft overal droog. En de temperaturen zijn een stuk hoger dan vandaag, hoor. Vandaag werd het zo'n 22 graden. En morgen komen we toch wel uit tussen de 25 en zo'n misschien lokaal wel 27 graden zelfs.
0: Kijk eens aan, dat is dus een hele mooie wandeldag hier in Nijmegen. En als we dan in het weekend kijken, wordt het dan nog een beetje lekker uitrust weer?
1: Ja, in het weekend ook nog behoorlijk warm. Zeker zaterdag, temperaturen van misschien wel 29 graden op sommige plaatsen. Ook dan veel zon. Nou, zondag ziet er wel heel anders uit. Dan krijgen we met een paar buien te maken. Gaat het ook stevig waaien en gaat de temperatuur terug naar zo'n 20 tot 22 graden.
0: Wouter, dankjewel. Dus morgen in ieder geval de korte broek hier bij de Nijmeegse Vierdaagse. Ik denk dat hij het ermee eens is.

0: Smokey met Living Next Door to Alice hoorde hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Het is inmiddels ontzettend druk op het Omroep Gelderlandplein en dat is niet voor niks. Er zijn namelijk nog maar 3 minuten om binnen te komen. Over die finish om 5 uur sluit het. Ben je dan niet binnen, dan is de Vierdaagse helaas voor jou klaar. En dat zou zonde zijn natuurlijk. Want morgen is die allerlaatste dag en als je die hebt gehaald, dan krijg je dat Vierdaagse kruisje en natuurlijk die gladiolen. En onze verslaggever Marieke, die staat vlakbij de finish om die laatste lopers binnen te halen. Marieke, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Ja, het begint spannend te worden, hè. Rij je dik ook nog langs de kant. En een paar lopers die moeten opschieten. Meneer, u maakt het spannend.
2: Ja, ja, altijd een beetje 1 minuut of 2 minuten voor 5. Dat is op tijd. En dan krijgen we toch, worden we toch afgestempeld.
1: Maar dus bent u niet nerveus dan? Want ik zit nu inderdaad te kijken. Het is 3 voor 5.
2: Nee, daar worden we helemaal niet nerveus van. En anders is het jammer.
1: Er staat nu, we lopen de 40 binnen. U moet naar de 30.
2: Ja, ja, ja. Ik zal zo meteen gauw die kant op rijden.
1: Ja, ik zal zeggen, dan kijken of je hier doorheen
2: kan. Ja, of dat ik hier doorheen kan.
1: Ja, dan ga ik heel even, hallo meneer. U moet toch voor de 40?
3: Dat klopt, inderdaad.
1: Nog even doorlopen.
3: We hebben nog 2 minuten, dus. En het is 100 meter. Dus
1: waarom heeft u het zo spannend gemaakt?
3: Nou, we betalen namelijk best veel geld, 130 euro. En daar moet je maximaal gebruik van maken.
1: Maar voor hetzelfde geld gaat dit mis, hè?
3: Ja, nou, dan heb je pech gehad. Het gaat al 35 jaar goed. En we doen het erom. Het is nog steeds gelukt.
1: U bent altijd een van de laatste?
3: Ja, met hele groep normaal, hoor.
1: En hoe laat hebben we het? 1 voor?
3: Ja, nog veel te vroeg. Nog 2 minuten.
1: 2 minuten. Ja. Nou, ik zal toch geen risico nemen. Lekker afstempelen.
3: Hoi.
1: Nou, dit gaat goed komen. Meneer, heel veel plezier ook.
3: Dankjewel.
1: Morgen lekker veel gladiolen in ontvangst nemen.
3: Ga ik doen. Dankjewel.
1: Ik kijk nog heel even. Jij heeft er al een. Nou, ik krijg bloemen. Nou ja, ik wil zeggen, ja, die wil ik wel aan iemand geven. Want iemand komt nog aangerend. U haalt het, of niet?
4: Ja, natuurlijk. Uiteraard.
1: Ik zou zeggen, bloemen.
4: Wat lief.
1: 1 voor 5. Snel afstempelen.
4: Ja, ik ben al binnen, maar ik ben mijn kaart vergeten.
1: Oh jee, nou goed. Gefeliciteerd. Heel veel plezier morgen. Wie staan er voor jou morgen?
4: Ja, heel veel vrienden, familie. Dus het wordt één groot feest.
1: Het is hier rustig. Ik denk dat bijna iedereen weer morgen mag starten dus.
4: Ja, heerlijk. Denk het ook. Lekker.
1: Maak er een heel mooi feestje van.
4: Gaan we doen.
1: Nou, het is hier leeg bij de 40 kilometer, bij het 40 kilometer punt. De 30 kilometer inmiddels ook. Dus het ziet er naar uit dat er heel veel mensen...
0: Is iedereen gewoon een keertje op tijd vandaag?
1: Ja.
0: Dat hebben we nog niet meegemaakt.
1: Nee, gisteren was het spannender. Dus die vierde dag komt voor de meeste lopers helemaal goed.
0: Kijk eens aan, die 7 heuvelen hebben toch niet heel veel wandelaars genekt. Iedereen is gewoon netjes op tijd binnen. Dat zien we graag. Dat betekent dat iedereen gewoon morgen weer van start kan gaan. Marieke, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En wij zijn er natuurlijk zo meteen nog een uurtje lang met Vierdaagse Radio. Tot straks.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig van onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
6: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
7: Toe aan een nieuw kunstgebit? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
6: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieklapen.nl.
8: Heel veel bekende merken bij juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen, tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwringen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij juwelier Robers in Vrede Duitsland.
9: Alweer je leesbril kwijt?
10: Mijnleesbril.nl.
9: Het grootste assortiment leesbrillen.
11: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
12: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
13: Met het scherp geprijsde assortiment van Rijmer Sierbestrating maak je van jouw tuin een droomtuin. Grote collectie keramische tegels. Rijmer-Sierbestrating.nl.
14: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
13: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op Rijmer-Sierbestrating.nl.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
16: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: En dan nog de verkeersinformatie van de ANWB. Je krijgt de 3 langste files van me in de provincie Gelderland. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en afrit Arkel staat 6 kilometer, heb je 21 minuten vertraging. Dan nog de A50 Zwolle richting Apeldoorn tussen Eep en Apeldoorn-Noord staat 6 kilometer, heb je 16 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechter rijstrook is daar dicht. En dan de file die waarschijnlijk er nog wel even staat, want die staat er ook al een hele tijd. De N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen staat 4 kilometer, heb je een uur vertraging. En dat komt, ja, allemaal waardoor we hier zijn, door de Nijmeegse Vierdaagse.
17: Voor sport, bad, beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
17: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
18: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
21: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
20: En bedankt, hè.
22: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
23: Hey, ondernemer, heb jij je btw-aangifte al gedaan?
24: Hè? Nu alweer?
23: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
24: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
23: Ook dan moet je aangifte doen.
24: Nou, goed dat je het zegt.
23: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
24: Handig?
23: Ja.

0: horen.
1: Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: De Vierdaagse. Hier hoor je de Vierdaagse. Met Desiree van der Heijden.

0: Kenny State en Young Hearts Run Free hoor, hier op Radio Gelderland tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De derde wandeldag, die zit erop. En we zien hier dus steeds meer wandelaars op dat Omroep Gelderlandplein. En wat we natuurlijk ook zien tijdens de Vierdaagse zijn heel veel debutanten, mensen die voor het eerst lopen. En eentje daarvan is Ivan. Ivan, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Iedereen heeft een andere reden om de Vierdaagse te lopen. Wat was die van jou dat je dacht, ja, ik ga toch eens voor het eerst die Vierdaagse lopen?
1: Nou ja, ik heb hier in deze stad gestudeerd. Sinds 2 maanden nu afgestudeerd. En als kerstresultaat van mijn studententijd dacht ik van, samen met mijn huisgenoot, van laten we hem lopen. En we zijn door de wachtrij heen gekomen en nou ja, we staan hier op de derde dag.
0: Je staat hier op de derde dag. Dus het is eigenlijk een soort afsluiting van jouw studentenperiode hier in Nijmegen. Is het een soort afscheid van de stad?
1: Nou ja, soort van. Ik ga vanaf november in Amsterdam werken. Maar afscheid nemen van deze stad zou ik nooit echt doen. Ik heb hier natuurlijk heel veel vrienden. En het lijkt me wel heel leuk om hier ooit terug te keren naar deze hele mooie keizerstad.
0: En hoe bevalt de Vierdaagse tot nu toe? Is het wat je had gedacht? Want ik neem aan dat jij vaak langs de kant hebt gestaan als student, als supporter. Hoe is het dan om hem nu te lopen?
1: Ja, onwerkelijk. Ik heb natuurlijk heel leuk 5 jaar mogen meefeesten. En een aantal keer aan de kant mogen staan. Eigenlijk alleen maar in Nijmegen. Niet in het dorp omheen. Maar het is zo mooi om iedereen daar te zien. Juichend voor je. En natuurlijk zit je in je hoofd daar met al die pijn. En met wat door je hoofd heen gaat. Je komt jezelf een paar keer tegen. En dan is het zo leuk om daar iemand te zien staan met een bakje komkommers of dergelijke, een snoepje. En daar word je toch wel blij van. Of een kleine helft van high five, zeg maar.
0: Het is soms misschien wel een beetje die kneuterigheid van de Nijmeegse Vierdaagse, wat het ook leuk maakt, hè? Want wat gaat er dan eigenlijk door je hoofd terwijl je loopt, behalve de pijn?
1: Veel gedachten. Ik speel mijn huisgenoot af en toe een paar spelletjes om doorheen te komen. Soms hebben we ook gewoon momenten gehad dat we niet heel veel zeiden. En ook eigenlijk aan de laatste dag, denk ik vooral.
0: Jij hebt hier daar al beelden bij?
1: Ik heb er zeker beelden
0: bij.
1: Hoe
0: gaat dat eruit zien voor jou, Ivan?
1: Nou ja, ik word morgen, vanochtend wakker met een mooi NEC-shirt van de Vierdaagse. Heb ik speciaal gekocht om op de laatste dag te dragen. Dus dan is het wel heel mooi om daar naar uit te kijken. En natuurlijk op de Via Gladiola, heel veel vrienden van me staan er. Om mij natuurlijk aan te moedigen en daar gewoon doorheen te komen.
0: En wat ga je dan voelen als jij hier morgen over die finish komt? Wat gaat er dan door jou heen?
1: Ik denk heel veel emoties. Ik probeer het echt in me te houden, maar het is echt dat ik soms denk echt van er kunnen tranen uit mijn ogen komen. Dat het gewoon zo onwerkelijk, zo'n prestatie en zo'n leuke tijd heb gehad.
0: Nou, dat is dan toch in ieder geval heel mooi. Een mooi afscheid van Nijmegen, van deze studentenstad voor jou, door de Nijmeegse Vierdaagse te lopen. Morgen dus dat Vierdaagse kruisje ophalen. Ik ga ervan uit dat dat goed komt. Je hebt al een ticket voor het Rode Kruis. Dus je kan zo meteen nog even blaren prikken en dan moet het morgen dus goed gaan komen.
1: Ja.
0: En ik begreep dat jij nog eventjes de groeten wilde doen. Want er luisteren 2 mensen die voor jou speciaal zijn.
1: Ja, zeker. Mijn opa en oma, die zijn wat minder mobiel. Dus die kunnen niet hier naar Nijmegen komen om mij te ondersteunen. Dus ik zou heel graag naar jullie de groetjes willen doen. Hoi opa en oma. Ik hou heel erg veel van jullie. En ik vind het super lief dat jullie mij iedere dag supporten.
0: En dat is ook belangrijk. Hè? Die support tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, dat is onbetaalbaar. Jouw opa en oma die luisteren, die supporten jou gewoon vanaf thuis. Ivan, dankjewel en ik zie jou morgen bij de finish. Doei!

0: met Bad Dreams. Hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse, waar de derde wandeldag er inmiddels op zit. Je hoort al het geluid van het Omroep Gelderlandplein. Het is hier nog steeds hartstikke gezellig. En wij volgen natuurlijk ook een aantal wandelaars hier bij Radio Gelderland. Waaronder Rick, want Rick heeft via ons een startbewijs gewonnen. Rick, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Rick, ik begreep dat jij vorig jaar heb jij de marathon van Utrecht gelopen.
1: Klopt.
0: Daardoor heb jij de Nijmeegse Vierdaagse geskipt.
1: Ja.
0: Maar dit jaar dacht je, nu wordt het tijd voor de Vierdaagse.
1: Ik moet meedoen, dacht ik. Ja.
0: Jij moet meedoen. En wat is dan nou het verschil, hè, tussen zo'n marathon en zo'n Vierdaagse? Want heel veel mensen die dan veel hardlopen, die denken, ah joh, hè? Die Vierdaagse doe ik wel eventjes. Zo moeilijk kan het niet zijn, toch?
1: Nou, voor die mensen zou ik zeggen, je doet het niet zomaar even.
0: Waar zit het grote verschil in?
1: Meerdere dagen afzien. Het is een combinatie van ja, vroeg opstaan, een hele dag intensief bezig zijn. Dat is toch wel heel anders dan even 4,5 uur een marathon er doorheen knallen. Ja.
0: Het is toch gewoon dat blijven volhouden. Wat natuurlijk, ja. Want één dagje, dat zullen we weer zeggen, dat zullen de meesten misschien nog wel halen, zelfs ongetraind. Maar doe het maar eens 4.
1: Ja, precies dat. Het is echt letterlijk, als je een marathon rent, je krijgt een keer kramp, daar kom je wel doorheen. Maar dit is letterlijk een mentale strijd, fysieke strijd. Je komt echt jezelf tegen. Echt een kwestie van doorzetten. Maar wel echt een geweldig evenement. Ik ben heel blij dat ik hem dit jaar toch echt kan lopen.
0: En wat zeg je dan tegen jezelf op zulke momenten dat het mentaal even zwaar wordt?
1: Ja, gewoon dat het echt geweldig is. En al die mensen die aanstaan te moedigen, dat helpt echt enorm. Die steunen jou, die schreeuwen jou gewoon letterlijk richting de wedren. Dat is echt fantastisch.
0: En is dat toch ook net even anders dan bij een marathon? Daar wordt natuurlijk altijd veel geklapt en zo. Maar ik kan me voorstellen dat het een andere sfeer heeft.
1: Het heeft zeker een andere sfeer. Bij een marathon is het echt, dan krijg je het eigenlijk bijna niet mee. Je bent alleen maar aan het gaan. En hier kun je ook echt genieten van al die mensen langs de kant die echt zo hun best doen om jou te laten zien van je kunt het, je kan het. En dat geeft zoveel moed. Dat maakt het wel echt een geweldige ervaring. Ja.
0: En welk moment ga jij nooit meer vergeten van de Nijmeegse Vierdaagse?
1: Ja, ik denk iedere dag die wedren opkomen. En ik denk het laatste stuk door Nijmegen. Het is echt bijzonder wat je meemaakt. Al die mensen langs de kant. Ja, dat vergeet je niet zo snel. Echt niet meer, nee.
0: En als jij nou de Nijmeegse Vierdaagse in 3 woorden zou moeten omschrijven, welke woorden zou je gebruiken?
1: Gezellig. Doorzetten. Maar vooral wat een feest. Het is, ik heb er wel een paar jaar al gefeest. En ik wilde dit heel graag doen. Maar ook het wandelen is ook echt een feest. Echt geweldig.
0: Dus voor al die feesters, hè, van Nijmegen. Want dat zijn er ook heel veel. Heel veel mensen die gewoon alleen naar die Nijmeegse Vierdaagse feesten gaan. Wat zou je tegen hen zeggen om hen toch eens over de streep te trekken om volgend jaar eens te gaan lopen?
1: Nou ja, het moeilijke is dat je zonder al die feestende mensen niet zomaar over die wedren komt. Want ze zijn echt geweldig. Maar ik zou wel echt willen zeggen dat iedereen die ooit over nagedacht heeft om het te doen, je moet het een keer meegemaakt hebben. Je moet het echt een keer ervaren. Het is echt niet normaal. Je kunt je niet voorstellen als je normaal langs de kant staat. Dan zie je maar een fractie van wat er gebeurt. Maar ik loop dan 50 kilometer, maar het is echt bijzonder. Om die hele 50 kilometer word je gedragen. En dat moet je gewoon een keer ervaren hebben.
0: Elke Nederlander zou het een keertje moeten doen.
1: Ja, dat zou ik eerlijk wel iedereen willen aanraden. Ja. Iedereen die van wandelen houdt.
0: Kijk eens, bij deze iedereen die van wandelen houdt, of in ieder geval een beetje wandelen te pruimen vindt, moet het een keertje meegemaakt hebben. En wij zien jou morgen, Rick. Dan ga je dat Vierdaagse kruisje binnenhalen.
1: Ik ga er helemaal voor.
0: Tot morgen, dan zie ik jou bij de finish. Ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou gaat voelen.
1: Een beetje emotioneel, denk ik wel.
0: Dat mag, hè? Dat mag ook. Dan heb je ook 4x50 op zitten. Rick, succes morgen. En ik zie jou dan bij de finish.
1: Dankjewel.
0: En dit zijn Tom Petty en de Heartbreakers. Refugee hoor je nu hier op Radio Gelderland.

0: van de start tot de finish. De Vierdaagse op Radio Gelderland.
1: Pedicure, een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk, ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Woon je in de gemeente Nijmegen en heb je een moeilijke brief gekregen? Of wil je iets aanvragen? Wees niet bang om hulp te vragen. De STIP in Nijmegen helpt je. Kom naar een STIP bij jou in de wijk of bel de gemeente op het korte telefoonnummer 14024.
3: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
4: Isolatie, check. Nieuw glas, check. Vloerverwarming, check. Maar kan die vloerverwarming eigenlijk wel in combinatie met een vloer van echt hout, laminaat of PVC? Zeker kan dat. Maak een afspraak in de showroom bij Van Manen Vloeren in Barneveld. Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Van Manen. Kijk maar op vanmanenvloeren.nl.
5: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland live vanaf de Nijmeegse Vierdaagse. We kijken heel even naar het weer in Gelderland. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog een tijdje. Vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af, met temperaturen dalend naar 11 tot 14 graden. En dan nog een greep uit het Gelders nieuws. Op de N225 in Renkum sloeg een auto over de kop na een botsing met een bestelbus. Twee oudere inzittenden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht, terwijl de weg voorlopig afgesloten blijft voor onderzoek. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan nog heel even de verkeerssituatie van de ANWB. Het is eigenlijk de hele tijd hetzelfde. Twee langste files staan op de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Tussen Epe en Apeldoorn-Noord, 6 kilometer, heb je 19 minuten vertraging. Dat komt door een wegdek in slechte toestand. De rechte rijstrook is daar dicht. En dan, ja, wel, daar is die weer hoor, de N325. Duitse grens richting Nijmegen, hoe zou het toch komen? Hè? Tussen Beek en Nijmegen, 3 kilometer, een uur vertraging door. Jawel, waar zou het ook alweer over gaan? De Nijmeegse Vierdaagse.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
7: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
6: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
7: Kies voor een gratis proefrit aan huis. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
8: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: With the OG's. Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
13: Rustig, adem
12: in, ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: Drie sterren slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis.
16: glashelder.
17: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: Desiree van

0: Mojo met Lady hoor hier op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Jawel, en hij is er weer, onze Bastiaan van het Rode Kruis. Bastiaan, ik hoorde dat er gisteravond tot 22:45 s'avonds werd geprikt door jullie medewerkers. Dat is toch niet meer normaal, joh?
1: Dat is vrij uitzonderlijk. Ja, het was heel druk. Echt druk. Dus dat betekent dat vaak mensen ook wat posten misschien hebben overgeslagen eerder. En dan nog alsnog denken, ik moet die blaar wel laten prikken voor morgen.
0: Dus eigenlijk is dat de tip, gewoon eerder dan bij de finish gaan laten prikken.
1: Ja, het totale aantal blaren gisteren was 1031. En dat is niet extreem hoog. Dat is heel normaal eigenlijk voor een tweede dag. Dus dan zullen er toch wat meer mensen hebben gedacht, ik laat het wel later doen. Maar dat is niet altijd slim, want dan zit je dus tot 22:45 te wachten. En dat zagen we ook al terug in het aantal mensen dat aan het wachten was. Dat sommigen dan maar denken, ja, ik ga toch maar naar huis, ik moet slapen. En dan loop je met die blaar door. Dat is niet fijn.
0: Nee, en zeker niet als je dan morgen nog weer zo'n dagje moet natuurlijk. En dan dus in dit geval vrijdag ook nog een keertje.
1: Het zijn 4 dagen, ja. Dus vandaag tot dusver, moet ik even goed zeggen, hebben we ruim 400 blaren behandeld. Ik hoop daar natuurlijk later en morgen vooral een betere update over te geven. Maar vooralsnog ook lijkt het allemaal heel gemiddeld. Het weer is heel gemiddeld. Ja, ik kom hier nu al voor de derde dag op rij.
0: Het wordt een beetje saai, Bastiaan. Ik zeg het heel eerlijk. Het wordt heel gemiddeld elke keer. Het is altijd een gemiddelde 4 dagen.
1: Ja, ja, ja. Nou, we hebben ze ook anders meegemaakt natuurlijk. Maar deze, misschien
0: eigenlijk is het natuurlijk heel goed, hè, dat het een gemiddelde 4 dagen is. Dat het niet te heet is. De weersomstandigheden zijn prima. Ja, en natuurlijk dat er blaren bij horen. Ja, dat lijkt me ergens logisch. Ik ben dan wel benieuwd, zeg maar. Kijk, morgen voor al die wandelaars staat natuurlijk dat 4-daagse kruisje te wachten. Maar wat staat je nou te wachten als je een blarenprikker bent en ook uren hebt gewerkt daar en al die blaren hebt doorgeprikt?
1: Ja, vergeet niet, hè. Kijk, ik ben al medewerker, maar onze organisatie, dit soort evenementen, draait op vrijwilligers. We hebben er 750 meegenomen hier naartoe. En die mensen die prikken vrijwillig, die rijden op ons transport, de logistiek. De tent die vandaag in Mook staat, die staat morgen weer op de route van de 4e dag. Dat is een enorme operatie. Die wordt gedragen door vrijwilligers. En die trakteren we van harte met een hele fijne barbecue morgenavond.
0: In plaats van een Nijmeegs 4-daagse kruisje krijg je een barbecue. Ja, het is voor hen is het gewoon al mooi als al die wandelaars dat 4-daagse kruisje
1: krijgen. Uiteraard, ze doen het om mensen te helpen. En het is ook wel een familie. Hè? Mensen kijken er echt naar uit. We hebben vrijwilligers uit Limburg en uit Sneek, uit Zeeland. Mensen komen overal vandaan. Dus één grote familie en een vertrouwd weerzien van elkaar. Maandagochtend komen mensen aan en die vallen elkaar in de armen. Die hebben soms elkaar een jaar niet gezien. En die vinden het gewoon heel leuk om met elkaar dit te doen.
0: En hoe word je eigenlijk blarenprikker? Kan ik dat ook worden bijvoorbeeld? Ja, ik moet er niet aan denken hoor. Maar, ja. maar zouden mensen die kunnen luisteren, zouden die dat zo kunnen worden?
1: Dat zijn vrijwilligers van het Rode Kruis. En die doen allerlei verschillende dingen. Veel mensen zijn EHBO'er. Als blarenprikker krijg je dan een blarenprikcursus ook van ons. En ja, iedereen kan bij ons vrijwilliger worden. Als jij een blarenprikcursus wil doen, dan kan dat als je bij ons vrijwilliger bent. En dan mag je van harte volgend jaar op een post blarenprikker.
0: Dus het is eigenlijk alleen even opgeven hier via rodekruis.nl?
1: Nou, er zit iets meer aan vast. Het is niet geheel vrijblijvend. Als je vrijwilliger wordt, dan wordt er ook iets van je verwacht.
0: Uiteraard.
1: En dan krijg je een training en dan je komt samen af en toe. Dus het vraagt wel inzet van mensen. Maar heel veel mensen vinden dat juist heel tof.
0: Dus als je zit te luisteren en je denkt, nou, dat lopen dat zie ik echt niet zitten, maar ik wil wel graag die wandelaars helpen, dan kunnen ze zich bij jullie aanmelden.
1: Zeker, rodekruis.nl.
0: Dat is misschien ook een hele mooie manier om de 4-daagse te beleven. Gewoon als blarenprikker. Ik ben heel benieuwd hoe het morgen staat. Hoe kijk jij daarnaar?
1: Weer ziet er wederom uit als vandaag. Heel fijn wandelweer. En ik denk.
0: Komen er dan eigenlijk nog veel mensen bij jullie? Of denkt iedereen dan, nou, nu loop ik ook wel door, het is goed?
1: Nou, dat ga ik morgen zien. Ik ben morgen op een post die zit eigenlijk niet heel ver van de Via Gladiola af. En dat is de laatste post op de laatste dag. Ik ben heel benieuwd hoe het er daar gaat uitzien. Het is voor mij ook de eerste keer dat ik hier als woordvoerder mag zijn. Dus dat ga ik meemaken morgen. En dan kom ik het je na 6 uur vertellen.
0: Laten we dat doen. Morgen na 6 uur. Want ze mogen natuurlijk een uurtje langer erover doen. Misschien betekent dat dus ook een uurtje langer blarenprik.
1: Wellicht.
0: Bastiaan, ik spreek jou morgen. Ik ben heel benieuwd naar de blaren. En voor alle wandelaars, veel succes. En laat ze nog eventjes prikken. Hè? Ik bedoel, dan loopt dat morgen toch net even wat lekkerder.

0: Huey Lewis in the News, The Power of Love, voor die op Radio Gelderland live tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. De derde wandeldag, die zit erop. En het feest is hier losgebarsten op het Omroep Gelderlandplein. En Marieke, onze verslaggever, die staat daar middenin.
1: Er wordt hard gedanst hier.
2: Ja, heerlijk. Ja, heerlijk. We houden van dansen, we houden van lopen, we houden van zingen, spieren.
1: Na het lopen moet je de spieren anders bewegen.
2: Nou, dat is wel waar, dat geloof ik ook. Je moet, een beetje dansen.
1: Anderen, en dan heb je
2: de spierpijn eruit.
1: Ja, mevrouw, u loopt voor de 45ste keer als ik zo naar uw shirt kijk.
3: Ja, dat klopt. Dat heb ik vandaag ontvangen in de Groesbeekse Heuveltocht.
1: En nog heel veel energie over. Nog heel veel energie over.
3: Ja, dat zit in mijn leven. Daarna moet je ook je feestje bouwen en een paar biertjes.
2: Ja, biertjes, maar vooral de brein.
1: Wat vind je van haar skills?
2: Nou, vind ik geweldige skills na 45 keer en na bijna de hele week al.
3: Blijven bewegen. Ja. Wat voor leeftijd ook, blijven
2: Maar we dachten net wel, we moeten er even mee stoppen. Want voordat we van die tafel afblazen en mevrouw haat al 45 keer morgen bij de eindstreep niet. Dus we dachten, nu moeten we stoppen.
1: Nee, en jij zei net, 45ste keer, zo oud ben jij niet eens.
2: Nee, ik ben 44. Ja.
1: Wat denk je dan?
2: Ja, dat vind ik echt top.
1: Oh, mijn overal van 44.
2: Nee, ik vind het echt een voorbeeld. Ik ga het bijna niet meer, ik kan het niet meer halen.
1: Jullie hebben het gehaald vandaag. En hoe? Volop energie over?
3: Morgen gaan we helemaal van de finale.
1: Hoe gaat het morgen eruit zien dan?
3: Ja, dat is verrassend, denk ik. Hè? Want ik heb mijn man en mijn kinderen.
2: We staan er allemaal,
3: joh. Spandoeken!
1: Ja, spandoeken voor u?
3: Ja, dat weet ik niet. Verrassend, denk ik. Maar
2: en ik loop eigenlijk voor mijn man. Want mijn man die kan niet meer lopen.
1: Okay.
2: Daar loop ik eigenlijk ook voor.
1: Oh, waarom kan je allemaal niet meer lopen?
2: Mijn man heeft MS al en die, die heeft een boek geschreven en dat komt in oktober uit. Dus ik loop dit jaar ook echt voor hem.
1: Dat lijkt me ook wel heftig om dan zo te lopen terwijl je weet dat hij dat niet meer kan.
2: Ja, hij kan er niet meer en ik weet zeker, hij had het echt gekund, hij had het echt gedaan. Zeg maar, als hij niet ziek zou geweest zijn, hadden we dit samen gedaan.
3: Ja.
2: Dus ik loop ook voor hem.
1: Wil je nog iets tegen hem zeggen? Live op de radio?
2: Nou schat, ik hou van je en ik weet zeker, we hadden het samen ooit gedaan. Maar ja, het is niet zo, dus nu doe ik het voor jou.
1: Ja. Heel veel succes en heel veel plezier.
2: Ja, dankjewel.
3: Dankjewel.
0: En morgen houden wij je natuurlijk op de hoogte van de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse op televisie en op de radio. Vanaf 6:00 ochtends zijn we er weer en bekijk je live de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse. Tot morgen. En dit is nog Janice Ian op Radio.

0: tweede outlet Ochtrop Duitsland.
1: Ja, we hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Harlekijn in Beneden Leeuwen. Door het vuur. Kijk op harlekijnkachels.nl.
2: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
3: Heel veel bekende merken bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland. Van Rado, Ebel, Certina, Citizen tot Niesing, Fopen, Alcoro en trouwdingen van 123gold.de. Vind ook uw vrije sieraad bij Juwelier Robers in Vrede Duitsland.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de Tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Voor sport, Bad Beach en outdoor ga je naar Intersport Megastore Four Seasons. Op 4500 vierkante meter een uitgebreide collectie topmerken onder één dak. Bij Intersport Megastore Four Seasons in Duiven parkeer je gratis voor de deur.
9: Duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens, Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
8: Intersport Megastore Four Seasons. Profiteer tijdens de sale van extra scherpe prijzen.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
15: Oh, weer een muis.
14: En samen spelen.
15: Kom maar. Ja. Au.
14: En verzekerd zijn.
15: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
16: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
17: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
18: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur, dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
20: Meer voor minder. Simpel.
21: Helemaal nationaal. Het beste van eigen bodem.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots, in zijn risicoloze hoge toren, op zijn risicoloze hoge rots, moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene

0: Alleen het beste van eigen bodem. Helemaal nationaal op Radio Gelderland.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En jullie thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
1: Toe aan een nieuw kunstgebied? Maak dan een afspraak bij Primidentis. Aan de Paul Krugerstraat 2 in Arnhem. Primidentis.nl.
2: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem of kijk op scootmobielcentrum.com.
4: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
3: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
4: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar unikslapen.nl.
5: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De avond van Gelderland.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon, dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag. Radio
2: Gelderland. I've heard people say that too much of an

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie woont er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Gelderland.
1: 11 uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie is vanaf vandaag preventief aan het fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. Vanaf vandaag mogen mensen online stemmen over de ontwerpen van nieuwe eurobiljetten. Er valt te kiezen uit eurobriefjes met bekende Europeanen erop, zoals Beethoven. En ook zijn er ontwerpen van vogels en rivieren. De Europese Centrale Bank beslist eind dit jaar hoe het briefgeld eruit gaat zien. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis, Gloek en Abdallah. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
5: Cute.
4: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de

0: bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Teres om op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
0: Nu bij Dirk, Westland Salade. €2,49. Lekker fris.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: De museumstoomtram Hoorn-Medemblik staat klaar voor vertrek. Maak deze zomer de spannendste tijdreis met stoomtram en boot. De jongste bezoekers nemen we mee op stoomsafari. Stap in en ga mee. Kijk op stoomtram.nl.

0: gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden, binnen zit Lucella Carrasso.
2: Een Argentijnse voetbalfan is een petitie gestart om de WK-finale tegen Spanje over te laten spelen, omdat ze de scheidsrechter niet eerlijk vond fluiten. Vanavond hadden 90.000 mensen die petitie ondertekend. En er was ook nog een andere petitie die eerder deze week door 28 miljoen mensen uit 170 landen ondertekend werd. Argentina out, nooit meer Argentinië op een WK-voetbal. Niet dat het uitmaakt, maar die heeft toch meer mijn sympathie. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het heet inmiddels het kakkerlakprotest en het strekt zich uit van New Delhi naar Amsterdam. De protesten van jongeren over het onderwijs in India. We hebben straks contact met iemand die vanavond demonstreerde in Amsterdam en met onze correspondent in India. UNESCO waarschuwt Paramaribo. Als het historisch centrum van de stad niet beter beschermd wordt, kan het de status van werelderfgoed verliezen. We hebben het vanavond ook over de zorg voor daklozen en hoe transgenderpersonen bejegend worden in de reguliere zorg. Wat je ziet is dat zij steeds vaker uitwijken naar speciale klinieken. Maar eerst krijgt u het nieuws van vandaag.
1: Donderdag 23 juli.
3: Het kan 's avonds echt veranderen in een horrorgebied.
2: In de Rotterdamse wijk Esch is het iedere avond raak met overlast van jongeren.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik en maar rondracen door die wijk.
2: Bewoners trokken wanhopig aan de bel bij de gemeente.
5: En we hadden zoiets, doe wat!
2: En de gemeente heeft iets gedaan, want 's nachts geldt vanaf nu een gebiedsverbod. Als je niks te zoeken hebt in de wijk, mag je er niet komen. Deze deskundige denkt niet dat dat helpt.
6: De politie heeft het te druk, kan mensen niet op tijd pakken. En dat gaat natuurlijk niet veranderen met dit verbod.
2: En dan de bosbranden in Europa. In Noord-Spanje gaat politie langs de deuren om mensen onder dwang te evacueren.
7: Guardia Civil! Señora, nos tenemos que ir!
2: Rondom Bordeaux in Frankrijk is er ook een grote brand.
8: Je zag die brand echt gewoon breder en breder worden. Ja, dat was natuurlijk niet een leuk gezicht.
2: Deze vrouw werd met alle campinggasten naar de receptie geroepen.
9: Vervolgens werd er eigenlijk al vrij snel gezegd dat iedereen spullen in de auto moest gooien en eigenlijk weg moest rijden.
2: Iets verderop mag je nog wel blijven, maar toch vertrekken ook daar veel toeristen.
8: We willen wel gewoon lekker terug kunnen rijden. En niet ineens plotsklaps in chaos met file, want we moeten ook rekening houden met de wegen.
2: En dan gaan we even terug naar maart, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Schouten stond toen op de Euromast.
10: U moet weten, ik heb enorme hoogtevrees. Maar ik ben bereid, als de opkomst hoger is dan 4 jaar geleden, om hier vanaf op te zeilen.
2: De opkomst was hoger en dus was zij er vanochtend klaar voor.
11: Hoe gaat het met de zenuwen?
10: Die zijn er.
11: Helpt het dat er zoveel media is dan?
10: Oh, dat helpt enorm.
2: Vlug nog even een paar bemoedigende woorden uit het publiek.
12: Ik zou het niet doen.
2: Maar ze ging toch en zeilde rustig naar beneden. Hoe was dat?

0: hebt wel iets uit te leggen. Dat vind ik wel.
1: Tot slot, zeegroenten snijden. Die Zeeuwse traditie botst met de natuur.
2: Men vindt dat de zeegroentesnijders de vogeltjes verstoren.
1: De snijders mogen daarom veel te laat in het seizoen beginnen, vinden ze zelf.
2: Want de zeekraal die hier staat, ik heb het net laten zien, die is stokkig. Die is niet meer te eten. Die is echt niet meer te eten.
1: Dus nu hebben ze helemaal niks meer aan de groenten.
2: Je moet eigenlijk zo zien dat je je kinderen belooft om een ijsje te gaan nemen. Je laat eerst het ijsje smelten en dan geef je een stokje. En dan moeten ze ook een dankjewel zeggen.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
1: En dan de krant van morgen, Levi van Eck.
4: De schadevergoeding die kan worden geïnd na winkeldiefstal gaat in september omhoog van 181 naar €242. Volgens het bedrijf dat die vergoedingen voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten int, is de verhoging nodig vanwege de inflatie, gestegen kosten en het behoud van de preventieve werking. In NRC zegt een deskundige dat hij twijfelt of die verhoging wel juridisch stand houdt.
1: Na een diefstal kunnen winkeliers een schadevergoeding krijgen, bijvoorbeeld voor de tijd die ze kwijt waren aan het afhandelen ervan. Maar dat die vergoeding omhoog gaat om winkeldieven af te schrikken, vindt universitair hoofddocent Marnix Hebli niet kunnen. De civiele schadevergoeding is niet bedoeld als boete of om straffend te zijn. Ook zegt Hebli dat het bedrag vrij eenzijdig is bepaald en nauwelijks door rechters is getoetst.
4: Vereniging Eigen Huis waarschuwt in het AD dat huizenkopers mogelijk dubbel gaan betalen voor advertentiekosten op Funda. In september kunnen mensen rechtstreeks betalen voor nieuwe en duurdere advertentiepakketten. Die kosten worden nu nog betaald door de makelaar en die rekent ze door aan de klant. Wij vragen ons af of de tarieven bij makelaars straks wel verlaagd worden, zegt Cindy Kramer van Eigen Huis.
1: Bovendien krijgen makelaars van de NVM en Vastgoed Nederland straks een commissie voor iedere woning die op Funda wordt aangeboden. Dat is nog gekker, want Funda geeft de makelaar vervolgens een zogenaamde kickback. Dus de makelaar krijgt geld terug, zegt Kramer. Daar wordt het volgens haar schimmig van, omdat je dat als consument helemaal niet ziet.
4: De Stichting Gave krijgt steeds meer meldingen van christelijke asielzoekers die worden gediscrimineerd, zegt de directeur van de stichting in het ND. Dit jaar ging het tot nu toe al om 24 meldingen. In heel 2023 waren dat er 10. De stichting helpt kerken en christenen bij het gastvrij ontvangen van vluchtelingen.
1: Deze week erkende asielminister Van der Brink het probleem van religieus gemotiveerd geweld in AZC's in antwoord op vragen van Kamerleden van de ChristenUnie en SGP. Hij wil deze incidenten daarom beter gaan registreren.
4: En de Telegraaf sprak met de queen van het zomercarnaval 2026. De 35-jarige Mirena Richardson. Zaterdag barst in Rotterdam het zomercarnaval los en Mirena voert als queen op de eerste praalwagen de onstuimige feestparade aan van 2500 dansers en danseressen.
1: Ze vertelt dat ze in 2002 werd verkozen tot kinderqueen en vanaf dat moment wilde ze niks liever dan queen worden. Maar die droom leek niet meer uit te komen omdat ze 2 kinderen heeft en moeders konden geen koningin worden. Tot de organisatie die regel vorig jaar liet varen.
4: Ik ben dus de eerste moederqueen, zegt ze vol trots in de krant. Avondenlang volgde Mirena danstrainingen. Ik voelde spieren op plek waarvan ik niet wist dat ik ze had. Maar spierpijn of niet, ze is er klaar voor om zaterdag te schitteren als koningin van het zomercarnaval.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Come with me, zong Zazi. Wat in mei begon met studentenprotesten na een examenschandaal, leidde deze week tot massale jongerenopstanden in heel India. Voor morgen zijn nieuwe protesten aangekondigd en ook in de diaspora gaan mensen de straat op, zoals vanavond in Amsterdam. We hebben contact met Davy Boerema, onze correspondent in India. Goedenavond, Davy.
1: Goedenavond.
0: En met Shruti Balla, universitair hoofddocent aan de Universiteit van Amsterdam en een van de demonstranten in Amsterdam vanavond. Ook welkom.
2: Goedenavond.
0: Ja, mevrouw Balla, om met u te beginnen. U woont en werkt in Nederland. Wat was de reden voor u om hier aan te sluiten bij het protest over het onderwijs in India?
2: De aanleiding waren de gelekte tentamens. Waardoor studenten in woede op straat zijn gegaan. Maar het gaat mij niet alleen om de gelekte tentamens. Dat is eigenlijk maar de laatste druppel. Ik ben zelf in onderwijs werkzaam. Ik heb veel contact met collega's in India. En ik kijk ook door de jaren heen hoe het onderwijssysteem systematisch afgebroken werd. Op dit moment vinden in India eigenlijk meerdere protesten plaats. Waarvan de studentenprotesten eigenlijk de meeste aandacht krijgen. Ik maak me heel veel zorgen om het politiegeweld, om de hardhandige aanpak daarvan. De politie heeft vandaag net ook een speciale vergunning gekregen om zonder aanhoudingsbevel mensen te mogen arresteren. Dit kennen wij vanuit Kashmir en van andere delen van India, maar niet in de hoofdstad. We zien een toenemende militarisering van het dagelijks leven. Ik maak me zorgen om al deze dingen en veel meer. En daarom sluit ik me aan en wil solidariteit tonen.
0: En Davy, als we even naar die directe aanleiding gaan. Dat examenschandaal, hè, mevrouw Balla zei het net al. Dat is ook in het nieuws geweest. Er waren examens, de opgaven waren gelekt en toen zijn de examens voor toelating tot geneeskunde ongeldig verklaard. Hè? Dat is het verhaal.
1: Ja, wat er rond mij gebeurde is eigenlijk dat er twee dingen op een perfecte manier voor deze organisatie, voor deze beweging samenkwamen. Een rechter in India maakte een opmerking over werkloze jongeren. Die vergeleek hij met kakkerlakken. Waardoor een student, toen nog in Amerika zat, Abhijit Dipke, een bericht op sociale media plaatsen en zei: wat als al deze kakkerlakken nou eens samenkomen? Dat leidde tot een enorme beweging online. Binnen no time had hij 22 miljoen volgers op zijn kakkerlakker Partij van India profiel, wat hij had opgericht. En tegen de tijd dat hij terugkwam uit Amerika naar India, begon dit schandaal te lekken over de examenvragen inderdaad die gelekt waren en waardoor dat examen niet meer geldig was. Waardoor studenten die echt maandenlang gestudeerd hadden op dit hele belangrijke examen hun cijfers zagen verdwijnen en daarmee eigenlijk ook hun toekomst zagen verdwijnen. Het was heel ingrijpend voor die jongeren.
0: Ja, terwijl lang niet alle studenten die dat toelatingsexamen hadden gedaan waarschijnlijk die opgave gezien hadden van tevoren.
1: Nee, dat klopt. Maar het gaat ook echt om, niet vergeten, het gaat om meer dan 2 miljoen studenten die voor dit examen zitten. Zij studeren er heel lang voor en het is echt een manier om op goede universiteiten terecht te komen en dan ook meteen van een goede baan verzekerd te zijn. En om dat in perspectief te zetten, op het moment is 40% van de jongeren onder 25 jaar in India werkloos. Dat is een enorm aantal jongeren wat gewoon moeite heeft om een baan te vinden, een passende baan te vinden, want er is ook nog eens een gat tussen een goede opleiding hebben en een passende baan daarbij te vinden. Dus dit soort examens zijn echt essentieel om je toekomstpad te bewandelen als jonge Indiër.
0: En mevrouw Balla, u zei net, ik zie dat het onderwijs wordt afgebroken in India. Hè? Wat gebeurt er? Want dit examenschandaal is in die zin een heel groot incident natuurlijk. Maar wat ziet u nog meer in dat onderwijs?
2: Nou, in principe is een structurele problemen. Onderwijs wordt niet geprioritiseerd. Er is bijna heel weinig investering in publiek onderwijs. En dat gaat van primair naar hoger onderwijs. Er is heel veel kansenongelijkheid. Met name voor mensen die van benadeelde kasten komen, voor moslims. Er is heel veel interventie vanuit de overheid en vanuit de RSS, dus van de Hindutva, politiek nationalisme, in het onderwijs, met name van herschrijving van tekstboeken, dingen uit het curriculum weghalen omdat het gewoon niet past of zo. Er is een reform van, zogenaamd reform van onderwijsbeleid, waardoor het eigenlijk veel meer geprivatiseerd wordt. Er is een grote ongelijkheid tussen onderwijs in op het land, op het platteland, in vergelijking met de steden. In principe gaat in alle kanten is er een systemisch corrupte, bureaucratische en een onderwijssysteem die gewoon uit elkaar valt, als ik dat heel kras mag zeggen.
0: En Davy, deze week lijkt ook echt een vlam in de pan te slaan. Hè? De onvrede is er al een tijd en het gist. Wat is nou de reden dat het opeens nu zo enorm oplaait deze week?
1: Ja, maandag wat ze anders gingen doen, de demonstranten, is ze zaten een maand, zaten ze bij Jantar Mantar, heet dat. Dat is een aangewezen protestlocatie waar de politie eigenlijk veel controle over heeft. Het is een beetje afgesloten gebied. Maar wat de beweging ging doen, is een mars naar het parlement maken. De nieuwe sessie van het parlement kwam bij elkaar en dat vonden ze een goed moment om daar heen te wandelen. En daar kregen ze geen goedkeuring van. En toen hebben de autoriteiten eigenlijk een inschattingsfout gemaakt hoeveel mensen eigenlijk op die mars zouden afkomen. 50.000 wordt geschat. Jongeren, maar ook ouders van, leraren, heb ik gezien bij dat protest, kwamen daarop af. En ze konden dat niet, ze konden die groep niet tegenhouden, niet voorkomen dat ze naar het parlement gingen. En toen hebben ze hard ingegrepen met traangas, met stokken. En er zijn nu ook, worden de incidenten, komen er naar buiten dat ze met rubberkogels hebben geschoten. Dat is ook iets wat we uit Kashmir kennen, hoe er op demonstranten daar wordt geschoten. En die beelden gingen viraal. Die beelden van politiemensen die op hele jonge mensen insloegen met die stokken, met die wapenstokken. En dat creëerde alleen maar meer woede. Want Modi zei vandaag ook weer, niks is belangrijker dan de toekomst en de veiligheid van onze jongeren. Maar op het moment dat hij dat zei, grepen zijn autoriteiten, zijn instituties grijpen in door in te slaan op jongeren en traangas te gebruiken tegen jongeren. En dat kan wel. En daar zegt hij eigenlijk helemaal niks over.
0: Nee, want dat is de premier, hè, Modi. Heeft hij ook nog een inhoudelijke boodschap voor de jongeren over het onderwijs? Ik bedoel, gaat hij hier iets mee doen?
1: Ja, hij zegt nu dat er snelrechtbanken opgezet gaan worden om de daders achter die examenlekken op te sporen en te berechten. Probleem daarmee is alleen dat voor snelrechtbanken je ook recht moet hebben waar volgens je ze kan berechten. En dat is heel moeilijk bij dit onderwerp. Dus het klinkt een beetje als holle woorden. Voor de studenten sowieso, omdat zij zien dat hun eisen eigenlijk helemaal niet gehoord worden. En dat is dat de minister van Onderwijs opstapt. En die zit vooralsnog heel stevig.
0: En ik begrijp dat de demonstranten zich ook vereenzelvigen met Gandhi uit het verleden. Klopt dat?
1: Ja, ik ben er nu een aantal dagen geweest. En wat je ziet is, deze jongeren komen voort uit een beweging, uit een andere protestbeweging een paar jaar eerder, waarbij het heel belangrijk is om vreedzaam te demonstreren. Zij zitten samen daar bij Jantar Mantar eigenlijk met elkaar. Vandaag is een belangrijke activist die al 27 dagen een hongerstaking hield, à la Gandhi natuurlijk, die dat heel veel deed, is gestopt met zijn hongerstaking. Maar er zijn nog een aantal studenten die nog steeds in hongerstaking zijn. Ze zijn heel net. Als je bij die demonstratie rondloopt. Het is ontzettend druk. Het zijn duizenden mensen. Maar iedereen ruimt zijn afval op. Mensen staan netjes in de rij om ergens heen te lopen. Het is heel gemoedelijk. Er wordt al dagen vanuit alle kanten van Delhi eten bezorgd op die plek. Zoveel zelfs dat de organisatoren moesten zeggen, stuur alsjeblieft niet meer, want het is gewoon te veel. Dus het is heel georganiseerd, gestructureerd. En ja, zij willen echt het vreedzaam houden, omdat ze op deze manier kunnen zeggen, het ligt niet aan ons. Wij willen verandering en wij zijn niet de antinationalisten die de regering zegt dat wij zijn.
0: Davy, dankjewel vanuit India. Davy Boerema hoorde u. En Shruti Balla vanuit Amsterdam, ook hartelijk dank. Vier jaar na de presentatie van het Nationaal Actieplan Dakloosheid loopt de uitvoering daarvan volledig vast. De Rijksoverheid beloofde dat er in 2030 geen dak- en thuislozen meer zijn. Nu is dat nog een paar jaar te gaan, maar recente tellingen laten alleen maar een toename zien. En kan dat tij nog gekeerd worden? Daarover praten we deze week met verschillende betrokkenen. Vandaag is dat Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Van harte welkom.
3: Dank je.
0: U behandelt al bijna 15 jaar daklozen, hè, in uw eigen praktijk, bij de daklozenopvang, bij de Pauluskerk, op straat ook. Ziet u ook dat de aantallen toenemen?
3: Zeker, ja. Ik heb in de loop van de jaren dakloosheid enorm zien toenemen. Niet alleen ziet denk ik iedereen op straat dat er meer dakloze mensen zijn. Maar buiten dat is er ook heel veel onzichtbare dakloosheid toegenomen. De zogeheten bankslapers. En die groep is steeds heterogener geworden. En ja, inmiddels kan echt iedereen dakloos worden. En ja, zie ik eigenlijk wel wekelijks bijvoorbeeld moeders met kinderen die dakloos zijn geraakt.
0: Ja, is dat aantal ook vooral toegenomen, moeders met kinderen?
3: Nou ja, ik zie het in ieder geval in de praktijk wel heel sterk. En mijn spreekkamer is altijd een soort van spiegel van onze samenleving geweest, voor mijn gevoel. Waar ik in het begin, toen ik werkte in de Pauluskerk, met name ongedocumenteerden zag, werden dat daarna kwamen daar de arbeidsmigranten bij, toen de mensen met GGZ-problematiek. En toen zag ik opeens hele normale mensen ook dakloos worden, in de zin van ja, echt gewoon iemand die net gescheiden is. Dat soort simpele live events die voor heel rap bergafwaarts leven kunnen zorgen. Of dat echt meer is geworden, we tellen pas heel kort eigenlijk de volledige dakloosheid met de ETHOS-telling. Want de CBS-tellingen waren die zijn eigenlijk heel beperkt, omdat ze hele grote groepen niet tellen. En we zijn sinds een aantal jaar begonnen met de ETHOS-telling. En die tellen eigenlijk alle mensen die zich in een situatie van dakloosheid bevinden. En daarmee zien we dus ook voor het eerst, oh mijn hemel, dit zijn heel veel kinderen, heel veel moeders die dakloos zijn.
0: En wat is daar de verklaring voor?
3: Ja, gewoon een tekort
0: aan woningen.
3: Een betaalbare huisvesting, ja. Het is een niet hogere wiskunde. Ja.
0: En de bankliggers, zei u toch?
3: Ja, je hebt
0: dat zijn mensen die van huis naar huis gaan en overal moeten logeren omdat ze geen huis hebben.
3: Ja, en soms de schuren, tuinhuisjes, soms de straat, die een beetje kijken waar ze de nacht kunnen doorbrengen. En we denken altijd dat de klassieke daklozen zich op straat bevinden, lange baard, et cetera, verslaafd. En die groep is er nog wel, maar we weten ook, die groep is gewoon niet groter dan ongeveer 30%. De rest zijn mensen die je eigenlijk niet herkent, die zich gewoon onder ons bevinden op een manier waarin je nooit zou herkennen dat ze dakloos zijn. Daar doen die mensen vaak ook heel erg hun best voor, maar geen idee hebben waar ze die avond moeten slapen.
0: Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n moeder die bij u terecht kwam, wat er aan vooraf was gegaan?
3: Ja, inmiddels heb ik zoveel voorbeelden die ik kan benoemen. Maar ik ben wel een van de eerste moeders die ik hielp. En ik ook niet nog goed wist wat eigenlijk het gevolg was als je zo'n moeder bent die dan aanklopt voor hulp bij de gemeente. Is een paar jaar geleden, zij was via via naar mij verwezen. Zat ze in de Pauluskerk. Ze was dakloos geworden met twee jonge jongens. En ik weet nog dat ik toen dacht, hoe moeilijk kan het zijn? Ze moet gewoon een plek in de gezinsopvang krijgen en dan is het klaar. En toen bleek dat zij al langer dan een jaar bezig was en van loket naar loket werd verwezen. En in de tussentijd haar psychische gezondheid, haar lichamelijke gezondheid, die van haar kinderen, het ging allemaal bergafwaarts. Haar kinderen gingen de verkeerde kant op. En op een gegeven moment wist ik maar niet waarom ze niet werd geholpen. Toen heb ik haar gemeentelijk dossier opgevraagd. En toen zag ik echt dat ik wist niet eens dat er zoveel loketten bestonden. Van loket naar loket werd verwezen. Ben ik gaan tellen hoeveel ambtenaren en andere zorgmedewerkers om haar heen stonden. En toen ben ik bij 100 medewerkers maar gestopt met tellen. En toen dacht ik, oh mijn hemel, we hebben helemaal geen oplossing voor deze groep. Want die noemen we zelfredzaam. Dus ze hebben geen psychische klachten. Ze hebben geen verslavingsproblematiek. Dus dan zeggen we eigenlijk, je moet het zelf oplossen. Maar dat kan helemaal niet als je dakloos bent. En daar heeft het ons systeem gewoon eigenlijk helemaal geen antwoord op.
0: En wat kunt u dan voor ze doen?
3: Inmiddels kan ik gelukkig best wel wat doen. Uh, uh, ik, Ik heb natuurlijk mijn stichting Lekker Geven, waarmee we vorig jaar al meer dan 100 van dit soort moeders met kinderen langs het systeem om in huizen en hotels hebben geplaatst met particulier geld. Dus ja, als ik nu een dakloos persoon op mijn spreekuur heb, dan kan ik gelukkig direct besluiten. We lossen dit gewoon nu binnen 5 minuten even met elkaar op. In ieder geval voor de komende tijd gaan we wat rust creëren en dan zien we wel. Maar ja, dat is natuurlijk niet overal in Nederland zo.
0: En dat is ook geen eindeloze pot met geld, neem ik aan. Hoe lang kan iemand op jullie kosten van die stichting in een hotel zitten?
3: Nou, in principe zeg ik altijd tegen de mensen die ik help, ik hou je nu vast en ik laat je pas los als het opgelost is. En ja, dat is ook wel echt iets wat ik doe. Dus in principe is dat gewoon, ze mogen voor mij voor altijd in een hotel blijven. En over het algemeen is het ook echt maanden dat we mensen in hotels plaatsen. Waarna we natuurlijk proberen te kijken hoe iemand kan doorstromen naar reguliere huisvesting. Maar dat is niet met de einddatum. Want als mensen die dakloos zijn iets niet kunnen gebruiken, is zeggen, ja, je mag even 6 weken in een hotel en dan moet het zijn opgelost. Dan is er al zoveel stress in dat brein. Kunnen mensen ook niet meer denken als ze weten, oh, ik moet binnen 6 weken naar huis hebben. Lukt ook niet meer. Het is namelijk heel complex om een huis te vinden.
0: Ja, en hoe gaat dat dan met de gemeente? Ik bedoel, is hij hier dan ook bij betrokken of gaat dit helemaal buiten de gemeente om?
3: Dat wisselt een beetje in de zin van, ik probeer altijd wel de verbinding te zoeken van wat kan via het reguliere netwerk. Maar heel vaak kan er ook niks en dan gaat het langs de gemeente om. En inmiddels doet de gemeente ook veel hulp verzoeken bij onze stichting. Dus is er wel een soort van wisselwerking gekomen.
0: Hey, ja. Is dat niet een beetje de wereld op zijn kop dan? Of moet je dan pragmatisch redeneren?
3: Ja, mensen zeggen heel vaak, ja, dat is toch heel vreemd dat je een stichting hebt die eigenlijk bedoeld is voor jouw patiënten. En inmiddels hebben we afgelopen jaar ik weet inmiddels niet meer, maar volgens mij iets van 1800 aanvragen van meer dan 160 verschillende Rotterdamse organisaties met de gemeente inderdaad in de top 5. Maar dan denk ik, ja, dat is toch heel mooi. Dat laat eigenlijk zien dat ook ambtenaren heel graag
0: oplossingen willen
3: zoeken. Ja. Maar het kan gewoon niet binnen wat zij mogen doen volgens het beleid wat daar gehanteerd wordt. En dan denk ik, ben ik alleen maar heel blij dat wij gewoon die mogelijkheid kunnen creëren. En ja, zelf ben ik ook wel een beetje klaar met de hele tijd zeggen dat de overheid het moet oplossen. Terwijl we hier nu 4 jaar naar de start van
0: Nationaal actieplan dakloosheid.
3: Ja, wat natuurlijk een mooi visiedocument was van de Rijksoverheid. Maar voor de rest hebben ze niet hun middelen doelmatig ingezet, waardoor gemeenten echt werden gestuurd om dakloosheid op te sturen. Het was eigenlijk zo van, ja, alsjeblieft, gemeentes, los dakloosheid op, dan worden we heel blij. Maar er is geen geld beschikbaar gezegd. Er is geen dwingende wetgeving, bijvoorbeeld dat er meer geïnvesteerd moet worden in Housing First, of dat is wel allemaal maar minimaal. Ja, dan zit dat natuurlijk geen zoden aan.
0: Nee, vooral wensdenken.
3: En dan denk ik, ben ik dan heel pragmatisch. Maar dan denk ik, ja, dan kunnen we allemaal wel de hele tijd heel erg chagrijnig met elkaar gaan doen. Dat die overheid, die is vastgelopen, dat weten we allemaal. Tel 100 ambtenaren om 1 dakloze moeder. Ja, dat is een verhaal wat we nu toch wel kennen, mensen. Dus laten we eens gaan kijken wat we voor elkaar kunnen gaan doen. Nou ja, daar ben ik blij om, dat we daar een stukje aan mogen bijdragen.
0: En zijn er ook wel goede dingen tot nu toe uit dat actieplan gekomen? Dingen die wel zijn verbeterd?
3: Nou ja, het is natuurlijk dat actieplan, dat iedere gemeente mocht zelf volgens mij een beetje bepalen wat ze daarmee gingen doen. Daar was meer aandacht voor Housing First, dus er is iets meer Housing First gekomen. Hè? Dus dat mensen niet eerst naar een dakloze opvang gaan, waar mensen op een groep zitten met vaak allemaal groepsongeschikte, verslaafde mensen, dat mensen dieper naar beneden trekken, maar dat ze eerst naar een eigen plek gaan. Nou, dat zijn hele mooie initiatieven, maar veel te weinig. Echt nog veel te weinig. Kijk, er is meer aandacht voor gekomen. En in Rotterdam vind ik wel echt dat we de afgelopen tijd ook een verbetering zien in ieder geval ideeën en aanpak van dakloosheid. Maar hoe dat landelijk is, dat is lastig te zeggen.
0: En wat helpt u om dit werk vol te houden en te blijven doen? Ik bedoel, ik hoor enorm veel strijdlust, dus ik maak me er geen zorgen over. Ik zie veel energie, maar toch al 15 jaar hiermee bezig.
3: Ja, het is toch het superleukste werk ter wereld wat ik heb. Ja, weet je, mensen denken altijd dat het allemaal maar huilen en dramatisch is. Maar ja, loop een dagje met me mee. Je zult zien, we hebben echt zoveel lol allemaal met elkaar. Ja, de verhalen van mensen zijn echt uniek. Ik zie allerlei bijzondere mensen in de spreekkamer. En ik zit dan ook nog op de beste plek om hen te kunnen helpen. En te zeggen, ja, als je echt, we gaan er gewoon weer voor om iets met elkaar te gaan doen, iets moois van het leven te maken. Ja, en als je dan investeert in mensen, dan komt er ook zoveel uit. Dus ja, ik zou niet weten wat ik anders zou moeten doen met mijn leven. Het geeft me juist heel erg veel energie.
0: En de artsen onderling, werken die goed met elkaar samen hierin?
3: Ja, in Rotterdam is dat echt wel, vind ik, waanzinnig. Kijk, ik ben begonnen al in een straatartsgroep die met elkaar samenwerkte. En dat was ook wel de eerste plek in Nederland waar dat zo sterk grassroots georganiseerd was. En eigenlijk met artsen, maar ook verpleegkundigen, zijn we steeds beter gaan samenwerking. Steeds meer ook de lobby gaan voeren met ziekenhuizen, met laboratoria, waardoor er ook bijna geen zorgweigering meer is. Maar we zelfs een contract hebben gekregen van het Zilveren Kruis. Die zei, ja, we investeren in jullie om nog beter te organiseren, nog sterkere praktijk hebben, dat jullie nog meer mensen kunnen zien. Dus ja, dat is een superleuk team, heel gemotiveerd. En de afgelopen jaren heb ik de zorg voor onverzekerde en ongedocumenteerde mensen in ieder geval wel echt een stuk zien verbeteren en hebben we een enorme samenwerking. Dus ja, in die zin ben ik ook wel echt heel hoopvol.
0: Ja, ja. En kan er dus ook wel heel veel, gelukkig.
3: Nee, er kan ook heel veel. Alleen we moeten stoppen met zeuren en gewoon zelf iets doen.
0: Ja. Rotterdams. Hè? Ja. Michelle van Tongerlo, huisarts en straatarts in Rotterdam. Hartelijk dank.
3: Graag gedaan.

0: Slip Away van Clarence Carter. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst van bedreigd werelderfgoed gezet. De Surinaamse overheid zou te weinig doen om het unieke historische stadsbeeld te beschermen. Filmmaker Tessa Leusja woont in het oude centrum van Paramaribo, is bovendien erfgoedspecialist in Suriname voor het Cultuurfonds. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En voor wie Paramaribo niet kent, daar nog niet is geweest of de beelden er niet van kent, wat maakt de historische stad zo bijzonder?
1: Ja, het is een hele bijzondere binnenstad, omdat de panden van hout zijn. Dat op zich is heel bijzonder. Het zijn panden met ornamenten, met balkons, met soms smeedijzeren hekken, met bakstenen stoepen. Ja, en de makers van die panden, dat waren slaafgemaakten natuurlijk, die soms hun ambacht al uit Afrika hadden meegenomen. De eigenaren waren destijds kwamen ze uit heel Europa. Dus die hadden ook hun eigen stijlen meegenomen. Je ziet Franse elementen. Dus ja, kortom, het is een houten binnenstad. En dat heb je gewoon heel weinig nog op de wereld.
0: En dat was reden voor UNESCO om in 2002 de binnenstad op de werelderfgoedlijst te zetten. Hè? Nu zeggen ze, ja, het wordt bedreigd. Het kan erop uitdraaien dat het de status van werelderfgoed verliest. Wat gaat er niet goed met die bescherming?
1: Nou ja, er is wel een wet. Hè. Er is een monumentenwet, ook uit 2002. Maar handhaving van die wet is er nauwelijks. En dan zie je dat die panden staan aan de ene kant onder druk doordat commerciële projectontwikkelaars die grond willen hebben. Oude panden opkopen en ze vervolgens laten verkrotten totdat ze in elkaar vallen. En aan de andere kant zie je dat de overheid, die zelf eigenaar is van een heleboel van die panden heel slecht beheert, slecht onderhoud, ze staan leeg voor een groot deel, dan trekken de zwervers in, er ontstaat brand en de afgelopen 2 jaar zijn er al heel veel panden echt letterlijk in rook opgegaan.
0: Ja, want kunt u ook een gebouw noemen dat er nog wel is, maar dat er momenteel echt slecht aan toe is?
1: Ja, er zijn eigenlijk nog best veel panden zijn er wel. Hè. Er zijn er ongeveer 40 plus, niet meer. Maar je hebt een aantal straten in het gebied van de waterkant. Dat is de kade die langs de Suriname rivier loopt. En daar staan de panden nog. En dan heb je nog echt het gevoel als je daar rondloopt, ook rond het Onafhankelijkheidsplein. Ja, dan waan je je toch een beetje in die 18e eeuw. Dat is gewoon prachtig. Neem natuurlijk de kathedraal. De houten basiliek is het eigenlijk. De hervormde kerk op het kerkplein. Ook een prachtig rondpand. Verschillende panden in de Limapo-straat. Die panden met die balkons. Dat is een smalle straat met aan weerszijden van die houten panden. Met die balkons. Ja, dat is gewoon heel mooi om daar rond te wandelen.
0: En tegelijkertijd zegt UNESCO, vloekt het ook wel een beetje, dat zijn dan mijn woorden, maar met een grote parkeergarage midden in het historisch centrum, een nieuw regeringsgebouw ook dat er is gekomen. Hè. Ze zeggen, ja, dat tast dat stadsgezicht aan. Snapt u die kritiek?
1: Ja, zeker, natuurlijk. Kijk, dat hotel, dat is in de Domineestraat, dat is een winkelstraat in het hart van het oude centrum. Dat hotel wilde een parkeerterrein, heeft dus zo'n oud historisch pandje opgekocht of meerdere. En dat tegen de vlakte gegooid. En er staat nu een heel groot, grijs, torenhoog, lelijk ding, vind ik zelf. En de overheid, de toenmalige overheid, onder president Santokki, heeft daar geen weerstand aan kunnen bieden. Die is echt gezwicht voor een commerciële uitbater die andere argumenten heeft van wij creëren werkgelegenheid en zo. En wat moeten we met die oude panden? Die kosten alleen maar geld en die leveren niks op.
0: Ja, want u werkt zelf ook in een oud pand. Hè? Hoe ervaart u dat?
1: Ja, het is gewoon heerlijk. Zo'n pand heeft verhaal. Hè? Dat is gewoon prachtig. Moet je voorstellen dat je in een stad woont met alleen maar nieuwbouw. En de nieuwbouw van Paramaribo tegenwoordig, dat zijn echt 4 muren en een vloer en een dak. Er zit geen enkele show aan. Terwijl die oude panden, die hebben karakter, die hebben verhaal. Weet je, er is veel gebeurd. Ze hebben eigenaardige dingen. Een nis boven, een zolder. een oude waterput soms beneden of een waterreservoir. En die vertellen een verhaal van de geschiedenis. En dat voel je ook als je in zo'n pand bent.
0: En om het goed te onderhouden, zeg maar, hè, om ook uiteindelijk die status van werelderfgoed niet te verliezen, dan zal er wel onderhoud gepleegd moeten worden, hè, geïnvesteerd moeten worden. Nu is dat vaak een kwestie in Suriname, dat geld er niet is. Maar over 2 jaar gaat Suriname, als het goed is, wel verdienen aan oliewinning. Zal dat een oplossing kunnen bieden?
1: Ja, zeker natuurlijk. Hè. Het geld zou dan moeten binnenstromen, is wat iedereen beweert. En dan is het aan de overheid om daar eigenlijk nu al een groot bedrag voor te reserveren, om dat erfgoed te bewaren. Maar daarvoor is wel een bepaalde mindset nodig bij de overheid. Hè, namelijk dat die historische binnenstad ook geld kan opleveren in de vorm van toerisme. En toenemend toerisme, als je het goed beheert, als het er prachtig uitziet, als die binnenstad autoluw wordt en je heerlijk kunt wandelen en op terrasjes kunt zitten, dan gaat het geld opleveren. En er zijn genoeg voorbeelden op de wereld waar dat het geval is. Neem de binnenstad van Willemstad op Curaçao. Pak een beet, 15 jaar terug was het een puinhoop. En nu is het een heerlijke plek waar je kunt flaneren. En waar verschillende winkeliers natuurlijk allerlei boutiquejes en restaurantjes zijn begonnen. Dus de mindset bij de overheid van, hey, wacht even, het kost niet alleen geld, maar het kan ook geld opleveren, mits we nu gaan investeren in dat onderhoud en in een fonds. Die moeten wel eerst komen.
0: Nou, en wellicht dat de waarschuwing nu van UNESCO door de binnenstad op de lijst van bedreigd werelderfgoed te zetten, dat gaat helpen. Hartelijk dank dat we hier even over konden praten. Tessa Leusja, dank vanuit Paramaribo.

0: As It Was, Harry Styles. Transgenderpersonen krijgen binnen de reguliere zorg vaak te maken met afwijzing, met discriminatie. En daarom zijn nu op allerlei plekken ter wereld speciale klinieken opgezet, gerund door en voor transmensen. En in de reizende fototentoonstelling, The Hands That Heal, worden hun verhalen zichtbaar gemaakt. Morgen is die voor het eerst te zien in Amsterdam. En de fotograaf hiervan is Ernst Koppejans. Van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: En we hebben ook contact met initiatiefneemster Samira Hakim van Trans United Europa. Ook goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Samira, als eerste aan jou de vraag. Kan jij iets meer vertellen over waar transgender personen in de reguliere zorg tegen aanlopen? Ik zei net afwijzing, discriminatie, maar wat zijn daar zo voorbeelden van?
2: Het verschilt natuurlijk wel per context, maar als we het bijvoorbeeld over Nederland hebben, zijn de wachtlijsten voor toegang tot transgenderzorg enorm. En vooral voor groepen die sowieso al minder toegang hebben tot reguliere zorg. Dus dan gaat het om mensen die niet gedocumenteerd zijn of mensen die nog in een procedure zitten. Mensen met een biculturele achtergrond. Die hebben niet altijd het netwerk die hen kan ondersteunen om toegang te krijgen tot de reguliere zorg. En dan vindt er veel zelfmedicatie in dat soort dingen plaats, wat allerlei risico met zich meebrengt. Dat hebben verschillende onderzoeken ook laten zien. En daarom hebben wij samen met de GGD Amsterdam in Amsterdam een kliniek specifiek voor deze doelgroep. Die zijn we in 2018 gestart als organisatie. En sinds 2021 werken we daarin samen met de GGD Amsterdam.
0: Ja, en als je het hebt over discriminatie bijvoorbeeld, wat kom je dan zo al tegen in de reguliere zorg?
2: Nou, dat is vaak onbegrip. Er is veel gatekeeping natuurlijk. Voor veel trans mensen is het natuurlijk al vaak een uitgemaakte zaak. Als ze eenmaal zorg gaan zoeken, dan zijn ze al overtuigd van wie ze zijn. Maar dan moeten ze nog steeds door allerlei hoepels. En met de wachtlijsten kan dat in Nederland wel 6 tot 8 jaar duren.
0: Ja, en Ernst, jullie zijn de hele wereld overgereisd om transgenders te portretteren. Hè? Waar was de situatie in jouw ogen het meest schrijnend in de zorg?
1: Het is heel verschillend per land eigenlijk. En ieder land heeft zo zijn eigen specifieke problemen. Wat me heel erg. We zijn net terug van al die reizen, maar Johannesburg was wel zeker een plek die schrijnend is, moet ik zeggen.
0: Mm-hmm. Ja. Want wat heb je daar meegemaakt?
1: We waren daar bij de Fruit Basket. De Fruit Basket is eigenlijk een safe house voor transpersonen. En dan met name transpersonen die gevlucht zijn vanuit Oeganda en Zimbabwe, waar ze eigenlijk hun leven niet zeker zijn. In Zuid-Afrika is op het moment een enorme haat tegen migranten. Dus zij zitten daar eigenlijk opgesloten, uitzichtloos. Terwijl in Zuid-Afrika op papier in de wet is het allemaal goed geregeld, maar in de praktijk komt er helemaal niets van terecht. We zijn daar rondgeleid ook door een fantastische dame, Kat, die ons een kliniek liet zien. Er waren 7 klinieken, maar doordat USAID is gestopt vorig jaar ineens, patsboom, is er niks meer. Er is nog 1 vrijdagmiddag waar de transpersonen terecht kunnen en that's it. Dus het is eigenlijk een beetje hopeloos.
0: Want als die naar een gewone dokter gaan, dus niet naar die kliniek bedoel ik daarmee, in de reguliere zorg buiten die kliniek om, wat gebeurt er dan?
1: Ze worden gediscrimineerd sowieso, dat is door de zorgverleners. Er is heel veel wantrouwen door wat de mensen in het verleden ook hebben meegemaakt in de reguliere zorg, en dus die zorg zijn gaan mijden en dus zelf medicatie zijn gaan doen en eigenlijk van de radar verdwenen, zeg maar. Dus de stap om daar weer naartoe te gaan, die is eigenlijk enorm.
0: Want wat voor zelfmedicatie wordt er dan gedaan zoal?
1: Met name de hormoonzorg, zeg maar. Mm-hmm. Dus dan kom je bij illegale hormonen terecht die ergens vandaan komen waarvan je de controle, waar je geen controle op hebt, zeg maar.
0: Ja, en dat in Zuid-Afrika was het schrijnend. Je bent ook bijvoorbeeld, zijn jullie in Thailand geweest? Hoe was het daar?
1: Ja, dat was interessant, omdat dat... Kijk, we portretteren, zeg maar, door de community geleide transgenderkliniek. En kliniek klinkt als een ziekenhuis. Thailand was de enige plek waar het ook echt op een ziekenhuis leek. Ontzettend indrukwekkend. Maar ook daar, er is een vooroordeel over Thailand. We hebben een heel ander idee, want we kennen allemaal de ladyboys in Thailand, maar ook de situatie in Thailand voor transpersonen is behoorlijk schrijnend. Veel discriminatie. Het is nog steeds niet mogelijk om je gendermarker in je paspoort te veranderen. Ook daar in de reguliere zorg zijn de mensen niet veilig en safe. Dus die kliniek die doet heel goed werk.
0: En Samira, als we dan even naar de andere kant van de wereld gaan, Mexico. Ik begrijp dat daar de enige kliniek is in heel Latijns-Amerika, hè, waar transgenders terecht kunnen.
2: Nou, die door transgender persoon is geleid. En ook door de overheid wordt ze
0: erkend.
2: Bekostigd. Ja, door de staat van Mexico, stad. Dus in Mexico hebben ze allemaal verschillende staten. En dat wordt daar volledig door betaald. Maar daar is het eigenlijk ook... Het is een prachtige locatie. En er wordt van alles aangeboden, van een diëtist, een psycholoog. Ze maken hun eigen medicatie. Het is een fantastische locatie. Maar... Het is ook wel weer scheidend, omdat ze naast een normaal ziekenhuis zitten. En heel vaak als een transpersoon voor iets volledig ongerelateerd naar het ziekenhuis gaat, dan worden ze toch naar de kliniek, de transkliniek gestuurd.
0: Je bedoelt als je pijn aan je knie hebt bijvoorbeeld?
2: Ja, of als je bent gevallen en je hebt je arm gebroken, dan worden ze toch naar die kliniek gestuurd. Zo van, ja, je bent een transpersoon, dus ga maar naar de transkliniek. Want ja, wij weten niet zo goed wat we met je aan moeten, zeg maar. Dus het is in zekere zin heel fijn dat het er is. Maar het legt ook wel bloot waarom het er is.
0: Ja. En Ernst Koppians, waarom is het voor jou belangrijk om deze verhalen in beeld te vangen en te laten zien?
1: Omdat dit zorgt voor zichtbaarheid. En ik denk dat zichtbaarheid uiteindelijk heel erg goed werkt om acceptatie van de grond te krijgen, zeg maar. Als je iets niet ziet, heel veel mensen weten niet dat dit aan de hand is. We weten allemaal dat het de positie van transpersonen over de hele wereld echt heel erg nijpend is. Straks staan daar in samenwerking met Stichting Open Mind een fantastische reizende buitententoonstelling met 60 portretten, met 60 verhalen van ontzettend inspirerende, krachtige, prachtige mensen die allemaal voor elkaar zorgen, omdat ze moeten en willen, zeg maar.
0: Ja, omdat het in de reguliere zorg voor hen niet voldoende gewaarborgd is.
1: En het is ook meer, hè, het is ook community, dat is ook zo... ontzettend indrukwekkend te gaan.
0: Ja, en community bedoel je mensen die voor elkaar zorgen?
1: Ja, ja, dus ja. Het is niet alleen de zorg, maar het is ook de mensen kunnen er eten. Er worden groepsactiviteiten. Het is veel groter dan alleen de zorg.
0: Nou, de reizende tentoonstelling, ik zei al, die is vanaf morgen in Amsterdam te zien. 3 weken aan de Oosterdokkade.
1: Ja.
0: Begrijp ik, in de buitenlucht. En daarna ook zeker nog op een aantal andere plekken. Hartelijk dank, Ernst Koppians. En Samira Hakim, ook hartelijk dank. Het was een oog vol sociaal bewogen en betrokken mensen en onderwerpen. Ik dank jullie wel. Morgen weer een oog natuurlijk. Vrijdag, Simone Wijmans. En straks kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Ik wens u een heel goede nacht.

0: NPO Radio 1.
1: 1 vandaag.
2: Namen heb ik niks. Rugnummers moet ik hebben.
0: Verdieping bij het nieuws.
3: We hebben veel ratten. Sommige ratten zijn groot en heel vies.
4: Je tuint nergens in. Die cybercriminelen, dat zijn de hufters.
3: Sommige zijn klein en ook heel vies.
5: Jullie hebben ons eigenlijk gewoon in de steek gelaten.
6: Kreeg ik een paar tikken in mijn gezicht. Daarna lag ik op de grond.
5: We hebben je 4 jaar gewaarschuwd. En nu komen we met een officiële VN-missie naar jullie toe. Want ja, jullie kunnen het niet alleen.
0: Elke dag een factcheck.
7: Neem de quote 500 er maar eens bij. Er staat eigenlijk niet 1 vrouw op die haar eigen geld verdiend heeft.
8: Het is fictie.
1: Avro Tros met 1 vandaag.
0: Op NPO Radio 1.
1: Elke werkdag van 12 tot half 2.
0: Wie luistert, weet meer.
9: Ster.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Europa is van Picasso. India is van mij.
16: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: NPO Radio.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. 1 persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

0: En ik wens je nog een fijne avond.
1: En die thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug en kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist en ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. FC Twente begon minder goed dan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: toen ging de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%.